0: Xavi wereldkampioen en twee keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona vier keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

0: Muziek en herinneringen uit de jaren 80.
1: Heb je nu waardering voor wat je zelf gedaan hebt al die jaren? Hoe kijk je daarop terug?
2: Dat vind ik. Nou wil ik eens één keer niet zeggen dat ik dat een hele moeilijke vraag vind. Hoewel hij het wel is. Begrijp je wel?
1: Ja, ik begrijp het.
2: Nee, ik niet.
1: Nee.
3: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West. Dit is

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op en ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Elke zondagavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug? Nee.
3: TV West Sport. Zondag vanaf 9 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzant Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Westwoord Wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje Kattex. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwoordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In Westwoord Wakker op Radio West.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Na een lange zomer wachten gaat het topamateurvoetbal weer van start. En Radio West Sport is er natuurlijk bij. De regerend kampioen in de tweede divisie Quickboys speelt thuis tegen RKAV Volendam. Een kraker in Spakenburg, waar Spakenburg speelt tegen Katwijk. En in de derde divisie zijn we bij de eerste thuiswedstrijd van het seizoen van FC Rijnvogels. Gemert is de tegenstander.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: ik kom er wel tegen in mijn slaap.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Ja. Ja. Is ik, gewoon... ik beleef dus gewoon de vakanties.
1: Is hij daarbij?
0: Ja. Maar als je dan weer wakker wordt, is het niet zo.
1: Nee.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Vanaf september, mag ik best weten, heb ik er 6 weggebracht.
1: Nee.
3: Ja. Het hoort bij het leven, maar ik krijg er nu nog kippen.
1: Ik zie het aan je, het rillen ervan.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: De jaren 80 zijn weer helemaal terug.
1: En wat doet u nou zo'n hele dag?
2: Ik doe dus dingen die anders niet gedaan worden, omdat niemand anders het doet als ik ze niet doe. Gisteren had ik peperclips nodig. Nu peperclips, ik koop een doosje peperclips. Circa 100 stuks. Iemand die nu gewoon aan het werk, zijn dagelijkse werk heeft op kantoor, heeft natuurlijk geen tijd om dat na te tellen. Maar ik wel. Dat doe ik dan. En wat blijkt? Dat zijn 91 stuks. Maar dat is geen circa 100 stuks.
3: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.

0: Indian, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
4: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
5: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
6: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.

0: Het nieuws. Vele duizenden mensen hebben ook in onze regio naar de zonsverduistering gekeken. Favoriete plekken waren het strand en de duinen, waar je vrij zicht hebt. Maar ook bijvoorbeeld vanuit bootjes en op het dak van de TU-bibliotheek in Delft. Rond 8:10 gisteravond was de zonsverduistering maximaal, bijna 90%. De 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een woning aan de New York Single in Den Haag was zwanger. De drie kinderen van het slachtoffer waren op het moment van de schietpartij in het huis. De vader is later als verdachte aangehouden in Schiedam. De stichting De Ozonlaag, die verschillende islamitische middelbare scholen in Nederland bestuurt, eist bij de rechter dat ze ook in Gouda het komende schooljaar les mag geven. De gemeente zou het schoolbestuur op korte termijn huisvesting moeten bieden. Meer regionieuws hoor je straks om 6:30, nu het andere nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president De La Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: En voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB, naar Erik Evengroen.
3: Een file op dit moment in onze regio op dit vroege uur. En dat is op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Daar is tussen Den Hoorn en Rijswijk-Klaspoepolder een ongeluk gebeurd. 2 rijstokken zijn dicht en de vertraging is bijna 30 minuten.
4: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar zee.nl.
5: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: jaren 80 had je een fenomeen dat heette aerobics. En daar moest ik altijd een beetje aan denken als ik hier 's ochtends met meer opsta. Want het is, ik denk dat Jane Fonda jaloers naar je zou kijken.
1: Ja, ik channel haar ook, mijn innerlijke Jane Fonda. En dan stel ik me ook voor dat ik zo'n mooie band om mijn hoofd heb. En om mijn armen, zo van
0: en
1: die zweetbandjes en beenwarmers roze. En dat ik dan iedereen zo sta op te warmen. Het is trouwens echt een geweldige vrouw met meer in haar mars dan alleen aerobics, Jane Fonda.
0: Ja, laat een gemisverstand over bestaan. Ja, nee, dat is wel een van de effecten wat we nog een beetje van haar weten. Maar voorvechter voor vele rechten, dat is natuurlijk, laten we dat vooral niet vergeten. En dit is weer mijn puberbrein, ook zoals ook Barbarella, maar dat terzijde. Ben, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe is het met jou?
2: Het gaat goed met mij.
0: Ja, lekker opgestaan?
2: Ja, ik had wel een beetje opstartproblemen, maar dat is altijd eventjes zo vlak voor het weekend. Maar verder heb ik er helemaal zin in vandaag.
0: Hoezo? Je moet je psychisch voorbereiden op het weekend, is dat wat het is?
2: Nou, dan beginnen die vroege wekkers wel een beetje erin te slaan. Ik ben niet iemand die echt heel erg een ochtendmens is voor mezelf. Maar we gaan er gewoon weer voor.
0: Oh, laat er geen misverstand over bestaan. Ik ben weer ongelooflijk blij dat wij als team deze 4 uur lang West wordt wakker mogen gaan verzorgen. En jij hebt een paar mooie dingen op het programma staan.
2: Absoluut,
0: voor vandaag.
2: Ja. En ik neem je gewoon weer mee.
0: Ja, laat er geen misverstand over bestaan. Ah. En nog even over gisteravond. De Total Eclipse of the Sun.
1: De Almost Total Eclipse. 90%.
0: Ja. Het was wel heel mooi om mee te maken. Maar het was vooral ook heel gezellig. Waar zijn jullie geweest?
2: Ik ben naar Katwijk gegaan. Het Katwijkse strand. En dat was echt heel erg gezellig. Het was super druk. Overal auto's, fietsers, mensen die op het laatste moment nog eventjes een mooi plekje op het strand probeerden uit te zoeken. Maar de zonsverduistering zelf was best wel snel voorbij, vond ik.
0: Ja, dat ging hartstikke snel.
2: Ja.
0: Ja, en wat mij opviel meer, wij hebben de eer en het genoegen om ook die van 99 bewust te hebben meegemaakt.
1: En toen heb ik hem inderdaad 100% gezien in Frankrijk. Ik weet niet of die ook 100% was toen in Nederland.
0: Nee, 95%. Ja. Nog even opgezocht. Vond ik wel even interessant om te weten. Want wat mij opviel, in mijn herinnering was in 99 werd het echt een beetje duister.
1: Ja.
0: En dat vond ik deze keer eigenlijk best wel meevallen.
1: Dat had ik ook inderdaad. Maar ik was toen in Frankrijk en daar was hij volgens mij toen wel 100%. Meen ik me te herinneren in mijn herinnering. Dat is meestal met als je iets herinnert. Maar
0: zeker.
1: In ieder geval dat donker worden, dat indrukwekkende, dat viel hier ontzettend tegen inderdaad. Dus je zag wel heel mooi het bolletje van de maan zo steeds weer een klein hapje nemen en dan werd hij steeds groter en uiteindelijk bleef er een prachtig geel banaantje over en dan ging die weer weg. En ik vond het grappig, want ik had echt verwacht dat hij van rechts naar links zou gaan, maar hij ging eerst ook nog een beetje naar boven en dan zakte die soort langzaam weer af. En ik heb bij Duindorp gekeken. Daar heb je een mooie duinen en dan zit je echt boven het dorpje, het wijkje te kijken en dan kan je tot ver de zee zien. En hij stond hoog, dus we hadden prima uitzicht. En daar kwamen ook heel veel mensen uit de buurt kijken. Dus dat was ook een gezellige bedoeling. En mensen brilletjes met elkaar delen en zo. Dus dat was ook wel grappig. En er zat een jongen bij die vroeg, heb jij een brilletje? Ik zei, ja, ik heb er één. Ja, hij had hem ook al 2 weken geleden. Maar hij werkte bij het Museum Omniversum. Dus we hadden het even over die hele lange rij die ik ben natuurlijk ook had meegemaakt gisteren. Hij zei, ja, en wat ik ook heb gezien is dat mensen die dan hun brilletje hadden gekocht, het meteen daarna ging je verkopen in de rij voor €20. Maar ik denk, oké, dan heb je dus van 's ochtends 9:30 heb je in die rij gezeten. En dan voor, ik weet niet wat de bril kostte, maar voor
2: 12
1: Dus voor €10 winst heb jij daar uren in de rij gezeten. Dan weet ik wel betere bezigheden, hoor.
0: Ja, dat lijkt me ook wel. Nou goed, ik moet zeggen, ik stond op een grote fietsbrug met inderdaad wijds uitzicht. Dat was prachtig. En inderdaad, wat opvallend was, het was gewoon één grote happening. Heel veel mensen waren er. Wat ik mooi vond om te zien is naast natuurlijk de goede brilletjes en toch hier en daar een cd'tje waarvan ondergetekende stiekem ook een in zijn achterzak had gestopt, zo eerlijk ben ik ook. Maar niet alleen die brilletjes, maar er waren ook een aantal die hadden noeste nijverheid laten zien. Die hadden zo'n doos gemaakt, zodat je inderdaad die spiegeling in de doos kon zien.
1: Ja.
0: Veel kinderen, was ook heel erg leuk. En wat ik vooral heel leuk vond, was er ook één met een vergiet. En iedereen die was hem een beetje aan het uitlachen. Totdat hij inderdaad liet zien dat die vergiet inderdaad gewoon puur die stand van de zon ook op heel mooi mooi toont. En nou, dat trok ook heel veel bekijks. Dus hij was drukker met zijn vergiet dan met het kijken naar de ring, kan ik jullie vertellen. Dus met andere woorden, ja, we hebben uitgebreid kunnen genieten van de zonsverduistering. Ja, en als jullie nou een verhaal met ons willen delen, dat je denkt, ja, dat vind ik ook echt even mooi om op de radio te laten horen. Stuur ons een WhatsAppje op 070-307-8080. Want de hele regio heeft zitten kijken. Ik weet het absoluut zeker met die glasheldere hemel. Want dat was in 99 in Nederland wel anders, kan ik je vertellen meer.
1: Okay, Frankrijk,
0: maar toen was het inderdaad toch echt wel behoorlijk bewolkt. En dat je blij was dat er af en toe eens een beetje een zonnetje doorheen kwam. Om goed te kunnen kijken daar in het Brabantse, in het land van ooit.
1: Ja.
0: En wat wel leuk was, tot slot, die ga ik ook nog even delen. Want meer weet het al, maar ik had het jou nog niet verteld, Gwen. Maar toen hadden wij een meisje bij ons. Die was iets meer dan een jaar oud in zo'n wagentje. We waren toen met twee gezinnen waren we daar. En op een gegeven moment, ik kijk naar rechts. En daar stond ze met een vriend. Nou, dat was toch fantastisch. Heb ik een selfie van gemaakt. Toen was ze dus anderhalf jaar, nu 27. Dat zijn de mooie herinneringen. Ja. Nou, deel je herinneringen ook met ons op het WhatsApp nummer 070-307-8080. Of naar via de mail naar westwordwakker@omroepwest.nl.

0: Ja, als je zegt, we zijn de greatest rock and roll band on earth, zoals de Rolling Stones vaak genoemd werden, dan zou je bijna vergeten dat ze ook As Tears Go By hebben gemaakt, die je zojuist hoorde hier op Radio West. En daarvoor draaiden we speciaal voor Jorinda, die aanstaande maandag weer terug is na een heerlijke, welverdiende vakantie. Natuurlijk, de boss Bruce Springsteen was hier met Letter to You. Dus als je luistert, Jorinda, nog even genieten. En dan maandag weer, dan heb je weer dat wekkertje, dat vermaledijde wekkertje.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, de eer en het genoegen is om het weer te gaan voorlezen. Alle voorbereidend werk door onze meer. Want die houdt natuurlijk altijd die kranten heel goed in de gaten. En die ziet daar een mooie bloemlezing uit. En die gaan we ook eens even met jullie delen. En ik begin met Witte Huiswoordvoerder Caroline Leavitt. Zij gaat weg. En dat doet ze om meer tijd te kunnen besteden met haar familie. Dat laat de Amerikaanse president Donald Trump weten op zijn Truth Social. Volgens Trump wordt Leavitt nu één van mijn belangrijkste externe adviseurs en een invloedrijke stem binnen de Republikeinse Partij. Leavitt vertrekt eind augustus. Ze heeft twee jonge kinderen, waarvan de jongste ongeveer 3 maanden geleden is geboren. Ze trad in januari 2025 aan en is met haar 28 jaar de jongste Witte Huiswoordvoerster ooit en een trouw aanhanger van Trump. Leavitt staat bekend om haar zogeheten scherpe kritiek op journalisten.
2: Veel flitsboetes vervallen misschien. Nu blijkt dat toestemming om te handhaven lang niet altijd goed is aangegeven. Dat zeggen experts nadat rechters meerdere reeksen boetes hebben kwijtgescholden. Gemeente of andere instantie mag digitale controle pas aanzetten met toestemming van het OM, het Openbaar Ministerie. En rechtbanken haalden de afgelopen maanden scholden. Gemeente of andere instantie mag digitale controle pas aanzetten met toestemming van het OM, het Openbaar Ministerie. En rechtbanken haalden de afgelopen maanden een streep door boetes.

0: normaal in een jaar 80 ton van hun oogst halen. Nu is dat met het beregenen was dat nog 40 ton per hectare. Maar nu het er niet meer beregend mag worden, is het gezakt naar 20 ton. Dus dat is behoorlijk een tekort. En ook de opbrengst van aardappelen is laag. En dat is te merken in de prijs. Frietaardappelen brengen nu al 30 cent per kilo op. En een maand geleden was dat nog gewoon 0 cent. Dus dat is wel weer een voordeel voor de buren, boeren, maar nadelig voor de consument. En toch zorgt de zon en de droogte ook nog voor een voordeel. Het zomerfruit is vaak heerlijk zoet.
1: Ja. Een van onze grootste voetballers zei ooit: elk nadeel heeft een voordeel. En zaaiuien, wat een rotwoord is dat om dat voor te lezen. Zaaiuien.
0: Zaaiuien, ja.
1: Ja, ik vind het wel leuk. Is dat niet een regionaal woord? Nee, ik ga het
0: niet
2: mooi woord.
1: Ja, een mooi woord wat je niet zo vaak hoort. Dan gaan we in het AD kijken. Eerst een goede warming-up, daarna kilometers maken op een bed op wielen. Voorafgaand aan de beddenrace tijdens de kermis Langeraar krijgen nieuwe deelnemers een speciale training. Zo'n 18 deelnemers, verdeeld over 9 bedden, leren in ongeveer een uur de belangrijkste kneepjes van het vak. Het is een vak, dames en heren. De clinics zijn dit jaar vooral gericht op jongeren van een schaatstrainingsgroep uit Ter Aar. Je moet weten hoe je een bocht neemt, hoe je inhaalt en hoe je goed wisselt van bestuurder, vertelt organisator Wilfred Akerboom. Bij een bocht ga je bijvoorbeeld niet aan de buitenkant van het bed hangen. Ook de gewichtsverdeling is belangrijk, anders kan het bed zo kantelen. De beddenrace ontstond ruim 30 jaar geleden als alternatief voor de teruglopende wielerrondes tijdens de kermis. Op vrijdag 21 augustus 7 uur 's avonds kunnen de nieuwe beddenracers hun vaardigheden in de praktijk brengen tijdens een wedstrijd. Ja, ik heb er wel een beeld bij, bij zo'n beddenrace, toch?
2: Ja, ik zou het in een tweepersoonsbed willen doen.
1: Ja, nee, inderdaad. Ja, dat is zoals Strooier en Snieders. Ja, dat is weer sportnieuws, sorry daarvoor. Maar dat waren ongelooflijk goede zijspanracers. En dan moet je ook, dat is ook een speciale techniek.
0: Ja, nee, absoluut. Dus het duwen, het trekken, nou ja, geweldig. Volgens mij gaan ze daar weer heel veel plezier hebben. En ja, ik hou ervan, van dat soort mooie lokale feesten waar het hele dorp dan van geniet.
1: Ja, sowieso. En dat is in deze tijd vooral het geval. Dus inderdaad, namens ons, geniet ervan als er weer zo'n mooi feestje te vieren is. Want in ieder dorp is het gezellig, zeker tijdens de kermis.
3: Je luistert naar West wordt wakker. Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: Je luistert naar West wordt wakker.
1: Ja, Smit in de 16. Smit voortrekken 2-0. 2-0 AZ. Fantastische Alkmaarse aanval.
2: Afgelopen zondag begon ADO aan het seizoen in de Eredivisie. AZ bleek met 2-0 te sterk. Zondagmiddag speelt ADO thuis tegen Groningen. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
3: Goal! Hij zit erin!
2: ADO Den Haag FC Groningen, zondagmiddag om 12:15.
0: Op 89.3 Radio West.
4: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
7: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
8: Omroepbestadverteren.nl.
9: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
10: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
11: Het is alweer ruim 6:55. Tijd vliegt. En dus tijd voor het regionale nieuws. Reinoud Roemer, goedemorgen.
12: Pieter, jij ook goedemorgen. En goedemorgen meer.
13: Goedemorgen.
12: Ook in onze regio heeft bijna iedereen gisteravond wel iets meegekregen van de zonsverduistering. Tienduizenden mensen gingen er speciaal voor zitten met hun eclipsbril. Favoriete plekken waren het strand en de duinen waar je vrij zicht hebt. Maar ook hoge plekken, bijvoorbeeld vanuit bootjes. En op het dak van de TU-bibliotheek in Delft werd gekeken. Rond 7:50 was de zonsverduistering maximaal, bijna 90%. En op de website van Omroep West staan een paar fraaie foto's van de eclips. Sinds 1999 is er in Nederland niet meer zo'n grote zonsverduistering te zien geweest. En de volgende keer dat er een eclips van deze omvang komt, is pas in het jaar 2081. De Katwijkse horecazaak Kantoor aan de Voorstraat moet een maand lang al om 22:00 de deuren sluiten. Burgemeester Nathaniel Middelkoop heeft dat besloten na klachten uit de buurt. In de discotheek zijn feesten voor jongeren vanaf 16 en die trekken veel bezoekers. Sinds er een luidruchtig examenfeest was, maken omwonenden volgens de eigenaar van elk dingetje een melding. Buurtbewoners klagen dat jongeren na sluitingstijd blijven hangen rond de Katwijkse horecazaak en dat dat gepaard gaat met veel geschreeuw. Met een tijdelijke sluitingstijd van 22:00 hoopt de gemeente de overlast tegen te gaan. Stichting De Ozonlaag, die verschillende islamitische middelbare scholen in Nederland bestuurt, eist bij de rechter dat ze ook in Gouda het komende schooljaar les mag geven. Het ministerie van Onderwijs heeft besloten dat er in Gouda ook een middelbare school van De Ozonlaag kan komen. De gemeente heeft de taak om voor huisvesting te zorgen, maar dat wil ze pas met ingang van het schooljaar 2027-2028 doen. Er zou nu nog geen geschikt pand leegstaan. En de 34-jarige vrouw die afgelopen vrijdagnacht werd doodgeschoten in een woning aan de New York Single in Den Haag, was zwanger. De drie kinderen van het slachtoffer waren op het moment van de schietpartij in het huis. De vader is later als verdachte aangehouden in Schiedam.
11: En dan de weersverwachting. En dat gaan we natuurlijk allemaal horen van Jordi Bloem. Jordi, goedemorgen.
14: Ja, een hele goede morgen, Pieter. Ja, vandaag en morgen, dat zijn eigenlijk nog de hele warme dagen. En dat zijn ook voorlopig de laatste. Dus diegene die het zat is, het wordt vanaf het weekend duidelijk anders. Nou, dat heeft u ook al verteld. Gaat nog steeds wel door. Maar voordat zover is, hebben we eerst een onbevolkte start van de dag. Na die eclips inderdaad van gisteren. Wat een foto's zijn er binnengekomen bij Omroep West. Ja, wat al gezegd is daarnet door Reinoud. Ja, bijna niemand heeft hem niet gezien, die eclips. Ik stond ook op een wat hoger punt. Ik heb hem ook mooi kunnen volgen. Nou ja, we hebben vandaag dus nog veel zonneschijn. En afgelopen nacht was het nog aardig fris. Bij voorschoten 12,5 graden voor het minimum. Vlak aan zee was de temperatuur duidelijk hoger, ook in de steden. Nou, vanmiddag zien we temperaturen boven de 30 graden. Het kan ook bij ons in de regio 33, 34 graden worden. Duidelijk heter dan gisteren. Toen werd het op enkele plekken op de officiële weerstations 30 graden. Maar daar gaan we overheen. overheen. Met dus die volle bak aan zon. Een beetje wind uit oost tot zuidoost. En dat betekent ook op de stranden dat het erg warm gaat worden. Komende nacht dan wordt het warmer. De temperaturen die dalen naar zo'n 16 tot 19 graden. En morgen overdag dan kan het vooral in het oosten van de regio 34 graden worden. Vlak aan zee 31. Daar misschien in de loop van de dag een wat verkoelende zeewind. En ook morgen schijnt de zon nog uitbundig. Maar wat ik al zei, vanaf het weekend wordt het toch anders. Minder ruimte voor de zon. Misschien zaterdag al een enkele bui. En dan kan het nog 26 graden worden op zaterdag. Zondag en de dagen daarna 23 of 22 graden. Dat zal echt wennen worden. En ja, vooral ook rond het midden van de week, dinsdag of woensdag, kan het meer waaien en kan het ook meer gaan regenen.
11: Ja, dat kan nog. Het R-woord is er. Het R-woord is er. Jordi, dankjewel.
14: Ja, tot straks.
11: En voor het verkeer gaan we naar Erik Evengroen bij de ANWB. Erik, goedemorgen.
8: Ja, een file nog niet eens, maar wel een wegafsluiting op het vroege uur in de vakantieperiode op de A4. Namelijk van Rotterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd tussen Den Hoorn en Rijswijk Plasgoedpolder. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang en de weg is even afgesloten. Verkeer richting Den Haag kan omrijden en volg Gouda over de A20 en de A13.
12: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Unemployment Benefit 40, oftewel UB40. Daar zijn ze veel bekender mee geworden. Kingston Town hier op Radio West.
1: De Oekraïense president Zelensky zegt dat bij Russische aanvallen Noord-Koreaanse ballistische raketten zijn ingezet. En Zelensky waarschuwde eerder deze week dat Rusland van plan is 30.000 tot 50.000 Noord-Koreaanse militairen in te zetten. Defensiespecialist Patrick Bolder is helder over het belang van Noord-Korea.
2: De vorige operatie met Noord-Koreanen hebben er minstens 6.000 Noord-Koreanen het leven gelaten. Ook van deze 30.000 tot 50.000 zullen er heel veel sneuvelen. Maar dat boeit de Noord-Koreaanse leider blijkbaar niet. De lessen die de overlevers meenemen, die zijn veel belangrijker. Dan kan je je training aanpassen, je documenten, je doctrines, je handboeken. En dat zijn de grote lessen voor Noord-Korea.
1: Remco Breuker, Noord-Korea-specialist, vindt de militaire steun van Noord-Korea zorgelijk.
3: Ook Japan heeft hier denk ik echt wel gevaar van te duchten. Taiwan, de Filipijnen, maar het blijft niet beperkt tot Oost-Azië, ben ik bang, of Azië. Ook in Europa, Oekraïne natuurlijk.
4: Ja, in eerste instantie.
3: In eerste instantie, maar dan de Baltische Staten, Polen. En wie weet waar dit stopt. Dus dit is een extreem zorgelijke ontwikkeling wat mij betreft.
0: De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt op het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor kunnen de pensioenen volgend jaar mogelijk iets omhoog met 0,5%. In het nieuwe stelsel volgen de pensioenen de koers van de markten. Gaat het goed op de beurs, dan gaan de pensioenen omhoog en ook andersom. In het eerste kwartaal ging het door de Iran-oorlog niet goed op de beurs. En uit de nieuwe cijfers van het tweede kwartaal komt een ander beeld, zegt pensioenfonds Zorg en Welzijn.
5: Er is een veel positiever sentiment ontstaan. Wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. We zien dat er ook hele sterke bedrijfsresultaten zijn gepubliceerd. Wat ook natuurlijk koersen opdrijft. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
0: De fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw hebben nu de cijfers gepresenteerd. Alle drie hebben een winst van tussen de 4 en bijna 6%.
1: Het was voor veel mensen het moment van de avond, de zonsverduistering. Ze keken hoe bijna 90% van de zon werd bedekt door de maan. En voor sommigen was het niet de eerste keer.
6: De kleuterschool, dat was in 54, hebben we gekeken. En ook in 99 hebben we het ook gezien. Dus de derde keer dus vandaag.
7: Ja, ik vond het gewoon bijzonder, want de vorige keer was in 1999. En toen was mijn moeder nog klein en had ze verteld dat ze op een schoolplein met alle kinderen daar met een bril stond te kijken. Vond ik wel heel cool. En nu zie ik het met mijn eigen ogen en ik vind het wel eigenlijk mooier dan ik had gedacht.
1: En vannacht was bovendien opnieuw een natuurfenomeen te zien, vallende sterren. Het zijn eigenlijk stukjes ruimtepuin die gaan gloeien als ze de dampkring binnendringen.
0: Ja, waarom ben ik nou weer gaan slapen? Het Nederlands elftal heeft een nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez. Het wordt de eerste buitenlandse bondscoach in bijna een halve eeuw. De 46-jarige Spanjaard speelde bijna zijn hele carrière als middenvelder bij Barcelona. En als trainer is hij nog redelijk onbeschreven blad, zegt de verslaggever.
8: Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport van de KNVB, Nigel de Jong en Marianne van Leeuwen benadrukken dat het is vanwege zijn kennis van het Nederlands voetbal en vanwege zijn attractieve en aanvallende speelstijl.
0: Je hoorde Jeroen Stekelenburg. De eerste test voor Xavi en Oranje is eind volgende maand. Nederland speelt dan tegen Duitsland in de Nations League. En tot zover onze blik op het internationale nieuws. Ik zie jou een beetje pijnlijk kijken.
1: Even knijpen met de ogen.
0: Nee,
1: ik zie al die mensen daar
0: ook.
1: Nee, het gaat helemaal goed.
0: Nee, want ik weet, jij bent altijd een beetje mijn muze tijdens deze uitzending. Dus ik denk,
1: het gaat helemaal goed. Je doet het fantastisch. Een krulletje achter je naam. Weet je wat? Kom morgen nog terug.
0: Ik ga eventjes erdoor meer keurig netjes meegenomen stickervel bekijken en er eentje uitzoeken voor mezelf.
9: Je luistert naar West wordt wakker.

0: Dance van Irene Cara, ook wel bekend als What a Feeling. En daarvoor draaiden we Jamie Lydell met Another Day.
1: De Buitenpost.
0: Ja, onze Buitenpost vandaag, en dat is al de hele week, is Gwen Ouwehand. Gwen, goedemorgen. Ja, de bestemming waar je als eerste naartoe ging is niet één om vrolijk van te worden.
2: Nee, ik ben aangekomen op de Leiweg in Den Haag. Dat is best een grote straat hier in de stad. En die straat ter hoogte van de Vreeswijkstraat was vannacht rond 3:30 decor voor politieonderzoek. Want rond dat tijdstip kreeg de politie melding van een schietincident op een woning. Op foto's zijn kogelgaten te zien. Maar nu niet meer, want het raam is er uitgehaald waar die kogelgaten dus in zaten. Op foto's van lokale media is ook te zien dat de politie gelijk onderzoek heeft uitgevoerd. Dat zie je dan doordat er overal van die pionnetjes worden neergezet, wat bij voorwerpen die eventueel bewijsmateriaal zouden kunnen zijn. Maar op dit moment is de rust wel echt wedergekeerd hier op de Leiweg. Want er is niks meer van dat onderzoek te zien. Behalve dus het feit dat er een raam uit een portiekwoning is gehaald. Dus ja, verder is het hier eigenlijk wel weer rustig, Pieter.
0: Ja, nou, dat is in ieder geval fijn voor te weten, ook voor de mensen uit de omgeving. Want ja, je zal behoorlijk schrikken als zoiets gebeurt daar op de Leiweg.
2: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Zeker omdat het dan midden in de nacht is, 3:30. Het kogel, ja, schoten, dat hoor je wel. Dus ik hou mijn hart vast voor alle buren die daar wakker van zijn geworden vannacht.
0: Ja, dat is een ding wat zeker is. Gwen, dankjewel.
1: West wordt wakker met Pieter Tammens en Meer Wolf.

0: Best of Both Worlds, Robert Palmer brengt ons na bijna 7 uur. Straks in het volgende uur gaan we natuurlijk uitgebreid terugblikken op de eclips. Maar we hebben ook al reacties binnen, hè, over wat onze luisteraars hebben meegemaakt.
1: Klopt. Mirjam mailt: goedemorgen allemaal. Jij ook een goedemorgen, Mirjam. We hebben genoten van de mooie zonsverduistering. We zaten aan de Oostvlietweg en het was heel rustig. En Victor had er ter plekke glaasjes vastgemaakt aan een stuk karton. En ik moet zeggen, ik heb alles goed kunnen zien. De eclipsbrillen hadden we mooi niet nodig. Al met al, de sfeer was onwijs gezellig. Nog een fijne uitzending. Groetjes van Mirjam en Victor. En een warme knuffel ook van het hondje. Ja, wat lief ook. En leuk, wat origineel ook om met die glasplaatjes. Lasplaatjes, dus die zijn echt super donker. Een eclipsbril te maken.
0: Ja, ik heb heel veel mooie manieren gezien om ernaar te kijken. Inderdaad, ook met zo'n doos, wat ik al eerder zei. En met fotonegatieven, als je er 5 bovenop elkaar legt, dan heb je ook een beetje hetzelfde effect.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft hebben we inderdaad genoeg creativiteit mogen zien. En inderdaad een historisch moment, want we moeten tot 2081 wachten voordat het weer gaat gebeuren. Ja, we komen langzaam aan het eind van dit eerste uur meer.
1: Ja.
0: Dat wordt
1: klopt.
0: Wachten op ons eigen Reinhard zometeen. Maar weer eerst nog even wat anders wat we jullie willen laten weten.

0: Ja, en wat wilde je laten weten? Je zit ondertussen druk te schuiven met knopjes. Het is af en toe altijd ingewikkeld, hoor.
1: Nee, ik weet niet wat er aan de hand is. Hier komt die.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
4: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
5: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
4: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
6: Het regionieuws komt eraan en daarna het nieuws van de NOS. Het is 1 over 7. Goedemorgen. Vele duizenden mensen hebben, ook in onze regio, naar de zonsverduistering gekeken. Favoriete plekken waren het strand en de duinen waar je vrij zicht hebt. Maar ook bijvoorbeeld vanuit bootjes en op het dak van de TU-bibliotheek in Delft. Rond 8:10 was de zonsverduistering maximaal, bijna 90%. Bij een portiekwoning op de Haagse Leiweg ter hoogte van de Vreeswijkstraat is vannacht geschoten. Er zaten kogelgaten in een raam dat middels uit het kozijn is gehaald. Niemand raakte gewond, wat de aanleiding was voor de beschieting van het huis op de Leiweg in Den Haag. En of het gaat om een gerichte actie is niet bekend. De 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een woning aan de New York Single in Wateringse Veld in Den Haag was zwanger. Dat heeft de organisatie namens de familie laten weten. De drie kinderen van het slachtoffer waren op het moment van de schietpartij in het huis. De vader is korte tijd later als verdachte aangehouden in Schiedam. Meer regionieuws hoor je straks om 7:30. Nu het andere nieuws.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
8: Er wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
7: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de La Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
9: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen.
7: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
11: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
12: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
13: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
14: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
15: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ja, alweer 7 uur geweest, dus als je nog in je bed ligt, dan denk ik dat over enkele seconden voor de tweede keer je snoes gaat. Denk jij niet, Mier?
1: Ja, zoals het piepende, piepende, piepende. Wat voor geluid heb je bij je snoes? Want ik merk namelijk als ik mijn wekker zet en het is een harde rotpief, word ik heel chagrijnig wakker. Dus ik heb echt een geluidje opgezocht van piep, piep, piep, piep. Weet je wel, een beetje lieflijk, dat je denkt, oh ja, er staat een nieuwe dag te beginnen. Hé, hey, wat fijn zin in plaats van de agressief wakker worden. Dat maakt wel heel veel uit met mijn humeur. Dus wat is jouw wekkergeluid, Pieter?
0: Piep, piep, piep, piep. Ja, nee. Piep, piep, piep.
1: Ja, en vind je die fijn?
0: Nee, ik heb er helemaal geen moeite mee.
1: Nee, dat is niet hoor. Dat je dan denkt van, oh, nu word ik heel agressief wakker gemaakt.
0: Nee, echt totaal niet. Nee, daar heb ik echt helemaal geen last van. Het is ochtendhumeur staat bij mij alleen maar in het woordenboek.
1: Oh, ik vind mensen met een ochtendhumeur zo grappig. Ja. Ik moet er altijd zo om lachen en daarom haten ze mij dan.
0: Nee, daar heb ik echt helemaal geen last van, gelukkig. En nee, ik kan niet zeggen dat ik een favoriete manier van wakker worden heb. Wat ik ook wel fijn vind om wakker te worden is dat als je op vakantie bent... en je hebt niet van die hele dikke gordijnen die wij thuis wel hebben... dan word je wakker door het licht. Dat vind ik wel een hele fijne manier van wakker worden. Dan word je heel langzaam word je wakker.
1: Oké, ja, dat maakt mij niet zoveel uit, want ik slaap met gordijnen open, ramen open, boeien. Maar in ieder geval, ja, je moet mij wel met een lief geluid wakker worden. Een beetje fluisterend. Wakker worden. Het is een nieuwe dag.
0: Oké, dan zal ik morgen op deze manier ongeveer onze eerste kennismaking gaan doen. Ja, het was de grootste zonsverduistering in Nederland sinds 1999. En op verschillende plekken in onze regio hebben mensen het natuurfenomeen gezien. Ook in Den Haag vanaf de toren van de Grote Kerk, waar onze verslaggever Loes Veldhuis ook was.
2: Op het strand zit volgens mij heel Den Haag. Dus ja, dit is sowieso de beste plek om te zijn, maar helemaal op dit moment.
3: Nou, we gaan vanavond de Haagse Toren beklimmen. Dat is de toren die je hier achter mij ziet. Dat doen we op zich wel vaker, maar vanavond gaan we het tijdens de zonsverduistering doen. Nou, we gaan 288 treden beklimmen. Dan denk je, oei, dat is veel. Maar dat doen we in delen. En dan eindig je zeg maar boven de wijzerplaten, daar net onder het groen.
4: Nou, als allereerste gaan we dus een brilletje gebruiken. En verder gewoon iedereen laten kijken, laten genieten van het uitzicht.
5: Je ziet eigenlijk gewoon een gloed om de maan heen.
6: We hebben gezien dat de zon wat kleiner wordt en dat hij een klein streepje voor de maan is.
7: U bent goed voorbereid. Laat eens zien. Wat heeft u meegenomen?
6: We hebben drankjes en glazen en water meegenomen.
7: Ik moet even proosten op de zonsverduistering.
6: Ja, precies. En dat is gewoon leuk. En het is mooi weer. En je moet gewoon genieten.

0: Ja, als onafhankelijk journalist mag je natuurlijk niet te veel je eigen mening laten doorschemeren. Maar wat een ongelooflijk mooi nummer is dit. Killer and Papa Was a Rolling Stone, gecombineerd live door George Michael. Wat een ongelooflijk mooie stem had deze man toch. Wat is jouw mening meer?
1: Gewoon ja, even ook een gemis. Ja, jaren 80, waar we toch wel een crush op hadden. En een groot gemis ook weer.
0: Absoluut. Geweldige man. Nou, we hoorden net inderdaad de ervaringen bij de Eclipse. We raken er ook zelf niet over uitgesproken. Zeker niet omdat wij de eer en het genoeg hebben gehad om hem in 99 ook mee te maken.
1: Zeker.
0: Dus wat dat betreft, ik vond het echt heel erg opmerkelijk hoe vooral ook hele jonge kinderen best wel gebiologeerd waren door het fenomeen. En die ook hun dozen hadden gemaakt waarbij ze echt heel goed hadden geleerd hoe ze zo'n ding in elkaar moesten schroeven. Het zij door hun ouders, misschien zelfs wel op school. Dus het doet meer dan alleen maar kijken naar de zon. Dat is eigenlijk
1: zeker
0: wat ik wil zeggen.
1: Ik voelde me ook heel erg verbonden in de tijd, omdat de volgende is in 2081. Nou, dat ga ik echt niet halen. Daar ga ik gewoon van uit. Maar ook vorige die geweest waren, en niet alleen in 99, maar als je ons eeuwen naar het verleden meeneemt, wat het toen met de mensen deed, en dat ze ervan schokken en dachten, verdwijnt de zon volledig, wordt die opgegeten door een boze wolf. En wat dat voor de mensen toen betekende. Dat opeens wordt het donker, iets waar je altijd denkt, het is er, de zon opeens verdwijnt, dat dan wordt het opgegeten door een rondje. Dat moet toch echt heel erg bizar zijn. En wat je er dan voor een betekenis aan geeft. En dat gaf me heel erg een verbinding en naar het verleden, dat de mensen zo naar de zon hebben gekeken, maar ook naar de toekomst, misschien mijn kleinkleinkinderen die daar dan ooit weer zouden zijn. Dus ik vond we waren allemaal een stofje in het universum. Ja, ik word dan heel filosofisch.
0: Ja, wat ik ook heel grappig vind, is dat het ook humor tevoorschijn tovert. Ik weet niet of je het filmpje gezien hebt, maar op een gegeven moment krijg ik een filmpje door waarop stond voor het geval dat je het gemist hebt. En dan zie je een beeld van de zon en je ziet een lantaarnpaal in de vorm van een bol. Ja. En dan kruipt hij heel langzaam zo langs die lantaarnpaal, zodat die lantaarnpaal voor de zon komt. En dan gaat hij er ook gewoon weer helemaal aan voorbij. Ja, dan kan ik er niks aan doen. Dan moet ik toch wel heel erg omlachen.
1: Heerlijk. En ik begreep dat in Noordwijk tijdens de zonsverduistering op het strand iemand op zijn knie is gegaan.
0: Oh,
1: de geliefde
0: waar?
1: Het huwelijk heeft gevraagd.
0: Nou, ja,
1: mooi. Nou ja, dat soort dingen. Dat is toch een prachtig verhaal. En in België is een jongen, die is in 99 tijdens de dag van de eclipse geboren zelf. En die is gisteren papa geworden.
0: Nou ja, dit is
1: bizar, hè? Ja, ja.
0: Dit zijn de mooie dingen.
1: Ja.
0: Nou, goed, wat ik je al vertelde. Een dame die toen iets meer dan een jaar was, tegenwoordig 27, die kwam ik dus inderdaad tegen op die fietsbrug waar ik heb staan kijken. Ja, het zorgt toch in zekere zin, naast genieten van een natuurfenomeen, toch ook voor saamhorigheid.
1: Ja.
0: Want het was overal druk. Iedereen heeft gekeken.
1: Precies.
0: Iedereen had er ook een mening over.
1: Ja, jij had de horizontale verbinding met de mensen van nu. En ik had ook nog dus de verticale verbinding maar verleden en heden.
0: Ja,
1: en
0: nou goed, en we hebben gisteren Total Eclipse of the Heart gedraaid. Wat ik heel mooi vind is Blinded by the Light van Manfred Mann. Wat overigens door Bruce Springsteen is geschreven. Dus dat is weer mooi voor Jorinda.
1: Ah, wist ik niet.
0: De dame die volgende week weer op deze plek zit. En daar zat een hele mooie zin in. En dat was Mama always told me not to look into the eyes of the sun. But mama, that's where the fun is. Nou, en ik heb ooit geroepen, als ik ooit een tatoeage neem, en nee, die heb ik nog niet, dan zou dat zomaar eens een keer de tekst kunnen zijn die ik daarop ga zetten.
2: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: 8 minuten voor 7:30. Een vrolijkmakend nummer, The Raindrops Keep Falling on My Head van BJ Thomas.
1: En we verlangen daar ook nog zo allemaal naar.
0: Naar regen, ja inderdaad.
1: Dat, ja, echt, we zouden met de heel Nederland een regendans moeten doen. Maar dit nummer is dan toch ook een hele fijne als voorproefje voor zo'n regendans, Pieter.
0: Ja, in welke film zat hij nou ook alweer? Was dat in Butch Cassidy and the Sundance Kid? Nee.
1: Meestal weet ik dat soort dingen wel, maar hier...
0: Raindrops Keep Falling on My Head. Nou, ja. Als een van de luisteraars het weet... WhatsApp ons, want mijn hoofd doet het even niet. 070 307 8080. En daar hebben jullie een hele platen tijd voor. Nee, je kan er ook niks mee winnen. Het is meer om mij een heel klein beetje gerust te stellen. Want het komt uit een film, dat weet ik bijna zeker. En dus gaan wij nog heel even luisteren naar een heel mooi gelegenheidstrio. Die geweldige muziek hebben gemaakt. Ieder eigen iconen. Het zijn de Vreemde Kostgangers. En het einde van misschien hier op Radio West.

0: Voetbal weer van start. En Radio Westsport is er natuurlijk bij. De regerend kampioen in de tweede divisie, Quick Boys, speelt thuis tegen RKAV Volendam. Een kraker in Spakenburg, waar Spakenburg speelt tegen Katwijk. En in de derde divisie zijn we bij de eerste thuiswedstrijd van het seizoen van FC Rijnvogels. Gemert is de tegenstander.
1: Radio Westsport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
10: Het is bijna 19:30, tijd voor het regionale nieuws, gelezen door Reinoud Roemer. Reinoud, goedemorgen.
11: Ja, die Pieter, goedemorgen. Goedemorgen, Meer.
12: Goedemorgen.
11: Ook in onze regio heeft bijna iedereen gisteravond wel iets meegekregen van de zonsverduistering. De meeste mensen zochten een geschikte plek op met hun felbegeerde eclipsbril. Favoriete locaties waren hoge gebouwen, bruggen, dijken, het strand en de duinen. Plekken waar je vrij zicht hebt.
12: De kleuterschool, dat was in 54, hebben we gekeken. En ook in 99 hebben we het ook gezien. Dus de derde keer dus vandaag.
13: Ja, ik vond het gewoon bijzonder, want de vorige keer was in 1999. En toen was mijn moeder nog klein. En als ze vertelt dat ze op een schoolplein met alle kinderen daar met een bril stond te kijken. Vond ik wel heel cool. En nu zie ik het met mijn eigen ogen. En ik vind het wel eigenlijk mooier dan ik had gedacht.
11: Nog in het echt nog mooier dan op de foto eigenlijk. En ik hoorde Meer net zeggen dat er ook nog iemand, waar was het, in Noordwijk op de knieën was gegaan, ja, om iemand een huwelijk te vragen.
10: Heerlijk. Ik weet alleen niet of ze ja gezegd hebben. Dat weet ik niet.
11: Nee,
10: dat vertelt het verhaal niet. Gaan we straks aan de vraag.
11: Ja, de journalist in mij vraagt nu. denkt nu van, daar moet ik nog even achteraan. Meer volgt. Even na 8 uur was de zonsverduistering op zijn hoogtepunt. Het gaat om 88-90%. Op onze website staan veel foto's van de eclips. Sinds 1999 is er in Nederland niet meer zo'n grote zonsverduistering geweest. En de volgende laat nog even op zich wachten. Als er weer een eclips is van deze omvang, is het 2081. Bij een portiekwoning op de Haagse Leijweg ter hoogte van de Vreeswijkstraat is vannacht geschoten. Er zaten kogelgaten in een raam dat inmiddels uit het kozijn is gehaald. Vielen geen gewonden. Wat de aanleiding was voor de beschieting van het huis op de Leijweg in Den Haag en of het gaat om een gerichte actie is niet duidelijk. Katwijkse horecazaak Kantoor aan de Voorstraat moet een maand lang al om 8 uur de deuren dicht doen. Burgemeester Nathaniel Middelkoop heeft dat besloten na klachten uit de buurt. In de discotheek zijn feesten voor jongeren vanaf 16 en die trekken veel bezoekers. sinds er een luidruchtig

0: examenfeest was, maken omwonenden volgens de eigenaar van elk dingetje een melding. Buurtbewoners klagen dat jongeren na sluitingstijd blijven hangen rond de Katwijkse horecazaak en dat dat gepaard gaat met veel geschreeuw. Met een tijdelijke sluitingstijd van 10 uur hoopt de gemeente de overlast tegen te gaan. Stichting De Ozonlaag, die verschillende islamitische middelbare scholen in Nederland bestuurt, eist bij de rechter dat ze ook in Gouda komende schooljaar les mag geven. Het ministerie van Onderwijs heeft besloten dat er in Gouda ook een middelbare school van Ozonlaag kan komen. De gemeente heeft de taak om voor huisvesting te zorgen, maar dat wil ze pas met ingang van het schooljaar 2027-2028 doen. Er zou nu nog geen geschikt pand leegstaan.
1: En voor het weerbericht gaan we naar Jordi Bloem. Jordi, goedemorgen.
2: Ja, een goedemorgen, Pieter. Nou, het is vandaag nog een en al zonneschijn. En het wordt duidelijk warmer dan gisteren. Gisteren hadden we op enkele plekken de 30 graden. Nou, vandaag gaat het overal in de regio boven de 30 worden. De hete puflucht, zeg maar vanuit Frankrijk, Spanje komt onze kant op. Morgen trouwens ook nog. En dan is het echt voorlopig wel gedaan met de hitte. Ik kijk er naar uit, persoonlijk, naar het minder warme weer. Maar goed, vandaag dus nog wel erg warm. Op dit moment valt het nog wel mee, natuurlijk. Maar die temperatuur gaat in de loop van de ochtend heel snel stijgen. Ik denk dat we al rond het middaguur op die 30 graden zitten, hoor. Met een oost-zuidoostelijk windje, volop zon dus. En vanmiddag uiteindelijk 33, misschien wel 34 graden. Vanavond blijft het erg warm. In de loop van de nacht koelt het wel wat af, naar ongeveer 18 graden. Maar in de steden zal de temperatuur net iets hoger blijven, denk ik. En morgen is ook nog een zonovergoten dag. En dan kan het in de middag 34, misschien plaatselijk 35 graden worden. In het Groene Hart, vlak aan zee 31. Komt ook een beetje zeewind in de loop van de dag uit het west-noordwesten. Kan het iets afkoelen. Heerlijk natuurlijk dat het iets minder heet wordt aan de kust. En morgenavond dan pas de eerste bewolking. En zaterdag, dan is er duidelijk wat minder ruimte voor de zon. De luchtvochtigheid wordt trouwens hoger, maar de temperatuur lager. Dus het zal voor het gevoel wel wat benauwder worden, denk ik, buiten de deur zaterdagmiddag. Ongeveer 27 graden is dan de temperatuur. Maar dat voelt nog wel warm aan. Behoorlijk warm en we krijgen misschien al een eerste bui. Zondag waarschijnlijk droog. Periode met zon, wolkenvelden, 23 graden en een noordenwind. Dat is echt duidelijk al wat minder warm. En dan volgende week zitten we ook op 22, 23 graden. Zal wennen worden. Met vooral dinsdag en woensdag waarschijnlijk enige regen van betekenis. Hebben we lang niet gehad. Ook wat meer wind. Ja, dan ga je misschien zelfs weer denken, waar blijft die zomer tegen die tijd?
1: Ja, maar het is een tussenjas, hè? Dat is hem.
2: Dat is hem, denk ik, voorlopig. Ja, volgende week dan, hè? Ja.
0: Jordi Bloem van de Weerexperts. Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ja, heerlijke muziek hoor hier op Radio West. George Benson met On Broadway. Hij fietst er zelf al ruim 40 jaar overheen, maar het fietspad tussen Koudekerk en Leiderdorp langs de Oude Rijn is er niet beter op geworden volgens Alphenaar Henk. Soms is het er zo smal dat hij aan andere fietsers niet meer kan passeren. We gaan erover praten. Goedemorgen Henk.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe komt dat fietspad zo smal?
1: Het was vroeger een jaagpad om de schepen voor te trekken die op de Oude Rijn voeren tussen Leiden en Alphen aan de Rijn. En op een gegeven moment, ik ging daar rijden omdat ik in Leiden ging werken. En dat vond ik een prettige route, die noordkant van de Oude Rijn. Maar op een gegeven moment ging de provincie van dat jaagpad een fietspad maken. En daar was ik erg blij mee.
0: Ja, maar hij is dus wel smaller geworden door hekken, wat we hebben begrepen. Waarom staan die hekken daar?
1: Ik denk dat de mensen op een gegeven moment, toen ze de kansen kregen en de bestemmingen veranderd werden, de tuin die ze daar mochten houden, want dat is ze gegund, dat ze geen beperkende voorwaarden hebben meegekregen. Terwijl dat wel de bedoeling was van de provincie toen ze daar de boel omtoverden tot een mooi fietspad.
2: En neem eens mee, jij stapt dus 's ochtends op je fiets om die route te doen. Waarom is het dan zo irritant dat die hekken daar staan?
1: Nou, kijk, ik denk dat in ongeveer 1975, toen heeft de provincie dat gedaan. En in het begin stonden die hekken daar niet, want het was allemaal provinciale grond langs die randen. Mm-hmm. Er was, behalve zo hier naar één dikke boom, was het gewoon 2 meter breed overal. En pas toen in 2009 de bestemmingen werden veranderd en de provincie het beheer over ging dragen aan de gemeente Leiderdorp. Toen is op een gegeven moment, zijn er een aantal bewoners geweest die dachten, nou, mooi landjepik, zet er een hekje langs.
2: Ja, maar wat is daar irritant aan voor jou als fietser?
1: Nou, het fietspad is 2 meter breed en als je er een hek tegenaan zet, dan heb je ineens te maken met je stuur. Hè, dat is 37,5 centimeter tegenwoordig. De stuurbreedte is 75 maximaal. Dus je raakt 37,5 centimeter kwijt. En je schuwafstand is 50 centimeter. Dus ja, je maakt het fietspad meteen 50 centimeter minder breed.
2: En dat betekent je botst tegen dingen?
1: Het is een tweerichtige fietspad. Dus op een gegeven moment is het ook gebeurd dat ik op terugweg was van Leiden naar Alphen. Dat een oudere heer, die stopte voor zo'n hek. Terwijl die dat natuurlijk helemaal niet had hoeven doen. Maar hij vond het zelf eng. Terwijl ik aan de Rijnkant reed en hij aan de landkant. Hij stopte gewoon omdat hij al dacht van dit gaan we niet redden. Dus iemand die daar op het pad met 1,50 meter, ja, dat is inderdaad eng.
2: Het veroorzaakt gevaarlijke situaties.
1: Ja, ik krijg snellere botsingen. Ja.
2: En als het fout gaat, lig je in het water.
1: Ja.
2: Ja, dan kan ik me voorstellen dat eng is.
0: Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Je hebt het aangekaart, Henk, bij de gemeente Leiderdorp. Wat is hun reactie?
1: We zijn al heel vroeg. Toen het begon, toen heb ik al geklaagd. En op een gegeven moment zo ernstig. En ik ging ook dingen uitzoeken. En toen hebben we een brief geschreven in 2013. Met het verzoek om te handhaven. Want ik had inmiddels uitgezocht dat de provincie met die overdracht van die gronden en het beheer, dat ze die 50 centimeter bermijs hadden gesteld. Waar men zich dus niet aan hield. En toen hebben we gevraagd aan Leiderdorp om dat te handhaven. En uiteindelijk wilden ze gewoon niet doen. Toen hebben we bezwaar gemaakt, we hebben een bezwarencommissie gehad, et cetera. Nou, de hele rimram passeer je dan. En het eind van het liedje was dat ze dat niet wilden doen. Ja, heel vervelend.
0: Ja, heel vervelend, zeker. Het lijkt ook een padstelling. Wat is op dit moment volgens jou de beste oplossing, Henk?
1: Nou ja, de beste oplossing is wel dat die hekjes die ze daarna nog geplaatst hebben, dat is recentelijk gebeurd, dat ze die weghalen. En verder dat ze daar waar de gronden nog in eigendom zijn van de provincie en waar nog geen hekken staan, want niet iedereen heeft hekken gezet tot aan de rand van het fietspad, dat ze daar het bestemmingsplan wijzigen in de zin zoals dat zou moeten.
0: Gewoon terug.
1: Namelijk niet bestemming tuin, maar bestemming overige of weg. Ja. Want je hebt daar een bermnorm, heb je. Zelfs de ANWB heeft het daarover. Dat fietsers beschermd moeten worden. En dat je een vlakke berm moet hebben naast het fietspad.
0: Ja, tot slot. Is er nog een kans dat Leiderdorp alsnog anders gaat handelen?
1: Ik weet het niet. Er zijn natuurlijk inmiddels collegewisselingen geweest. Ik weet dus niet of men daar gevoelig voor is. Maar omdat men ineens die hekken ging zetten zonder dat er fietsersbond Leiden, want daar valt het eigenlijk onder, gewaarschuwd is, dachten wij, nou, dan maken we meteen een open brief om te klagen. Dat zoals de hele gemeenteraad en de bevolking dat ook te weten komt dat Leiderdorp op deze wijze met het fietspad omgaat.
0: Ja, padstelling zoals ik al zei. Dank voor de toelichting, Henk van der Zanden, over het fietspad, het jaagpad, die, ja, dat mogen helder zijn, veel te smal is. Fijne dag nog vandaag.
1: Graag gedaan.
3: Je luistert naar West wordt wakker. Dit is Radio West. Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: France Gall met Poupée de Cire, Poupée de Son. In het Loosduits Museum in Den Haag kun je sinds kort de expositie Wim de Bie, apparaten die ik heb gekend, bezoeken. Daar zijn persoonlijke bezittingen en de bijzondere apparatuur van de in 2023 overleden cabaretier en televisiemaker te zien. In het Loosduits Museum is Gwen aanwezig. Gwen, wat zie je daar allemaal?
1: Nou, ik sta hier in een ruimte en als ik door de deur heen kijk, dan kijk ik naar een hele mooie molen. Maar hier binnen in deze ruimte vindt een tentoonstelling plaats over Wim de Bie. Dus ik ben omgeven door allemaal spullen en materialen die met hem te maken hebben. Pierre Wijsman, voorzitter van het Loosduins Museum. Waarom deze tentoonstelling?
2: Deze tentoonstelling is eigenlijk rond Wim de Bie opgezet. En dan met name de apparaten die hij verzamelde in zijn jeugd. En zijn partner, Babette Wagenvoort, daar kwamen we mee in contact. En die zei, ik heb eigenlijk allemaal spullen van Wim de Bie die hij verzamelde toen hij jong was. En toen hij hier in de buurt woonde. Dus wij als Loosduiners, want het is het Loosduins Museum, vonden dat hij hier wel ruimte voor kon krijgen in dit museum. Want twee keer per jaar hebben wij een wisseltentoonstelling. En deze tentoonstelling moesten we toch starten. Dus we dachten, oké, samenwerken en kijken wat Wim allemaal in die tijd verzameld heeft.
1: En wat is een voorbeeld van één zo'n product dat hij verzameld heeft?
2: Nou ja, je ziet ze hier liggen in de etalage of in de vitrine, zoals je het noemt. Een oude bakkelieten telefoon. Een Nagra-opnameapparatuur, dat was in die tijd zeer vooruitstrevend. Daar ging hij mee op pad. Maar ook bijvoorbeeld zo'n disc-viewer, waar je als het ware zo'n ronde schijf in kan doen. En dan kon je plaatjes zien van gebouwen van over de hele wereld. Maar ook iets heel leuks, zoals een klein kacheltje wat hij thuis had. Waar zijn moeder zich aan kon warmen. Nou, zo eigenlijk loop je rond en dan zie je dus een aantal apparaten waar Wim die heeft verzameld, waar hij mee heeft gewerkt, waar hij wat mee heeft gedaan. En dat vonden we erg leuk. Hij heeft er ook een boekje over geschreven. Wim de Bie apparaten die ik heb gekend. En hier zijn wat teksten die we dan, als het ware, die uitgewerkt zijn door Babette.
1: Waar kwam dan die fascinatie voor dat soort apparaten vandaan voor hem?
2: Ja, ik denk, ook als ik naar mijn kleinkinderen kijk, dat is apparaat, zien ze dan. En dan moet je wat mee doen. En dan moet je aanzitten. En dan moet je knopjes doen. En dan moet je dit en dat. En eigenlijk op vrij jonge leeftijd is hij al gaan schrijven. Is hij al dingetjes gaan onderzoeken. Is hij, nou, op de Dalton heeft hij Kees ontmoet. Zijn ze aan de slag gegaan. Dus ik denk gewoon het feit dat je iets tegenkomt en denkt van zo'n telefoon ook. Hè? Als je naar onze telefoons vandaag de dag kijkt, nou, dat lijkt nergens meer op. Maar zo'n telefoon met zo'n draaischijf en hoe werkt het dan? En eigenlijk op die manier is hij de wereld gaan ontdekken, bij wijze van spreken.
1: Ja, nou, dat zeg je heel mooi, want hier in die vitrinekast zie je inderdaad al dat die apparaten liggen. En als wij daar nu naar kijken, dan ziet het er inderdaad best wel ouderwets uit. Maar in die tijd waren dit dus hele vooruitstrevende producten.
2: Ja, zeker zo'n Nagra-opnameapparatuur. Dat nam hij dan mee, want je ziet hoe compact dat is. Dat nam hij mee en dan ging hij de straat op. En dat gebruikte ze ook om mensen te interviewen, zoals ik nu geïnterviewd word. Maar als je naar je eigen apparaat kijkt en dit vergelijkt, dan zie je dat de techniek het natuurlijk veel compacter heeft gemaakt. Als we er omheen lopen.
1: Ja. Laten we dat doen. Daar lopen we nu eventjes om heen. En aan de andere kant staat dan ook een vitrinekast.
2: Ja. Nou ja, wat heel erg leuk is en misschien komt die fascinatie ook wel een klein beetje door zijn opa die spullen verzamelde. Hij was ook lid van de Rimboejagers. De Rimboejagers die hier ook in Loosduinen zitten. En dit bijvoorbeeld is een etensbakje. Wat gebruikt werd als je op kamp ging. En daar kreeg je dan een portie macaroni in. Of misschien wel wat patatjes.
1: Dus wellicht zitten daar nog resten in van Wim de Bie zijn eten.
2: Wie weet, maar het ziet er heel schoon uitgemaakt. En het loopt niet uit zichzelf weg. Nee, maar het zijn natuurlijk wel hele leuke dingen. En hier heb je een Walkman en een opnameapparatuur. En als je dan nu ziet hoe we dingen natuurlijk opnemen. En hoe dat allemaal gaat. Als je dat zou vergelijken in kwaliteit met wat we vandaag de dag hebben. Maar het is natuurlijk wel erg leuk. En hier heb je een apparaatje waar je heel veel muziek in kon stoppen. Dat was de fascinatie. Dus muziek al, geluid, bezig zijn met tekstjes. Hij schreef ook in bijvoorbeeld het blad van zijn vader. Die werkte bij de GEB. Daar schreef hij op vrij jonge leeftijd allerlei stukjes. Werd hij hoofdredacteur samen met zijn vader. En op die manier ging hij verder. En dan kwam hij weer wat tegen aan de apparatuur. En hij verzamelde het en hij beschreef het, hoe hij eraan kwam bijvoorbeeld.
1: Ja. Het ziet er echt fantastisch uit, zo alles bij elkaar. Om ook op die manier een beetje een kijkje in zijn hoofd te krijgen. Tot wanneer is deze tentoonstelling te bekijken?
2: De tentoonstelling is net geopend op vorige week zaterdag door de wethouder Ralf Sluis. Dat was zijn eerste officiële daad, zeg maar.
1: En, wat een eer.
2: Ja, zeker wel. Nee, we waren zeer vereerd. En de tentoonstelling loopt tot 19 december.
1: Bedankt, Pierre, voorzitter van het Loosduin Museum.
2: Ja.

0: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
12: Straks bij West tot Wakker gaan we 2 keer naar Katwijk. 1 keer voor een gesloten nachtclub en 1 keer om het strand schoon te maken. Maar nu is het nieuws met Reinoud Roemer.
13: De 37-jarige man die wordt verdacht van een aanslag op het partijbureau van D66 aan de Lange Houtstraat in Den Haag in mei staat vandaag voor de rechter. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij een terroristisch motief had. Stichting De Ozonlaag, die verschillende islamitische middelbare scholen in Nederland bestuurt, eist bij de rechter dat ze ook in Gouda het komende schooljaar les mag geven. De gemeente zou het schoolbestuur op korte termijn huisvesting moeten bieden, maar wil dat pas in het schooljaar 2027-2028 doen, omdat er geen geschikt gebouw voor de school zou zijn. En voor de vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een huis aan de New York Single in Den Haag wordt vanavond een stille tocht gehouden. Die begint om 7:00. De vader van de 3 kinderen die bij de schietpartij aanwezig waren zit vast. De tocht is ook bedoeld als protest tegen femicide. Het 34-jarige slachtoffer was zwanger van een 4e kind. Meer regionieuws om 8:30. Nu het andere nieuws.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
15: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
14: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsumageest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
16: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast.
17: Yeah. En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
16: Nou, de boekingen vliegen omhoog.
17: Oh, yeah.
16: Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in één keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
14: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
18: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
19: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
20: Dus het maken van staal wordt schoner?
21: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
22: Maar moet dat dan in Nederland?
23: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
18: En wat levert dat dan op?
21: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
18: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
24: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
25: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
26: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
27: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
28: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
27: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
29: Tot 10 uur. West wordt wakker. Dit is Radio.

0: Ja, straks gaan we naar Katwijk. Maar eerst gaan we kijken hoe wakker iedereen is als luisteraar. Want we weten het, het is bijna 8:10. Dus er is weer iets te verdienen als je snel belt, toch, Mir?
1: Ja, dat klopt. Dat is niet zomaar iets als een hele fijne waardebon. Kan je voor €50 bij Pluto Sport iets uitzoeken wat met sport te maken heeft. En dan kan je denken aan sokken. Je kan denken aan een bijdrage voor schoenen. Je kan denken aan balsporten in alle soorten en maten. Ovale ballen, rugby kan je aan denken. Je kan aan stalen ballen denken. Jawel, je de boel kan je ook aan denken. Wat jij wil. Het enige wat je moet doen is nu even bellen. En dat is altijd heel spannend voor ons wie we dan aan de lijn hebben.
0: Ja, goedemorgen. Met wie hebben we het genoegen?
2: Goedemorgen, met Kees.
0: Kees, goedemorgen. Waar bel je vandaan, Kees?
2: Hallo. Helemaal uit Houten bij Utrecht.
0: Uit Houten bij Utrecht. Jemig, ja. Dan loop ik altijd het risico dat ik toch een heel klein beetje plaat gepraat met je. Maar dat mag niet als ik bij Radio West zit natuurlijk. Dat snap jij wel.
2: Ja.
0: Helemaal gefeliciteerd. Ja, de bon is voor jou, dus blijf aan de lijn. Dan gaat Meer zo meteen alle gegevens doornemen. En alvast van harte gefeliciteerd met deze prijs, Kees.
2: Dankjewel, Pieter en Meer.
1: Joe, veel plezier.
0: Oké.
2: Doei.
0: Ja, tijd vliegt als het gezellig is. We roepen het vaak en dat geldt nu ook. Dus we gaan eens even uitgebreid stilstaan bij de Katwijkse horecazaak Kantoor aan de Voorstraat. Die moet een maand lang de deuren om 10:00 sluiten. En dat heeft de burgemeester Middelkoop besloten naar aanleiding van klachten uit de buurt. We hebben aan de telefoon momenteel uitbater Jeffrey Schreuder. Jeffrey, bijzonder goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe rauw viel dit op je dak?
3: Ja, behoorlijk rauw. Had het niet zien aankomen, laat het zo zeggen.
0: Je had het niet zien aankomen.
3: Nou, niet zo'n harde sanctie in ieder geval.
0: Nee, oké. Okay. Nou, ja, laten we eens even beginnen bij de grootte van je nachtclub. Hoeveel mensen hebben jullie eigenlijk ruimte?
3: Wij kunnen maximaal 250 mensen binnen houden eigenlijk, ja.
0: Ja, dus het is een mooi ploegje die je dan binnen hebt. Waren er al eerder klachten uit de buurt?
3: Ik ben sinds november de enige uitbater. En de 4 jaren ervoor was ik mede-uitbater, om het zo te zeggen. En toen hadden we ook al klachten. En hebben we vaker met de gemeente om de tafel gezeten.
0: Ja, dus het is in die zin niet nieuw. Hebben ze een punt?
3: Absoluut. Ja, ik wil allereerst beginnen dat ik zeker wel de buurt begrijp. En dat ik hun klachten ook serieus neem. Maar het is niet onoplosbaar. En om met zo'n sanctie te komen, daar vind ik wel wat van, om zo te zeggen. Maar ik begrijp ze absoluut wel, ja.
0: Ja, het is begrijpelijk, maar je zegt, je vindt er wel wat van. Laten we eens beginnen met, wat vind je ervan?
3: Wat vind ik ervan? Dat is een lastige vraag, omdat ik heel veel vind. wat vind ik ervan? Ik vind het nogmaals begrijpelijk, maar ik vind het wel bijzonder om een club te sluiten na 10:00. Omdat er gewoon ook heel veel economische belangen bij zijn. En ik persoonlijk de klachten niet anders vind dan voorheen. Dus ik vind ze eigenlijk minder erg. Ik vind het eigenlijk de overlast minder erg dan wat ik heb meegemaakt in de jaren na corona bijvoorbeeld. 2 jaar na corona was het hier veel drukker. Veel meer dagen achter elkaar. En hier gaat het eigenlijk om specifiek één bepaald evenement dat we 1 keer in de week hebben. Waardoor het ongeveer 20, 25 minuten even een flinke herrie is wanneer er een uitstroom is.
0: Ja, die uitstroom, zou die te reguleren zijn door, en ik neem aan dat je dat al gedaan hebt, maar ik ga toch de vraag stellen om je gasten wel te laten weten, jongens, let op de buren. Dat zijn van die bordjes die je ook altijd in horecabedrijven ziet, toch?
3: Ja, absoluut. Nou kijk, wij sturen zelfs iedereen een mail, want iedereen moet een kaartje kopen. Dat is ook iets nieuws, dus ze kopen een ticket. En voordat ze eigenlijk een uur voordat ze komen, krijgen ze allemaal een e-mail met instructies en ook wat wij eigenlijk van hun verwachten als ze naar buiten lopen. En de eerste keer dat we dat evenement hadden, liep dat best wel redelijk uit de hand. En toen hadden wij het zelf niet onder controle, en dat is ook het eerlijke verhaal. Alleen, Het kwaad was al geschied. En de weken daarna hebben wij met de juiste afspraak met de gemeente... hebben we eigenlijk dingen ondernomen om het allemaal rustiger te krijgen. En dat lukte ook. Het werd ook steeds rustiger en rustiger. En de uitstroom ging ook steeds sneller. De jongeren begon het ook beter te begrijpen. Alleen ja, nogmaals, kwaad was geschied. De klachten stroomden al binnen en een dossier werd opgemaakt.
0: Ja, helder. Als je nu kijkt, hè, de sluitingstijden die gelden tot september... ga je tot die tijd überhaupt wel open?
3: In eerste instantie dacht ik echt van, wat moet ik eigenlijk doen? Hè? Bij ons stroomt het pas vanaf een uurtje of 11 vol. Dit specifieke evenement begon altijd wel om 9 uur en het eindigde om 1. Maar ja, om 1 uurtje wat te doen is ook wat. Gaan mensen een feestje vieren vanaf 7 uur 's avonds? Dat weten we niet, maar dat gaan we wel proberen. We gaan zeker bijvoorbeeld een vroeg piekenachtig feestje geven... En we gaan onze keuken openen, want we hebben ook in de nacht een keuken. Maar dat gaan we dus nu eerder openen in de avond. En we gaan gewoon lekker burgers, patat en kipnuggets verkopen.
0: Ja, dus de creativiteit is gekieteld. Niet naar je zin, maar ja, je moet wat.
3: Absoluut.
0: Dan gaan we van het positieve uit. Zometeen is de sanctie voorbij. Je hebt mails gestuurd. Ga je nog meer ondernemen om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt?
3: Ja, kijk, we blijven in gesprek met de gemeente. In eerste instantie reageer je emotioneel en dan denk je van... nou, de burgemeester hoef ik niet meer te spreken. Maar nee, dat gaan we niet doen. We blijven gewoon in gesprek en we gaan kijken naar een oplossing hiervoor. We zullen nadenken over maatregelen die we nog extra zouden kunnen nemen. Maar het gaat er vooral om bij de gemeente, volgens mij, dat het feesten zijn. De specifieke feesten gaan om feesten die gecombineerd zijn van 16, 17-jarigen met 18, 19, 20-jarigen. En daarin wringt de schoen voor mij een beetje en daar moeten we met de gemeente zien uit te komen.
0: Ja, dus met andere woorden, gaat echt nog wel een gesprek plaatsvinden. Maar ja, de creativiteit die je nu hebt om vroeger open te gaan, dat ga je natuurlijk ook zoeken in om dit in ieder geval tussen de hekken te houden, om er maar eens een gek metafoor bij te gebruiken.
3: Precies. En misschien moeten we dit... Ja, wat er nu gebeurt is natuurlijk van... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Faillissement hangt boven het hoofd, om het zo te zeggen. Want een maand lang dicht is echt gewoon... Dat is gewoon echt nul omzet. Maar laten we het gewoon proberen om dit nieuws gewoon positief om te zetten. Want ik wilde eigenlijk in de visie nooit alleen maar een nachtclub zijn. En misschien moeten we dit moment gewoon even aanpakken om... om dat dan nu meteen versneld te realiseren.
0: Nou, Jeffrey Schreuder van Horecazaak Kantoor. Dank voor de toelichting en heel veel succes de komende periode.
3: Dankjewel.
4: West wordt wakker met Pieter Tammens en Meer Wolf.

0: Harry Jekkers noemde zich Harry Klorkenstein en maakte een epos over zijn eigen stad, O.O. Den Haag. En dat natuurlijk over die mooie stad achter de duinen. En wat was het druk de afgelopen dagen in die duinen. Of afgelopen dagen, afgelopen dag in die duinen. Om eens even lekker op het gemakje naar die eclipse te kijken.
1: Het mooiste woord van de regio.
0: Ja, we hebben een prachtig woord van de regio. We hebben wel een hele lijst met prachtige woorden van de regio. Dat mogen toch duidelijk zijn. We hebben een hele rijke taal. En die zijn we aan het vullen in het Wests woordenboek. Uit Leiden hoorden we Wouter Vermeulen, oftewel Barry Padpak. Die had het over een vuile gepoetste. Dat is een gladjakker. En plukkie al, heb je al verkering? Dat zeggen ze allemaal in het Westland. In Katwijk zeggen ze garaggen, oftewel garavotten, spelen. Dat wist Arie van der Plas. En gisteren hadden we Leo van Vliet. Die zei dwarsdrijvers uit Voorhout. Dus ja, dan hebben we ook een mooie reactie meer gehad van Yvonne uit Lisse. Want die denkt, hey, Lisse moet er ook weer eens even een beetje bij.
2: Lisse moet er ook bij. Dus ja. Yvonne die zei, ik wil ook wel een heel mooi woord erbij doen. Dus van harte welkom.
0: Hi Yvonne.
3: Hallo. Maar dit komt uit Den Haag, hoor.
0: Oh, dit komt wel uit Den Haag.
3: Ja. Ga even in je eigen sterfbed leggen.
0: Jemig, wat mooi.
3: En wat dat betekent van bemoei je niet mee of rot op, zoiets dergelijks.
2: Oh, wat heerlijk.
3: Ga je eigen sterfbed leggen, joh.
0: Ja, ik vind hem echt heel erg komisch, moet ik zeggen.
3: Ik vind hem ook leuk. En dat vond ik 30 jaar geleden al.
0: Ah, fantastisch.
2: Ja. Ik kan me helemaal zo van die nieuwsgierige buurvrouwen dan voorstellen dat bij het ophangen van de was in de tuin, hè, dat er dan even iets wat aan je gevraagd wordt en dat jij dan heel geïrriteerd zegt...
3: Ga even in je eigen sterrenbed leggen.
2: Oh,
0: ja, echt. Yvonne, je kan het echt fantastisch uitspreken ook. Maar ik vermoed ook dat je nu in Lisse zit, maar eigenlijk gewoon uit het Haagje komt, of niet?
3: Nee, zeker niet.
0: Niet? Oké. Okay.
3: Nee hoor, maar ik werk in de thuiszorg. En als die mensen Leids praten, dan ga ik ook gewoon Leids mee praten.
0: Ah, dus jij verstaat. Jij spreekt meerdere talen, zeg. Je bent geweldig.
3: Heel veel dialecten.
0: Hey, maar dit is wel super dankbaar werk, Yvonne, die thuiszorg. Ja. Waar je heel veel mensen spreekt die dit soort woorden leren, denk ik.
3: Ja. Nou ja, dit heb ik niet van iemand uit de thuiszorg geleerd. Maar ik praat altijd gewoon mee met wat de mensen praten.
0: Ja.
3: Dus dat is... En als ik dan uit Leiden bijvoorbeeld... Als ik dan naar huis ga, dan gaan die mensen zich afvragen... uit welke wijk komt ze dan?
0: Oh, geweldig, toch?
2: Maar je zegt het niet tegen je cliënten, hè? Dat...
3: Nee, dan zeggen die mensen... Ja, ze komt helemaal niet uit Leiden, zeggen ze dan.
0: Ja, het blijft toch bijzonder dat je altijd... die hele kleine verschilletjes toch echt wel duidelijk blijft horen, toch?
3: Ja, zeker. Ja, hoor. Ja. Maar ik vind dit van Den Haag vind ik heel leuk.
0: Nou, ik moet je zeggen...
3: En je hoort het nergens.
0: Nee, nou, nu wel, hè. Gewoon in de hele provincie. En hij gaat het lijstje op, hoor, Yvonne.
3: Je eigen sterfbed. En wat betekent dat als ik op het lijstje kom dan?
0: Nou, dat je gewoon sowieso in de eregalerij staat, hè. Van een heel aantal mensen die zich al gemeld hebben de afgelopen weken. En we houden het voorlopig ook nog wel even vol. Dus ja, we gaan in de loop van deze maand toch eens eventjes toetsen... wat de provincie ervan vindt, hè. Wat zijn nou de mooiste woorden of de mooiste uitdrukkingen? Want ik vind dit echt wel meer een uitdrukking die onze provincie rijk is.
2: Zeker. Maar dat gaan we ook verder lekker verzinnen als volgende week Jorinda er weer is. Dan gaat daar wat meer over onthuld worden. Maar dankjewel voor deze mooie woord wat je ons gebracht hebt. Gezegd inderdaad. Heel fijn.
0: Hey, super. En geniet van je dag, hè.
3: Blijf luisteren. Bedankt hoor.
0: Oké, okay, dag.
1: Je luistert naar West wordt wakker. Dit is Radio West. Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: 8:30 precies, hier bij West wordt wakker. Tijd voor het regionale nieuws. Gelezen door Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
9: Nou en of. Goedemorgen Pieter. Goedemorgen Martin.
10: Goedemorgen.
9: En goedemorgen Meer.
11: Goedemorgen.
9: Voor de vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een huis aan de New York Singel in Den Haag, wordt vanavond een stille tocht gehouden. Die begint om 7:00. De vader van de 3 kinderen die bij de schietpartij aanwezig waren, zit vast. De tocht is ook bedoeld als protest tegen femicide. Het 34-jarige slachtoffer was zwanger van een 4e kind. Ook in onze regio heeft bijna iedereen gisteravond wel iets meegekregen van de zonsverduistering. De meeste mensen zochten een geschikte plek op met hun felbegeerde eclipsbril. Favoriete locaties waren vooral hoge gebouwen, bruggen, dijken, het strand en de duinen. Plekken waar je vrij zicht hebt.
12: De kleuterschool, dat was in 1954, hebben we gekeken.
13: En ook in 1999 hebben we het ook gezien. Dus de 3e keer dus vandaag.
14: Ja, ik vond het gewoon bijzonder, want de vorige keer was in 1999. En toen was mijn moeder nog klein. En als ze vertelt dat ze op een schoolplein met alle kinderen daar met een bril stond te kijken. Vond ik wel heel cool. En nu zie ik het met mijn eigen ogen. En ik vind het wel eigenlijk mooier dan ik had gedacht.
9: En dat is per goed ook, want de volgende keer dat er een eclipse van deze omvang te zien is, is pas in het jaar 2081. Ik zet hem in mijn agenda. Bij een portiekwoning op de Haagse Leiweg ter hoogte van de Vreeswijkstraat is vannacht geschoten. Er zaten kogelgaten in een raam dat inmiddels uit het kozijn is gehaald. Niemand raakte gewond. Wat de aanleiding was voor de beschieting van het huis op de Leiweg in Den Haag en of het gaat om een gerichte actie, is niet bekend.

0: De Katwijkse horecazaak Kantoor aan de Voorstraat moet een maand lang al om 10 uur de deuren sluiten. Burgemeester Nathaniel Middelkoop heeft dat besloten naar klachten uit de buurt. In de discotheek zijn feesten voor jongeren vanaf 16 en die trekken veel bezoekers.
1: Je hoort Ik vind het wel Jeffrey bijzonder om een club te sluiten na 10 uur. Omdat er gewoon ook heel veel economische belangen bij zijn. En ik persoonlijk de klachten niet anders vind dan voorheen. Dus ik vind ze eigenlijk minder erg. Ik vind eigenlijk de overlast minder erg dan wat ik heb meegemaakt in de jaren na corona bijvoorbeeld.
0: De uitbater van de zaak was dat Jeffrey Schreuder. Sinds er een luidruchtig examenfeest was, maken omwonenden volgens de eigenaar van elk dingetje een melding. Buurtbewoners klagen dat jongeren na sluitingstijd blijven hangen rond de Katwijkse horecazaak. En dat dat gepaard gaat met veel geschreeuw. Met een tijdelijke sluitingstijd van 10 uur hoopt de gemeente de overlast tegen te gaan. Stichting De Ozonlaag, die verschillende islamitische middelbare scholen in Nederland bestuurt, eist bij de rechter dat ze ook in Gouda het komend schooljaar les mag geven. De gemeente zou het schoolbestuur op korte termijn huisvesting moeten bieden, maar wil dat pas in het schooljaar 2027-2028 gaan doen, omdat er nu geen geschikt gebouw voor de school zou zijn. En de 37-jarige man die wordt verdacht van een aanslag op het partijbureau van D66 aan de Lange Houtstraat in Den Haag in mei staat vandaag voor de rechter. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij een terroristisch motief had.
2: En voor het weer gaan we luisteren naar Jordi Blom. Jordi, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pieter. Ja, het hoogzomerse weer, dat houdt nog eventjes aan. Vandaag en morgen, dat zijn nog twee zonnige en hete dagen. Want gisteren hebben we plaatselijk de 30 graden al aangetikt. In Hoek van Holland, volgens mij, was dat. En vandaag gaat het overal boven de 30 graden worden. Nu is het al rond de 19-20 graden. Met een zuidoosten tot oostenwindje, zwak tot matig. Komt hele warme lucht vanuit Frankrijk en Spanje onze kant op. Nou, gisteren werd het in delen van Frankrijk ook wel her en der bijna 40 graden. Ook in het westen van het land daar. Nou, die hitte die komt in beweging. En vanmiddag dan in onze regio denk ik aan zo'n 33 graden. Met dus volop zon vandaag. En vanavond en vannacht is het onbewolkt. Hooguit licht bewolkt. En het blijft erg warm. Pas morgen vroeg is het dan buiten de steden om een graad of 17, denk ik. Morgenmiddag kunnen we 34 graden halen. Vooral landinwaarts, vlak aan zee. Misschien iets wat verkoeling in de loop van de middag door windje van zee. Ook morgen is het nog zonnig en droog. Morgenavond misschien al wat hogere bewolking. En vanaf het weekend ja, minder zonneschijn. Het zal even wennen worden. Zaterdag wordt het nog benauwd met een hogere luchtvochtigheid dan vandaag en morgen. En nog zo'n 27 graden. En misschien al een plaatselijke regen- of onweersbui. Zondag is die kans kleiner en is de middagtemperatuur met een noordwestelijke bries nog wat lager, 23 graden. En in de nieuwe week wordt het zo'n beetje 24 graden op maandag, maar later in de week 22. Is echt even wennen met vooral ja, maandagavond, dinsdag, woensdag. Daar wat meer regen van betekenis, dat zal ook wennen worden. En de natuur is er blij mee. Een eerste aanzet tegen de zomerdroogte. Een beginnetje.
0: Mooi, alle begin is moeilijk, maar het klonk heel makkelijk uit jouw mond, Jordi. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
4: West wordt wakker.

0: De Sting van U2 brengt ons naar ruim 8 minuten over 8:30. Ja, en de vaste luisteraar weet wie er dan al tegenover me zit. Trouwens, dat is helemaal geen geheim, want hij sprak net al lekker een beetje mee.
1: West wordt wakker sport met Martin Bruin.
0: Ja, Martin Bruin, de belangrijkste bijzaak van het leven, zeggen ze wel eens. Maar wij vinden het ook een beetje een hoofdzaak, toch Martin?
2: Ja, ik wel. Ja, ik leef met sport. En, ik kijk alleen maar op tv naar sport. En voor de rest al die, mag ik het zeggen, lulprogramma's.
0: Ja, dat is helemaal niks voor jou.
2: Daar word ik helemaal gek van.
0: Ja, ik breng je toch geen nieuws dat wij ook een beetje gaan lullen nu, hè?
2: Nee. Ik vind jullie wel gezellig lullen.
0: Oh, dat is mooi. Hé, hey, we beginnen lekker met groen-geel, vind je niet?
2: Ja, we hebben... Nou, zou ik beginnen? We hebben goed en we hebben slecht nieuws. Maar
0: okay.
2: We hebben goed nieuws. ADO heeft versterking. Ze hebben een nieuwe rechtsback gevonden. En die heet Raterink. Voor 1 seizoen gehuurd van Cagliari met optie tot koop. Dus wat dat betreft is de wens van de trainer van Ruben Peter vervuld. Een nieuwe rechtsback.
0: Kijk, en dat vind ik inderdaad goed nieuws. Nou heb je wel nog tijd gehad tot het sluiten van de transferwindow. Ja. Maar ze zijn lekker betijds, laten we eerlijk zijn.
2: Ja, ze zijn actief op de transfermarkt. Dat mag toch ook een pluim geven aan Mark Wotte. Die toch voor dat soort zaken moet zorgen.
0: Ja, het is een beetje de drukste tijd. Nou, je hebt 2 drukke tijden. Je hebt straks rondom de kerst natuurlijk ook weer zo'n periode. Maar je moet ook maar het geluk hebben dat je de juiste persoon weet aan te trekken.
2: Ja, zo is het.
0: En zeker nu je in de Eredivisie speelt, moet het natuurlijk wel iets gaan worden.
2: Ja, maar we hebben ook slecht nieuws.
0: Oeh.
2: Ja, en kijk, als je naar ADO gaat met de auto, het aanstaande weekend trouwens tegen Groningen is weer uitverkocht die wedstrijd, dan moet je naar de parkeerplaats bij ADO. En dat kost normaal gesproken op P3, dat kost €10. En dat is iets verhoogd. Met 75%, je moet nu €17,50 betalen.
0: Waar komt dat ineens vandaan?
2: Ja, dat weet ik ook. Ik weet niet wie dat beheert. Of dat dat zelf doet, of dat dat uitbesteed is. Maar een verhoging van 75%. En dan moet je dus zeg maar €17,50. Dan moet je je kaartje, nou gemiddeld zo'n 3 tientjes. Dan zit je al op €47,50. En dan je biertje en je broodje nog. Nou, dan ben je toch een aardige zakcentje kwijt.
0: Ja, voetbal is een volkssport, maar met dit soort prijsverhogingen, dan zou je verwachten dat je er een kopje koffie en een hotdog bij krijgt. Maar dat is het dus niet.
2: Nee, dat is het echt niet. Nee, helaas. Nou,
0: ik denk, laatste woord nog niet overgezegd. Martin, wat jij?
2: Ik denk het ook niet.
0: Hé, hey, en dan hebben we na Ernst Happel weer eens iemand met een ander paspoort als wel bondscoach.
2: Ja, we krijgen Xavi Hernandez, de Spanjaard, een nieuwe coach voor het Nederlands elftal. Tekent tot het WK van 2030. Dat is een uitstekende zaak. Hij is na Ernst Happel in 1978 de volgende buitenlandse trainer. Nou, op zich helemaal niet verkeerd. Ja, kijk, als trainer ben je altijd afhankelijk van de resultaten. En gaat het goed, dan zeggen ze die Hernandez is een kanjer. Gaat het niet goed, dan zeggen ze van gooi je maar lekker gericht in Spanje, geef hem maar een Sinterklaas terug.
0: Ja, en dat is ik vind dat altijd een hele mooie uitspraak. Toch denk ik dat het zomaar eens wel eens heel goed Nederlandse school zou kunnen zijn. Want het goede spel van Spanje, en zeker van Xavi Hernandez, die nog getraind heeft onder Cruijff, ja, dat noem het maar de Hollandse school. Ja, daar is hij natuurlijk gepokt en gemazeld in.
2: Ja, dat denk ik ook. Kijk, de vooruitzichten en de verwachtingen zijn hoopvol. Dus wat dat betreft, laten we ons daar voorlopig even aan vasthouden.
0: Ja, want onze goede vriend en collega Hans Kraaij junior, die had daar een andere mening over. Maar Hans en ik verschillen wel eens vaker van mening, zeg maar.
2: Nou, ik moet zeggen dat ik daar ook wel eens wat problemen mee heb.
0: Dan, Kees de Groot.
2: Ja, dat moest maar even van het hart. Die Hagen houdt weer in memorial Kees de Groot toernooi. Ik heb jarenlang met hem gewerkt bij de post. En de man is het gezicht van die Hagen. En ze houden dank voor hem dat toernooi. En de ploegen die daar aan meedoen zijn Biver, Soccer Boys, HBS onder de 21 en die Hagen. En het is heerlijk omdat die man nog zo geëerd wordt. Want die heeft werkelijk alles in zijn leven voor die Hagen gedaan.
0: Ja, en dan is een saluut als dit ook meer dan passend.
2: Ja, dat is echt. Daar moet je als familie dankbaar voor wezen.
0: Ja, nou, ik vind het goed dat je dat aanhaalt.
2: Kees de Groot, ik zeg het, ik heb ook jaren met hem bij de post gewerkt. Met hem. Het was een geweldig mens.
0: Nou, helder. Nou, ik vind het goed dat je dit ook even aanstipt in, ja, dit blokje. En dan gaan we fietsen. En we hadden het al over Spanje. Ja. Maar daar gaan ze ook een beetje rondje rijden.
2: Ja, je weet, ik ben gek op wielrennen. En aanstaande zaterdag de eerste etappe van de Vuelta España. En ik kijk daar mee. Het enige wat me nog steeds tegenvalt is van, ik vind, ja, dit is een wielerwedstrijd in Spanje. En je zou eigenlijk zeggen, de eerste etappe, die moet van start gaan met Sinterklaas op de fiets. Maar dat is nog steeds niet gebeurd. Misschien dat die mensen luisteren, dat ze dat willen doen voor mij. Maar het lijkt me heerlijk. Maar ik kijk er naar uit.
0: Ja, maar dan wil ik toch even weten. Moet hij dan op een racefiets of gewoon op zo'n ouderwetse oma fiets met zo'n mandje erop? Wat vind jij?
2: Het maakt mij niet uit.
0: Als hij maar meedoet.
2: Als hij maar meedoet. Als hij maar meedoet.
0: Ik vind dat een mooie wens. Ik vind dat een mooie wens. En dan hoor ik het, dan zie ik het woordje goud. En dan hoop ik dat ik denk dat ik weet wat het is. Maar er is natuurlijk zoveel te vieren geweest. Ja. Vertel het eens, Martin.
2: Ja, we hebben natuurlijk weer het zwemmen. Hè. De Nederlandse dames veroveren goud op de 4x100 meter vrije slag. Het laatste EK-goud dat wij daar hadden gewonnen was in 2016. Dus heerlijk. Ja, ik word s'avonds wel eens een beetje gek, want dan wil ik naar wielrennen kijken. Dan wil ik naar het zwemmen kijken. Het EK. Ik ben blij dat mijn vrouw er niet meer is, want die werd helemaal hysterisch van.
0: Ja, je moet bijna schizofreen zijn op zoveel schermen, moet tegenwoordig nee, natuurlijk.
2: Het is heerlijk. Nou, ik heb een grote tv en dan zet ik vaak mijn kleine tv'tje ernaast.
0: Ja.
2: Dat ik naar allebei kan kijken waar het belangrijk is. Maar ik vind dat heerlijk. Ja, sport is mijn leven.
0: Ja, nou, ik vind dat meer dan terecht. En wat ik ontzettend mooi vind, Martin, is dat sport is jouw leven. Maar mede door jouw verschijnen elke keer in deze uitzending deel je dat ook een heel klein beetje met de rest van de provincie. En dat vind ik mooi. Want de passie die uit je mond komt over sport. En zeker als het goed gaat. Maar af en toe ook even een beetje piepen over zo'n prijsverhoging en zo.
2: Ja.
0: Ik vind het meer dan gezellig dat je er bent. En ook heel erg mooi om allemaal te horen.
2: Nou, maar eerlijk is eerlijk. Van 10 naar 17. 50, dat is toch een behoorlijke.
0: Daar gaat helemaal nergens over.
2: Nee,
0: dat gaat echt helemaal nergens over.
2: Het is wel uitverkocht laatst aan de seizoen.
0: Ja, maar zo werkt dat. Weet je, ze verhogen het en dan denken ze bij zichzelf, uiteindelijk gaat iedereen het toch wel afrekenen. Want ja, je gaat ook niet ergens anders parkeren en hopen dat het dan allemaal goed komt.
2: Nee, maar reken eens uit: 17,50 voor je kaartje, 5, of voor je parkeren, 25, 30 euro voor naar binnen te komen. Een biertje erbij, een sapje erbij, een broodje erbij.
0: Ja.
2: Dan ben je 50, 60 euro kwijt.
0: Nou, je mag ondertussen wel hopen dat ze in ieder geval van FC Groningen gaan winnen.
2: Ik heb er vertrouwen in.
0: Oké, sorry pap.
3: Je luistert naar West Wordt Wakker met Pieter Tammens en Meer.

0: nou in de studio was of live, het was altijd spot on. De, niemand minder dan Bob Marley en de Wailers met No Woman, No Cry.
1: De Buitenpost.
0: Of het nou een sigarettenpeuk in het zand is of een plastic zakje dat over het strand waait. Voor veel strandgangers is het een grote ergernis. En daarom wordt deze zomer weer de grote strandschoonmaak gehouden. En vandaag lopen vrijwilligers over het strand tussen Noordwijk en Katwijk. En natuurlijk is onze verslaggever Gwen Ouwehand al op Katwijk aanwezig om vooruit te blikken op de schoonmaakactie. Gwen, heb jij ook een vuilniszak in de hand?
2: Nee, geen vuilniszak. Ik ben zojuist aangekomen op het strand. En ik kan natuurlijk niks anders dan goed zeggen over dit prachtige strand. Ik kom hier vandaan. Maar goed, ik loop hier zo rond en ik zie wel wat sigarettenpeuken op de grond liggen. Jolisa, ik kan me voorstellen dat je begint te jeuken.
3: Ja, dat klopt. En gelukkig doen we daar ook wat mee. Want we zijn in 2 weken tijd zijn wij vanuit Stichting de Noordzee zijn we de hele kust aan het schoonmaken. Alle stranden van Katzand tot aan Schiermonnikoog. En inderdaad, die peuken die vinden we nog steeds heel veel. En die zijn dus heel schadelijk. Dus bijna allemaal 95% is plastic. Wat mensen vaak niet weten. Dus die vinden we nog heel veel. En ja, zo ook afgelopen dagen. We tellen ze allemaal met de hand.
2: Hoeveel heb je er tot nu toe al gevonden?
3: Poeh, dat weet ik niet exact. We hebben wel, zeg maar, ik ben nu een aantal dagen op het strand en we hebben daar echt al meer dan 10.000 gevonden. En daarvoor zijn we ook op Zeeland en op de Wadden geweest. Dus al met al zitten we echt al aan meer dan 10.000, 15.000 peuken.
2: Jeetje zeg, dat is best wel een klus om dat allemaal weg te roken, kan ik me voorstellen, en op te ruimen. Wat gaat vandaag hier allemaal plaatsvinden?
3: We zijn vandaag nu bij Katwijk aanwezig en zometeen komen ongeveer 90 mensen hierheen. En met elkaar gaan we dan het hele strand hier schoonmaken. Dus iedere dag doen we een stukje. Dus vandaag rijden we van Katwijk naar Noordwijk, zijn we. En dan lopen we met z'n allen terug van Noordwijk richting Katwijk. En gisteren hebben we datzelfde gedaan, maar dan tussen Wassenaar en Katwijk. Dus zo doen we iedere keer weer een stukje verder. En uiteindelijk komen we dan in Zandvoort aan. En dan de teams die van het noorden lopen ook. En dan hebben we eigenlijk in 15 dagen de hele kust schoongemaakt.
2: Wel een hele klus, lijkt me.
3: Ja, dat klopt. Dus we zijn heel blij dat heel veel mensen ons helpen. Dus iedere dag zo'n 90 mensen hier in Zuid-Holland. En die hebben we ook hard nodig, want we vinden nog steeds superveel afval. Ja. Gelukkig wordt het wel minder, dus dat is wel een positieve noot.
2: En waarom vinden jullie het zo belangrijk dat die stranden dan schoon blijven?
3: Stichting de Noordzee zegt het al, wij zetten ons eigenlijk jaar rond in voor een gezonde Noordzee. En alles wat op het strand ligt, dat heeft natuurlijk het risico dat dat in die zee belandt. En de Noordzee, daar is heel veel leven in die Noordzee. Dat zien wij misschien niet als we zo naar die zee kijken, maar daar is ontzettend veel leven in. En ja, goed, afval in die zee, dat is niet goed voor wat daar leeft. Dus dat willen we zien te voorkomen.
2: Ja, en dat betekent dus dat jullie best wel hele afstanden lopen zo. Vandaag wordt het ook nog eens prachtig weer, maar wel heel warm. Hebben jullie daar ook maatregelen voor genomen?
3: Wij zijn met het team aanwezig, ook op het strand. Dus vandaag hebben we gelukkig een korte etappe, dus dat is fijn. En we nemen extra water mee. We spreken mensen erop aan. We hebben zeg maar ook de optie dat mensen hier schoonmaken, dus niet het hele stuk meelopen. En voor de rest hebben we gelukkig altijd ook de zee aan onze zijde. Dus we letten extra op. We zijn met een groter team vandaag om te zorgen dat mensen die misschien wat overhit raken, echt ook de verkoeling zoeken.
2: Er loopt even iemand langs.
3: In die zee, want dat is wel echt heel belangrijk vandaag, ja.
2: Ja, dus vandaag als het hele stuk tussen Noordwijk en Katwijk is schoongemaakt, nemen jullie eventjes lekker een welverdiend duikje hier in de zee.
3: Dat gaan we zeker doen, ja.
2: Heel veel succes vandaag.
3: Dankjewel.
1: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: muziek en herinneringen uit de jaren 80.
1: Nou, dat vind ik een hele leuke. Noem een romantische gewoonte die pas getrouwde stelletjes hebben. Zo, dat weet je nog heel goed. Het is pas geleden dat je getrouwd was.
2: Nee joh, 10 jaar.
1: 10 jaar, en nog weet je het?
2: De bruid over de drempel dragen.
1: Hey? Noem een romantische gewoonte die iedere avond heb je dat gedaan?
2: Nee.
3: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.
4: Dit is Radio West.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterren-slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
11: Straks gaat hij weer vliegen, de tijdmachine. En aan jullie de kans om wat te gaan winnen. Maar natuurlijk is het nieuws met Reinhard Roemer.
12: Een overleden man uit Den Haag is gevonden in de rode plassen in het Brabantse dorp Handel. Volgens de politie is de 34-jarige man niet door een misdrijf om het leven gekomen. Hoe de man in het water terecht is gekomen is niet bekend. Voor de vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een huis aan de New York Single in Den Haag wordt vanavond een stille tocht gehouden. Die begint om 7 uur. De vader van de 3 kinderen die bij de schietpartij aanwezig waren zit vast. De tocht is ook bedoeld als protest tegen femicide. Het 34-jarige slachtoffer was zwanger van een 4e kind. En de 37-jarige man die wordt verdacht van een aanslag op het partijbureau van D66... aan de Lange Houtstraat in Den Haag in mei, staat vandaag voor de rechter. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij een terroristisch motief had. Meer regionieuws hoor je straks om 9:30, nu het andere nieuws.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft ervoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
14: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
13: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is het diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen, zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
15: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld, dus nu is er eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug kunnen.
13: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Voor de verkeersinformatie gaan we naar Erik Evengroen bij de ANWB.
16: Ja, toch een korte file in onze regio. En die staat op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt Hoflied is een vrachtwagen gestrand met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 5 minuten.
17: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
18: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
19: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
20: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
21: Dus het maken van staal wordt schoner.
22: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
23: Maar moet dat dan in Nederland?
24: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
25: En wat levert dat dan op?
22: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
25: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
26: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
27: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
28: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
29: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ja, eigenlijk zouden we Tess moeten vragen. Trouwens, waar bemoei ik me mee? Ik ben nog één dag hier na vakantiekracht. Maar dat ze eigenlijk een West is wakker jingle zou moeten maken.
1: Ja, precies.
0: Want om 9 uur, 8 minuten over 9 is iedereen wel wakker, toch?
1: Ja, dan ben je. Maar dan moeten we het naam van het programma dan ook op dat moment weer
0: gaan. Ja, is ook weer zo wat. Nee hoor, ik slecht voorstel. Ik hoor het al.
1: Dan West is een beetje wakker. En we worden nog meer wakker.
0: Ja,
1: en
0: West
1: gaat slapen. Nou nog eens eindelijk op met West. Dat, ja, dan moet je heel veel variaties gaan doen.
0: Nee hoor, nee, je hebt me. Slecht voorstel. Slecht voorstel. Ik ga gauw een bruggetje maken richting het spel wat wij straks gaan spelen. Want we gaan weer vliegen met de tijdmachine. En er is iets geweldigs te winnen.
1: Zeker, wij vliegen naar het verleden. En doordat jij in het verleden bent, ben je misschien niet meer bij de tijd. Maar daar hebben wij dan een oplossing voor. Want als jij 3 vragen goed hebt, dan kan jij morgen kans maken op dat mooie horloge uit Den Haag. Het horloge van het merk Kibu, als ik het goed heb, want mijn scherm doet opeens heel flauw.
0: Ja,
1: dus,
0: Kibu, dat heb je heel
1: Kibu,
0: goed.
1: Kibu, dat heb ik heel goed. Dus dat is een heel prachtig dameshorloge. Kan je dus kans op maken als jij 3 vragen goed hebt. Maar met 1 vraag, dan duik ik in om de Omroep West prijzenkast. En dan grabbel ik toch echt een hele fijne prijs voor jou. Wat dat is, is nog een verrassing. Maar doe gewoon mee. Vlieg met ons mee naar het verleden. Beantwoord 3 vragen. En win in ieder geval bij 1 vraag goed een mooie Westprijs. En bij 3, dat horloge is misschien dan wel vrijdag van jou.
0: Juist. Pak je telefoon en druk of draai 070-390-5454. Dat is 070-390-5454. En dan gaan wij zometeen selecteren wie er mee gaat doen aan de tijdmachine. En misschien win jij wel in ieder geval die mooie prijs uit de prijzenkast van Meer. En zeker maak je kans dan op die prachtige dameshorloge van Kibu.

0: Ja, de zanger van Toontje Lager, Erik Mezi, besloot ook zelf een liedje te maken. En dat werd Zonder Jou. En was hier te horen op Radio West.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, wij deden een oproep. Het begon weer allemaal te knipperen voor onze ogen. Dat betekent dat veel van jullie hebben geprobeerd te bellen voor het spelletje De Tijdmachine, waarin wij door het stellen van 3 vragen over een reis in het verleden, over een jaartal, dat je in ieder geval de kans kan maken om bij 1 vraag goed gewoon een prijs alvast in handen te hebben. En als je ze alle 3 goed hebt, ja, dan is het goede nieuws dat je, kijk, onze meer zit al in de prijzenkast te voelen, dat je zomaar kans gaat maken op die prachtige Kibu-horloge. Ja, en als er iemand gelukkig is vandaag, dan is dat een van de vele belletjes die wij wisten te kiezen. En dat is onze eigen Els. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Hallo.
0: Hallo Els. Nou, je was in ieder geval de gelukkige, want je was niet de enige die belde, kan ik je vertellen.
3: Zo, nou, dan heb ik wel mazzel. Ja. Vandaag.
0: Ja, maar soms heb je een beetje geluk in het leven nodig, toch?
3: Ja, zo is het, ja.
0: Hartstikke goed. Nou,
2: En ondertussen dook ik in de prijzenkast en heb ik een fijne prijs voor jou tevoorschijn gehaald als jij 1 vraag goed hebt, Els. En dat is de enige echte Omroep West verjaardagskalender. Dus die is voor jou met 1 vraag goed. En met 3 maak je natuurlijk kans op dat mooie horloge.
3: Nou, super. We kunnen wel een verjaardagskalender gebruiken.
0: Nou, hartstikke goed. Ja, dan, dan is het moment daar. Zet de oren op een steeltje. Luister heel goed. Ga goed zitten. Doe de 3-puntsgordel goed vast. En dan gaan we vliegen met De Tijdmachine.
1: Deuren gaan dicht. Deuren gaan open.
0: Ja, als je je afvraagt waarom zat ik zo lang in dat apparaat, we moesten wel een stukje terug, hè? Helemaal naar de Summer of Love.
3: Ja, ik ben benieuwd. Ja.
0: Ja, nu gaan we eens even kijken of je het een en ander weet van dit prachtige jaar. Ben je er klaar voor?
3: Ja, zeker.
0: Nou, daar komt hij aan. Vraag nummer 1. De Franse animatiefilm Asterix de Gallier is een hit in de bioscopen van 1967. Wat zeult de uit de kluiten gewassen Obelix altijd op zijn rug mee in de strips en in deze film?
3: Een menheer.
0: En had je nu ineens een hele donkere stem? Of heb je, zoals dat heet, een kleine hulplijn naast je zitten?
3: Ik heb een hulp hoor, ja.
0: Ja, een menheer. Ik hoorde hem. Dan gaan we naar vraag nummer 2. De supermarkten komen naar je toe. De melk- en groenteboer in je straat kenden we wel, maar de supermarkt op wielen is een nieuw fenomeen in ons land. In 1967 rijden er maar liefst 2000 van die wagens. Onder welke afkorting kennen we die rijdende supermarkt?
3: De SRV.
0: Ik schrijf hem op. En wat voor een man bezingen Sam en Dave in de hitparade van 1967?
3: Wat voor een man, Sam en Dave. Nou, dat vind ik wel heel moeilijk. Superman? Ik weet het echt niet. Superman.
0: Een Superman schrijven wij op.
3: Nou,
0: het
3: was niet goed, maar dat geeft niet.
0: Nou, je weet het me nooit, hè? We kijken in ieder geval even onze notaris aan. Die heeft wel het halve brilletje op de neus en kijkt wat, ja, toch wel een beetje kritisch. En gaat nu het antwoord geven. Ja.
4: Je hebt 2 vragen goed.
0: Nou, kijk eens. Jullie hebben toch maar 2 vragen uit weten te beuren. Dat is hartstikke goed.
3: Leuk. Ik ben
0: echt
3: wel benieuwd wat voor
0: men het
3: was.
0: I'm a soul man.
3: Ja, tuurlijk. I'm a soul man, tuurlijk. Ja.
0: Ja, nou, dat geeft niks. Nooit meer vergeten, Els.
3: Nee, gaat zeker niet lukken. Nee, dat vergeet ik nooit meer.
0: Nou, hartstikke goed. Ongelooflijk leuk dat je meedeed. Geniet nog even van onze prachtige uitzending. En ik ga ervoor zorgen dat je zo'n oorwurm in je oor krijgt. Weet je wat dat is?
3: Ja, oh, heel vervelend.
0: Heel vervelend. Nou, dan komt hij hoor.
3: Dan weer door, dan ben ik hem weer kwijt.
0: Hey, blijf even hangen, dan ga je de gegevens nog even met je doornemen. En in de tussentijd gaan wij de rest van de provincie ook even verwennen met Sam en Dave. Geniet van je dag vandaag.
3: Ja. Dankjewel, hè. Doei.

Els uit Voorburg gaat dit nooit meer vergeten. Sam en Dave waren dit met Soul Man hier op Radio West. En als jij ook wil winnen met zo'n prijs met de tijdmachine, dan ben je niet alleen afhankelijk van ons, hoor. Want zometeen bij Patrick van Houten kan je ook weer deelnemen aan de tijdmachine en proberen die prijs te pakken en kans te maken als je er 3 goed hebt om die prachtige horloge tot die van jou te laten maken. Zo is het 8 minuten voor 9:30. Luister je naar West wordt wakker en gaan wij luisteren naar Train met Drive-By.

0: mooiste woord van de regio.
1: Ja, meneer, we hebben het er al meerdere keren over gehad, over dat mooiste woord van de regio. Sommige mensen halen we lekker in de uitzending. Sommige mensen die sturen ons alles via een mail of WhatsApp. Maar het is inderdaad een stortvloed aan hele mooie woorden. En sinds wij een aantal weken geleden gezegd hebben, hij mag ook even op het randje of erover.
2: Zeker.
1: Zijn er ook wel mensen die zeggen van, nou, ik kan ook wel iets toevoegen. Maar misschien is dat een rode oortjes variant.
2: Een ondeugend woordje, een beetje oelala. Zo Tess maar wou zeggen. Oelala. En Ger die had een paar van die ondeugende woorden. En de ene woord is het woord voor het mannelijk geslachtsdeel. Okay. Laat ik het maar zo noemen. Dat tussen de twee grote tenen zit. Oftewel de puddingbuks.
1: De puddingbuks, ja, dit is. Maar is dat regiogebonden? Ik hoor hem namelijk wel eens vaker.
2: Hij zegt dat het echt Haags is. Hij weet zelfs bij wie het vandaag vandaan komt. Willem Kloor, oftewel Haagse Willem, is volgens hem de bron van deze mooie beschrijving van de trots van de man, de puddingbuks.
1: Oh, geweldig. Dus het is inderdaad, het kent zijn oorsprong hier in de hoofdstad. Nou, dat is goed om te weten. Had hij nog meer van dit soort beschaafde dingen?
2: Ja, absoluut. Een meisje die het wel gezegd vindt om regelmatig met veel meneren te zijn. En vroeger werd er wat meesmuilend over gedaan. En tegenwoordig zeg je power to the women, the liberated. Maar daar was toen ook een bepaald woord voor. En dat was een klaksbunker.
1: Een klaksbunker?
2: Ja, die snap ik ook niet helemaal.
1: Ja, ik heb er wel een beetje beeld bij, maar...
2: Ja, oké, dan ben ik misschien toch te lief naïef weer.
1: Ja, zo, waar je zeg maar een klein cadeautje achterlaat.
2: Oké, ja, heel oké. Misschien toch te lief naïef weer.
1: Ja, zo, waar je zeg maar een klein cadeautje achterlaat.
2: Oké, ja, heel oké. Pieter, jij mag even. Nou,

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
5: geeft ruimte. Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.

0: Bijna 3 minuten over 9:30. Tijd voor het regionale nieuws, gelezen door Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen ook meer.
2: Goedemorgen.
1: In de Rooie Plassen in het Brabantse dorp Handel is gisteravond het lichaam gevonden van iemand uit Den Haag. Het slachtoffer is een 34-jarige man, zegt de politie, die niet uitgaat van een misdrijf. Of de man in de Brabantse plas aan het zwemmen was of hoe die anders in het water is terechtgekomen, is onduidelijk. De Katwijkse horecazaak Kantoor aan de Voorstraat moet een maand lang al om 10 uur de deuren sluiten. Burgemeester Nathaniel Middelkoop heeft dat besloten na klachten uit de buurt. In de discotheek zijn feesten voor jongeren vanaf 16 en die trekken veel bezoekers. Uitbater Jeffrey Schreuder was verrast door het besluit van de burgemeester.
3: Ik vind het wel bijzonder om een club te sluiten na 10 uur. Omdat er gewoon ook heel veel economische belangen bij zijn. En ik persoonlijk de klachten niet anders vind dan voorheen. Dus ik vind ze eigenlijk minder erg. Ik vind eigenlijk de overlast minder erg dan wat ik heb meegemaakt in de jaren na corona bijvoorbeeld.
1: Maar sinds er een luidruchtig examenfeest was, maken omwonenden volgens de eigenaar van elk dingetje een melding. Buurtbewoners klagen dat jongeren na sluitingstijd blijven hangen rond de Katwijkse horecazaak en dat dat gepaard gaat met veel geschreeuw. En met een tijdelijke sluitingstijd van 10 uur hoopt de gemeente de overlast nu tegen te gaan. Voor de vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een huis aan de New York Singel in Den Haag wordt vanavond een stille tocht gehouden. Die begint om 7 uur. De vader van de 3 kinderen die bij de schietpartij aanwezig waren zit vast. De tocht is ook bedoeld als protest tegen femicide. 34-jarige slachtoffer was zwanger van een 4de kind. Ook in onze regio heeft bijna iedereen gisteravond wel iets meegekregen van de zonsverduistering. De meeste mensen zochten een mooi plekje op met hun felbegeerde eclipsbril. Of zonder, dan neem je cd's mee, weet ik sinds gisteren. De favoriete locaties waren hoge gebouwen, bruggen, dijken, het strand en de duinen. Plekken waar je vrij zicht hebt dus. Deze vrouw was al voor de 3de keer getuige van het bijzondere fenomeen.
4: De kleuterschool, dat was in 54, hebben we gekeken. En ook in 99 hebben we het ook gezien. Dus de 3de keer dus vandaag.
5: Ja, ik vond het gewoon bijzonder, want de vorige keer was in 1999. En toen was mijn moeder nog klein en had ze verteld dat ze op een schoolplein met alle kinderen daar met een bril stond te kijken. Vond ik wel heel cool. En nu zie ik het met mijn eigen ogen. En ik vind het wel eigenlijk mooier dan ik had gedacht.
1: Even na 8 uur was de zonsverduistering op zijn hoogtepunt, bijna 90%. Op onze website staan veel foto's en filmpjes van de eclips. Sinds 1999 is er in Nederland niet meer zo'n grote zonsverduistering geweest. Het wachten is op de volgende, maar die is pas in het jaar 2081. Bij een portiekwoning op de Haagse Leijweg ter hoogte van de Vreeswijkstraat is vannacht geschoten. Niemand raakte gewond, maar in de ramen zitten meerdere kogelgaten en op straat lagen kogelhulsen. Wat de aanleiding was voor de schietpartij en of het gaat om een gerichte actie is niet bekend. Ook niet of iemand gewond is geraakt bij de beschieting van de portiekwoning aan de Haagse Leijweg.
0: En voor het weerbericht gaan we luisteren naar Jordi Bloem. Jordi, goedemorgen.
6: Ook vandaag schijnt de zon uitbundig. En dan wordt het warmer dan gisteren, met overal in de regio vanmiddag uiteindelijk tropische temperaturen. Boven de 30, het kan 33 graden worden, met een zwakke tot matige oost-zuidoostenwind. Vanavond en vannacht is het overwegend helder, onbewolkt weer. En het blijft erg warm. Pas morgen vroeg is het buiten de steden om een graad of 17. In stedelijk gebied zal de minimumtemperatuur wat hoger zijn. Morgen is het ook nog zonnig en heet, met morgenmiddag ongeveer 34 graden voor het maximum. Vanaf zaterdag is het duidelijk minder warm. Het wordt eerst nog wel benauwd weer. Met zaterdag ook weer minder ruimte voor de zon en misschien een regen- of onweersbui. En in de nieuwe week is de kans op buien duidelijk groter.
1: Jordi, dankjewel. Je hoorde het uitgebreide regionieuws. En mocht je nou meer willen weten, blijf luisteren. Gebruik de app, kijk Omroep West Teletext en omroepwest.nl.
7: West wordt wakker. Dit is Radio West. It's a kind of magic.

0: It's a Kind of Magic van Queen brengt ons naar 11 minuten over 9:30. En brengt ons naar een ander land.
1: Ondertussen in...
0: Ja, want Michel Rogier, Hagenaar, is in Spanje. Ja, Michel, je had 10% meer dan wij gisteren.
2: Ja, een hele goedemorgen, Pieter. Ja, dat klopt, ja. We hadden echt een totale zonverduistering hier in het noordwesten van Spanje. Nou ja, spectaculair natuurlijk om te zien.
0: Ja, fantastisch. Maar dat is dus anders als wat wij hier in Nederland hebben meegemaakt, waar je toch linksom of rechtsom toch nog wel de nodige schijnsel bleef zien.
2: Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Je moest er even voor reizen. Maar om de perfecte stand van de zon en de maan en de aarde, zeg maar, op het juiste plekje te hebben, moest je inderdaad afreizen naar het zuiden van Europa. Dat hebben we gedaan. En ja, echt wel de moeite waard. Zeker. Ja.
0: En ben je alleen maar voor de zonsverduistering gegaan, of had je toevallig toch in deze periode vakantie?
2: Nou, we hadden deze reis wel uitgekozen voor die zonsverduistering, dat wel. En daaromheen inderdaad wel allerlei andere activiteiten gepland, zeker. Maar de zonsverduistering was dan echt wel ons hoofddoel. En nou ja, dat was niet geheel zonder reden dus, maar wel echt wel de moeite waard.
3: Nou, fantastisch. Neem me mee. Waar was jij gisteravond? Waar stond jij?
2: Ja, nou, wij lagen voor de kust van La Coruña, omdat wij wilden eigenlijk zo min mogelijk licht hebben van de stad zelf. Je moet je voorstellen, bij een totale zonsverduistering, dan kan er zelfs gebeuren dat de lantaarnpalen aangaan, et cetera, et cetera. Dus, en ja, als je de hele rust ook wil ervaren, dan moet je of in een open veld staan, of in ons geval voor de kust. En dat laatste, dat hebben we gedaan.
3: En wat maakte je mee? Het zand, ja. De zee, het werd steeds... Ik gooi ondertussen zo enthousiast gebarend hier mijn halve fles water om. Maar het gaat allemaal goed, geen knopjes.
2: Nou ja, zo ging dat bij ons ook zo'n beetje, hoor, aan boord. Want ja, je ziet ineens... je ziet natuurlijk net wat er in Nederland te zien was. Door het brilletje zie je de zon steeds meer opgegeten worden, zoals het dan lijkt, door de maan. En op een gegeven moment gaat het heel snel. En dan heb je een totale zonsverduistering, waarbij je de sterren ziet. Alles om je heen gebeurt. Je probeert foto's te maken. Je probeert ook van het moment te genieten. Want het is, ja, wel geteld 1 minuut en 50 seconden dat dit maar plaatsvindt. Dus je wil alles tegelijk. En vooral ook daarvan genieten. En ja, dan, je voelt het ook koud worden. Het is echt net alsof het avond is. Midden op de dag. En ja, dat geeft gewoon een spectaculair gezicht. En dan die kring rond die zon. Ja, ik heb op mijn Insta-pagina daar het een en ander over gezet. Dus dat kan je allemaal terugzien. Dus ja, dat is wel wat je allemaal meemaakt. En iets om nooit meer te vergeten. En voor herhaling vatbaar.
3: Wat super vet. En dan ook nog dobberend op een boot. Met champagne erbij.
2: Nou ja, wel een glaasje wijn, maar inderdaad wel lekker ervan genieten, stoel erbij. En ja, wat ik zeg, het is spectaculair om te zien. En volgend jaar, 2 augustus, is het nog in een klein deel van Europa nog een keer te zien. Dan zou je moeten afreizen naar Gibraltar. Want de grootste zonsverduistering die zal dan te zien zijn vanaf Marokko. Tot Luxor, geloof het of niet. Maar dan gaat hij over gebouwen heen, alsof ze gebouwd zijn voor deze ene zonsverduistering die volgend jaar op 2 augustus daar gaat plaatsvinden. En die zal dan maar liefst daar 6 minuten gaan duren. Dus het blijft heel erg bijzonder. En volgend jaar nog een van de laatste kansen nog om het in Europa mee te maken. Alvorens het ik geloof 44 pas weer terugkomt.
0: Ja, dus jij hebt eigenlijk alleen maar een reisgids voor 2028 nodig, Michel. Want volgens mij heb ik al een beetje in de gaten waar je ongeveer gaat uitkomen volgend jaar. Of heb ik me vergist?
2: Volgend jaar zomaar, ja. Daar kunnen we ongeveer op gaan rekenen. Ja, dan gaan we elkaar weer spreken.
0: Nou, hartstikke goed. Ik ben in ieder geval blij dat je zo enorm genoten hebt. Geniet daar nog eventjes van. En ja, je hebt ons wel mooi deelgenoot gemaakt van een hele mooie ervaring. Dank je wel.
2: Graag gedaan. Veel plezier.

0: begon een muziekzender op televisie genaamd MTV. En ja, ze draaiden hem als eerste dit nummer van Dire Straits. Money for nothing and chicks for free. That ain't working. Ja, ik ben af en toe gewoon geneigd om een heel klein beetje mee te zingen. Meer, dat moet je me maar vergeven. Dat moet je me niet euvel duiden.
1: Volgens mij zijn we samen wel van Team Karaoke.
0: Ja. Ik zou me kunnen verheugen als er inderdaad zo'n karaoke-set hier zou staan.
1: Oh, heerlijk.
0: Maar ik denk dat de luisteraars daar een andere mening over
1: hebben. Nee, dat is zielig voor ze. Maar gewoon een beetje uit volle borst meezingen. Ik hou daarvan.
0: Zeker.
1: Dat vind ik altijd heel prettig.
0: Zeg, zo bij het verscheiden van ons tweetjes voor vandaag althans. Want zo meteen, en hij zit al naast ons, Patrick van Houten. Zo meteen gaan we hem eventjes op de juiste wijze begroeten. Ben ik toch wel heel even benieuwd wat jij voor een uittip hebt zo aan het eind van deze uitzending van West wordt wakker.
1: Zeker, we gaan naar het strand vanavond. Niet om naar een zonsverduistering te kijken, want die is dus echt has been geweest voorbij. Maar we gaan voor een luxe bioscoopervaring aan het strand. Beach Club Zeezicht heeft strandbedjes neergezet, heeft een heel groot scherm neergezet waar je op kan liggen. Nou, op de bedjes, hè, niet op het scherm, want het scherm staat rechtop. En dan kan jij kijken naar 3 films. Om 6:00 draait er Pineapple Express, om 8:00 Legally Blonde en om 10:00 Shallow Hal. 3 lekkere films om te kijken. Je haalt een hapje aan de bar, je bestelt wat popcorn, je geniet van je avond met z'n tweetjes op het bed. Met 3 personen mag ook nog wel, maar wordt wat krap. En waarom zou je dat doen? En gewoon heerlijk films kijken. Je hoort de zee een beetje. Misschien ga je tussendoor even een kleine duik nemen en dan weer opwarmen bij Legally Blonde bijvoorbeeld. Nou ja, ik denk dat is toch een hele fijne manier om je avond door te brengen.
0: Absoluut. Één extra tip naast die van jou, want die weer weergeloos was, moet ik zeggen. Maar bewaar altijd 1 slokje voor je laatste hapje met popcorn, want dan zit altijd dat velletje in je keel. Dat vind ik altijd
1: wijze woorden, Pieter.
0: Ja, nee, dat is echt dat is de reden ook waarom ik het eigenlijk nooit neem. Over slokjes gesproken, Patrick van Houten hier aangeschoven. Patrick, zo meteen aan de bak.
2: Zeker, met onder meer een populair zomeruitje in 1966 in de archiefbak. De jarige van vandaag, tijdmachine en een jaloerse gast in de platen voor 12.
0: Oh ja, die lijkt mij een open deur. Maar nu is even de hamvraag. Wie heeft hem gezongen? Was het de John Lennon-versie of was het de Brian Ferry-versie? Zit ik
2: goed.
0: Er dichtbij?
2: Allebei goed.
0: Oh, allebei goed ook gewoon.
1: Nou, dat is applaus, Pieter. Wat goed van je.
0: Ja, het werd ook een keer tijd.
1: Nou.
0: Ik denk ook eerlijk gezegd, Patrick, als ik je een beetje ken, dat je denkt, nou, ik ga hem nou voor Pieter een keertje wat makkelijker maken. Want het is toch, het begint een beetje gênant te worden dat ik het elke keer niet weet.
2: Nee, je hebt het gewoon goed geraden. Nee hoor. Nee, gewoon goed geraden.
0: Hartstikke goed. Nou, de vakantiekrachten, althans ik, heb er nog 1 te gaan. En dan keert Jorinda weer terug. Geldt niet voor jou meer. Jij blijft voorlopig nog even lekker hangen.
1: Ik ben er nog even. En morgen een smakelijke uitzending met de Eethoek. Dus om 9:50 schuift hier een bijzonder lekker hapje aan. Tenminste, de persoon is niet een hapje, maar die neemt iets lekkers mee. Ja, snap je?
0: Ja, okay. Ik ben er nog steeds helemaal bij. Ik kijk er nu al rijk als naar uit. Tot morgen meer en tot morgen, luisteraars. Veel plezier met Patrick straks.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Hey Remo!
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
7: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
8: Gelukt. Heb je hem al betaald?
7: Wat bedoel je?
8: Mijn betaalverzoek.
7: Zo, dat doe je snel.
8: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Kun je de snelwegkat uit Delft nog herinneren? Hij was in het nieuws in 2016 en we komen hem straks tegen. 10:00, nu het nieuws van dit moment uit je eigen regio, Reinhard Rommer.
11: In een tandartspraktijk in Rijnsburg is vanmorgen de waterleiding gesprongen. In de praktijk aan de Kerkstraat staat een laagje water. Met speciale stofzuigers haalt de brandweer het water weg en de kelder wordt leeggepompt met een tankauto-spuit. Hoe de lekkage in het Rijnsburgse tandcentrum is ontstaan is niet bekend. In de rode plassen in het Brabantse dorp Handel is gisteravond het lichaam gevonden van iemand uit Den Haag. Het slachtoffer blijkt een 34-jarige man, zegt de politie, die niet uitgaat van een misdrijf. Of de man in de Brabantse plas aan het zwemmen was of hoe die anders in het water is terechtgekomen, is onduidelijk. En voor de 34-jarige vrouw die in de nacht van vrijdag op zaterdag werd doodgeschoten in een huis aan de Haagse New York Single is vanavond een stille tocht. Die is ook bedoeld als protest tegen femicide. Het omgekomen slachtoffer was zwanger van een vierde kind. De vader van de drie kinderen zit vast. Meer regio nieuws 10:30, nu het andere nieuws.
12: Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op €688 miljoen. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïense haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden de autoriteiten. De haven ligt vlakbij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. Een man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeden ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
14: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
15: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
16: Tot 12 uur aan de bak.

0: soundtrack van de film A Star Is Born uit 2018. Lady Gaga en Bradley Cooper en het prachtige Shallow. Aan het begin van Aan de Bak. Goedemorgen.
1: Het smaakt zeker naar meer, ja.
0: Tiende jaargang, aflevering 2340. Ik hoop dat je flink genoten hebt gisteravond van de gedeeltelijke zonsverduistering. Altijd bijzonder om mee te maken. Tussen nu en 12 uur ben je weer van harte welkom bij een totale Aan de Bak met later vanochtend de jarige van vandaag, 13 augustus. Als je iemand kent vandaag die verjaart, laat het me weten via aandebak@omroepwest.nl. We hebben een prachtige prijs in de tijdmachine. Zo'n waardebond, de waarde van €50, gaat er dit uur al uit. Een jaloerse gast in de plaat voor 12. En later dit uur maken we opnieuw kennis met de snelwegkat uit Delft in de archiefbak van 2016. En ja, over katten gesproken. Ik heb twee pleegkatten op het moment. Mensen verderop in de straat zijn namelijk op vakantie. Dus die laten hun twee Maine Coons aan mij over. Dus ik verzorg ze. Dat zijn van die enorme katten. En vooral ook heel veel haar. Ik denk als die mensen terugkomen, dan kunnen ze een trui breien van al het haar dat rondzweeft in de huiskamer.
2: Lekker aan de bak. Het is zomer in Zuid-Holland.
0: Met Tariana Ross.
2: Dit is Radio West.
3: Goedemorgen. Ook daar in de uitzending, hè?

0: week.
1: Fijn gekleed volgens de laatste mode. The Kings en a dedicated follower of fashion.
0: De plaats. Voor 12.
1: En vandaag doen we er weer eens eentje in het kader van... doen we het origineel of een goed gelukte cover?
0: Nummer 1.

0: The Jealous Guy, bezongen door John Lennon in Keuzemogelijkheid 1, het origineel. En Roxy Music, Brian Ferry, Jealous Guy is Keuzemogelijkheid 2. Welk van de versies wil je horen straks rond 10 voor 12?
1: Wordt het 1 of 2?
0: Laat het me weten via de Facebookpagina van Radio West. Nummer 1, John Lennon. Nummer 2, Roxy Music. Of app naar de studio 070 307 8080.

0: Best Wordt Wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio in West Wordt Wakker op Radio West.

staat hij op de achtergrond, waar in dit geval vol in de in het spotlicht. Normaal staat hij op de achtergrond, waar in dit geval vol in het spotlicht. Dankzij Brad.

0: koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Goedemorgen, Radio Westen. Het is 10:30. Aan de bak met het regionieuws. Reinhard Roemer.
7: Patrick, goedemorgen. In Hillegom is als enige gemeente in onze regio de huizenprijs gedaald. Met 2,5% om precies te zijn. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Volgens het statistiekbureau zijn de huizenprijzen in Nederland in het tweede kwartaal van dit jaar gemiddeld met 4,5% gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De hoogste uitschieter in onze regio, de gemeente Kaag en Braassem, met een gemiddelde stijging van 11,5%. De daling van de gemiddelde huizenprijs in Hillegom is volgens Heemborg-makelaars uit die plaats te verklaren doordat het woningaanbod is toegenomen en dat minder stedelingen belangstelling hebben voor een kleine plaats in de Bollenstreek. In een tandartspraktijk in Rijnsburg is vanmorgen de waterleiding gesprongen. In de praktijk aan de Kerkstraat staat een laagje water. Met speciale stofzuigers haalt de brandweer het water weg. En de kelder wordt leeggepompt met een zogenoemde tankauto-spuit. Hoe de lekkage in het Rijnsburgse tandcentrum is ontstaan is niet bekend. De woningen boven de tandartspraktijk hebben volgens de brandweer geen last van de waterlekkage daar in Rijnsburg. De Katwijkse horecazaak Kantoor aan de Voorstraat moet een maand dicht om 10:00 s'avonds. Burgemeester Nathaniel Middelkoop heeft dat besloten na klachten uit de buurt. In de discotheek zijn feesten voor jongeren vanaf 16 en die trekken veel bezoekers. Uitbater Jeffrey Schreuder was verrast door het besluit van de burgemeester.
8: Ik vind het wel bijzonder om een club te sluiten na 10:00. Omdat er gewoon ook heel veel economische belangen bij zijn. En ik persoonlijk de klachten niet anders vind dan voorheen. Dus ik vind ze eigenlijk minder erg. Ik vind eigenlijk de overlast minder erg dan wat ik heb meegemaakt in de jaren na corona bijvoorbeeld.
7: Sinds er een luidruchtig examenfeest was, maken omwonenden volgens de eigenaar van elk dingetje een melding. Buurtbewoners klagen dat jongeren na sluitingstijd blijven hangen rond de Katwijkse horecazaak en dat dat gepaard gaat met veel geschreeuw. Met een tijdelijke sluiting van 10:00 s'avonds hoopt de gemeente die overlast tegen te gaan.
6: En Jordi Bloem weet meer over het weer.
9: Ook vandaag schijnt de zon uitbundig. En dan wordt het warmer dan gisteren, met overal in de regio vanmiddag uiteindelijk tropische temperaturen. Boven de 30, het kan 33 graden worden, met een zwakke tot matige oost-zuidoostenwind. Vanavond en vannacht is het overwegend helder, onbewolkt weer. En het blijft erg warm. Pas morgen vroeg is het buiten de steden om een graad of 17. In stedelijk gebied zal de minimumtemperatuur wat hoger zijn. Morgen is het ook nog zonnig en heet, met morgenmiddag ongeveer 34 graden voor het maximum. Vanaf zaterdag is het duidelijk minder warm. Het wordt eerst nog wel benauwd weer. Met zaterdag ook weer minder ruimte voor de zon en misschien een regen- of onweersbui. En in de nieuwe week is de kans op buien duidelijk groter.
7: Jordi, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Geschreven voor Tina Turner door Albert Hammond, die van de Free Electric Band, Graham Lyle van Gallagher & Lyle en Kris Kristofferson. Kennen we allemaal natuurlijk. The Way of the World van Tina Turner.
1: De archiefbak
0: brengt je naar het jaar
2: 2016.
0: Het Olympisch judo-toernooi verloopt teleurstellend voor de ploeg uit Nederland in augustus 2016. Van de 11 deelnemers weet alleen Annika van Emden een bronzen medaille te winnen. Dat doet ze in de klasse tot 63 kilogram. Bij de Spelen van 1988 in Seoul haalde de Nederlandse judo-ploeg ook 1 bronzen plak. Daarna was de medaillescore steeds beter. De roedel slaat toe. 5 Spaanse mannen verkrachten in 2016 een 18-jarige vrouw. De daders zitten samen in een WhatsApp-groep genaamd De Roedel. Ze filmen alles met hun telefoon en scheppen daar later over op in die appgroep. De mannen worden schuldig bevonden aan misbruik en krijgen tot 9 jaar cel van de rechter. Na dat vonnis gaan duizenden Spanjaarden boos de straat op. Ze vinden de straf te licht en eisen een strengere wet. En na 6 weken wordt Lotte uit Delft in augustus 2016 herenigd met haar kat Bella. Het beest ontsnapte in de auto langs de A4 bij Nieuwe-Wetering. De poes raakte in de auto in paniek en ontsnapte uit de reismand. En toen werd gestopt om het dier terug in de mand te doen, ging ze er vandoor. De vermiste Bella krijgt al snel de bijnaam Snelwegkat. Ze werd meerdere keren gezien, maar liet zich niet vangen. Een opgeluchte Lotte doet haar verhaal op Radio West in 2016.
3: Nou, er was een mevrouw in Nieuw-Wetering die voor ons eigenlijk in de gaten hield. En daar kwam ze terug en die zag haar weer lopen. En door middel van iemand anders uit Nieuw-Wetering hebben ze er pakken gekregen en de dierenambulance gebeld. En zo is ze eigenlijk weer terug bij ons gekomen. Ze werd een paar keer gespot en dan dacht je, we gaan haar vangen. En daarna was het heel vaak dat ze niet meer gezien was. En dan ga je toch opgeven en denk je van, je weet het gewoon niet. Het is afwachten en het is... het gevoel is gewoon niet zo fijn. Je slaapt er niet goed van. En op het moment dat ze dan terug is, dan... ik heb echt lekker geslapen toen. 2000.

0: Bloedhete dag en Radio West brengt wat muzikale verkoeling dankzij Alvaro Soler.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, dankzij de Radio West tijdmachine ben je voortaan altijd bij de tijd. Als je tenminste de hoofdprijs van deze week in de wacht sleept. Want dat is zo'n kleurrijk Haags dameshorloge. Gedragen door de grootste sterren van deze aarde en nu te winnen in de Radio West tijdmachine. Als je belt tenminste met 070-390-5454. Dit is je kans, want morgen gaat hij er al uit in de finale. 070-390-5454 voor dat mooie Haagse dameshorloge. Maar het is sowieso de moeite om nu mee te spelen. Want heb je één vraagje goed, dan krijg je al een waardebon ter waarde van €50 van me. Bij een bekende online sportzaak. Dus ben je nog op zoek naar een nieuwe baseballcap of een nieuwe voetbal voor je kleinzoon? Of zoek je nieuwe sportsokken voor jezelf? Of een nieuw hardlooppakje? Ik weet het allemaal niet. Je mag het allemaal zelf weten. Want jij bepaalt namelijk met zo'n waardebon ter waarde van €50. Nou, dan kun je wel terecht bij die online sportzaak. Even bellen met 070-390-5454. 070-390-5454. En voor je het weet ga je daar vandoor met al die prijzen. In de Radio West tijdmachine na Herman van Veen. Er waren

0: Herman van Ween over zijn dochtertje. En Anne.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Speel ik met Daan Tolhuizen uit Den Haag. Goedemorgen, Daan.
2: Hi, goedemorgen.
0: Bloedhete dag natuurlijk vandaag in de regio. Wat ga jij doen allemaal?
2: Nou ja, we zijn gewoon aan het werk. Hier in Wateringen heb ik een eigen fietsenzaak, DMR Bikes.
0: Heel fijn. Dat is in de koeling of zit je een beetje in de hitte daar?
2: Wel een beetje in de hitte, maar alleen rust kan de mens redden.
0: Dat is een uitstekend advies inderdaad. Ja. Ja. Maar ja, werken moet je toch natuurlijk, hè? Dus niet te rustig. Ja.
1: Deuren gaan dicht.
0: Nou, we gaan eens even kijken waar we uitkomen met de twee in die tijdmachine. Daar komt-ie.
1: 1, 9, 8, 5.
0: Ah, 1985.
1: Deuren gaan open.
0: Nou, welkom in 1985, Daan. Zat je toen ook al in de fietsen?
2: Nee, toen was ik net 10 jaar. Dus zat ik nog een beetje achter die juffrouw aan.
0: Ja. En was je wel dol op fietsen toen, al als 10 jaar gedaan?
2: Nou ja, ik had wel altijd wel met fietsen en met brommertjes liep wel altijd wel te rotzooien.
0: Op 10-jarige leeftijd al?
2: Ja, toen kon dat nog.
0: Echt waar? Oh, dat was goed.
2: 40 jaar geleden.
0: Beetje aangestoken door oudere broers en zo, of vriendjes?
2: Nee, dat niet.
0: Dat niet, oké. Nee. Nou, dat jaar inderdaad, 1985. Eens even kijken wat je daar nog van weet. 3 vragen heb ik voor je.
2: Ja.
0: Stom, hè? Ik vind het gewoon lekker. Een bekende Nederlander wordt hij in één klap. Laurens Bon in 1985. Want dat kleine jochie schittert in een tv-reclame en krijgt al snel de bijnaam Petje Pietamientje. Voor wat voor broodbeleg maakt hij reclame? Maar ik wil de merknaam niet horen.
2: Dat was voor pindakaas.
0: Welke bekende VARA-presentatrice houdt in 1985 in haar talkshow een geruchtmakend interview met crimineel Stanley H?
2: Sonja Barend.
0: En welke Ierse band onder leiding van zanger Bono scoort in 1985 met The Unforgettable Fire?
2: Dat is U2.
0: U2!
3: Je hebt 3 vragen goed.
0: Daar draai je je hand niet voor om, Daan.
2: Nee, dat is water goed.
0: Ja, dat is hartstikke goed. Als een mes door de boter. En dat is allemaal goed. Dus dat betekent dat jij nog op de topscorenlijst staat van deze week. Jij maakt nog kans op dat dameshorloge van Kibu. Je bent niet de enige. We zijn in totaal inmiddels met 7 mensen op die topscorenlijst. Dus er wordt morgen sowieso geloot. En als je dan de gelukkige bent, speel je de finale met kans op het horloge.
2: Maar we gaan het meemaken.
0: Ja, maar je hebt sowieso natuurlijk al die prachtige prijs te pakken. Waardebon van Pluto Sport ter waarde van 50 euro is in de pocket.
2: Dat is wel lekker met het weer. Kunnen we lekker korte broeken bestellen?
0: Nou ja, dat zou je zomaar kunnen doen inderdaad. Hey, heel veel plezier en werk ze vandaag in die bloedhitte.
2: Ja, jullie ook. Fijne dag, hè.
0: Dankjewel, Daan.
2: Dankjewel. Hoi, hoi.
0: Ja, en laat ik hem dan ook maar meteen even gaan draaien natuurlijk, hè. Die grote hit van U2 in 1985. Ze hadden er meer in dat jaar, maar dit was er eentje van.

0: jaren 80 zijn weer helemaal terug.
1: En wat doet u nou zo'n hele dag?
2: Ik doe dus dingen die anders niet gedaan worden, omdat niemand anders het doet als ik ze niet doe. Gisteren had ik paperclips nodig. Nu paperclips, ik koop een doosje paperclips. Circa 100 stuks. Iemand die nu gewoon aan het werk, zijn dagelijkse werk heeft op kantoor, heeft natuurlijk geen tijd om dat na te tellen. Maar ik wel. Dat doe ik dan. En wat blijkt? Dat zijn 91 stuks. Maar dat is geen circa 100 stuks.
3: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West. Dit is Radio West.
4: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
5: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
10: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
9: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
14: geeft ruimte.
15: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
21: Ga je mee op een zomers uitstapje in 1966... naar een van de populairste attracties van dat jaar? Doen we straks. Eerst 11 uur het nieuws uit de regio. Reinhard Roemer.
22: Inbraken in brandweerkazernes komen steeds vaker voor. Na inbraken in Aalsmeer en Maassluis eerder deze week was vannacht de brandweerkazerne in Roelof Arendsveen doelwit, meldt het Leids Dagblad. Volgens de krant werd een ruit ingeslagen, maar of de dieven iets hebben buitgemaakt is niet bekend. Die zoeken vaak naar dure kniptangen. In een tandartspraktijk in Rijnsburg is vanmorgen de waterleiding gesprongen. In de praktijk aan de Kerkstraat staat een laagje water. Met speciale stofzuigers haalt de brandweer het water weg. Hoe de lekkage in het Rijnsburgse tandcentrum is ontstaan is niet bekend. En in Hillegom is als enige gemeente in onze regio de huizenprijs gedaald met 2,5%, meldt statistiekbureau CBS. De daling is te verklaren doordat het Hillegomse woningaanbod is toegenomen en doordat minder stedelingen naar een kleine plaats in de Bollenstreek willen verhuizen. Kaag en Brazem steeg de huizenprijs met gemiddeld 11,5%. Meer regionieuws straks om 11:30, nu het andere nieuws.
23: Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
24: Dus het maken van staal wordt schoner.
25: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
26: Maar moet dat dan in Nederland?
27: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
25: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
28: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
29: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
30: ANWB en gaan!
31: Tot 12 uur aan de bak.

0: Simon & Garfunkel, 6 keer staan ze maar liefst op de roemlijst. Onder meer met dit El Condor Pasa.
1: Eeuwige roem.
0: Ja, maar bijvoorbeeld niet met Scarborough Fair. Nee, ook niet met A Hazy Shade of Winter. Nou ja, het zijn maar een paar kleine tipjes mijnerzijds. Want je kunt ze zomaar nomineren voor Eeuwige Roem. Dat is heel simpel. Je mailt naar patrick@omroepwest.nl. patrick@omroepwest.nl. En dan komt het vanzelf in orde. Sterker nog, je krijgt ook een Radio West verrassing thuisgestuurd als je meedoet. En los van het feit dat je plaat weer eens op de radio is, kan die ook nog op de roemlijst van dit programma terechtkomen als hij het 7 dagen weet vol te houden. Nou, Els Mans weet dat wel uit Den Haag. Die is 69 jaar. Ze is getrouwd, heeft 3 kinderen en 2 kleinkinderen. Ze houdt van tennissen, is regelmatig aan het bridgen. En aan de telefoon nu. Goedemorgen, Els.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Nou, je hebt al in mei, vertelde je net, een vakantie achter de rug. En er zit er nog één aan te komen in september. Waar ben je in mei naartoe geweest?
2: Wij zijn naar Tenerife geweest.
0: Tenerife?
2: Een paar weekjes gezeten, ja.
0: Ja, dat is zo lekker daar, hè. Zo,
2: ja, we hebben eigenlijk onze zomer een beetje verlengd, zeg maar. Maar ja, niet wetende dat hij ook zo warm zou worden als nu hier.
0: Nee, precies. Wat had je voor weer in mei in Tenerife?
2: Ja, dan is het ongeveer 3-24 graden. Lekker weer, dat je zegt, dat is een Hollandse zomeridee.
0: Lekker, hè? Ja, dat vind ik lekkerder dan die 30-plus die we vandaag krijgen. Jij ook,
2: ja,
0: of niet?
2: Ja, dat is zeker.
0: Ja, toch?
2: Ja. Ja, ja. Ja, dat vinden wij ook. Ja, ja. Dat is zeker lekkerder.
0: En waar zat je in op het eiland, op Tenerife?
2: Wij zitten in de buurt van Adegge. Daar,
0: ja, dat ken ik wel.
2: Dan hadden we een huis gehuurd, ja.
0: Nou, dat is een mooie plek.
2: Lekker.
0: Dat is een mooie plek.
2: En, ja, zeker mooi.
0: Wat staat er op programma voor september?
2: Voor september staat erop, we gaan nu deze keer niet een verre reis maken. Normaal gaan we zeg maar richting Amerika of zoiets.
0: Oh ja.
2: Maar nu hebben we een keer gedacht, we doen zo'nzelfde reis, maar dan met eigen auto in Europa. En we zakken dan langs de kust van België, Frankrijk, Golf van Biscayen naar het noorden van Spanje.
0: Oeh.
2: Want ik ben zelf ook, ik doe Spaanse les volgen tegenwoordig. En dat vind ik dan leuk om ook daar met Spaans te kunnen oefenen. Net zoals op Tenerife dan.
0: Oh ja, tuurlijk.
2: En nu gaan we met de eigen auto een keer hier vandaan vertrekken. En dan zo helemaal naar het noorden van Spanje.
0: En hoe lang neem je daar de tijd voor?
2: Een week of 4.
0: Ja, lekker toch? Als je alle tijd hebt, is dat toch ideaal? En dan kijk je wel waar je uitkomt en waar je het leuk vindt en waar je het lekker weer vindt. En dan ga je zo verder reizen.
2: Ja, we hebben gewoon het eerste hotelletje richting Oostende, dat staat vast. En de rest boeken we gewoon wat we leuk vinden. Dat kan tegenwoordig allemaal makkelijk, hè?
0: Ja, daarom. Nou, dat is toch ideaal, Els? Het klinkt als een reis die ik ook zo zou willen maken. Maar dat duurt nog even, denk ik, voor ik die tijd heb. Maar goed, ik wens je alvast heel veel plezier daar in september. We gaan nu luisteren naar je muzikale voorkeur, want dit zijn de Roemzoekers van donderdag.
3: Eeuwige Roem.

0: Als de dag van toen, hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw.
1: Reinhard Maai, en als de dag van toen, inmiddels 4 dagen in het spel. Ook 4 dagen voor de Banjo Man van BZN. En Always Look on the Bright Side of Life. Monty Python is terug in eeuwige roem. Kwam gisteren terug en start op 5 dagen met een beetje voorsprong. Eens even kijken wat Els ermee van plan is met die 3 platen. Els, vertel het eens.
2: Nou, Reinhard Maai zou ik eruit stemmen.
1: Oké, dat is duidelijk.
0: Als de dag van toen...
1: Bij deze vertrokken, maar jij wil daar wat anders lekkers voor in de plaats zetten. Hoe kwam je bij deze suggestie?
2: Dit was eigenlijk, dat doet me altijd denken aan mijn examentijd, schooltijd. Zeg maar de middelbare school. Mm-hmm. De muziek is uit die tijd. En vind ik gewoon, geeft het mooie herinneringen.
1: Ja, want als je dit hoort, zit je dan weer terug op je kamertje bij het huiswerk? Of ben je dan aan het uitgaan? Of wat voor herinneringen komt er boven?
2: Ja, nou ook beide wel thuis huiswerk maken of met vriendinnen samen. En ook naar schoolavonden. Want ja, uitgaan, dat was er met je 14, 15 er toen al niet zo bij.
1: Nee.
2: Maar wel dat je dan met op je kamertje kan zitten met vriendinnen of muziek luisteren met elkaar. Ja.
1: Ja, en dan kwam deze op de grammofoon platen spelen natuurlijk.
2: Ja, die stond nog op vinyl. Ja, dat was nog heel gewoon.
1: Zeg maar, ja. Welke is het?
2: Dit is Jimi Hendrix met The Wind Cries Mary.
1: Oh, en voor het eerst in eeuwige roem dankzij jou. Dankjewel daarvoor, Els.
2: Oké, goed.

0: Zaterdag 15 augustus staan we stil bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Bij het Indisch Monument in Den Haag worden alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan in voormalig Nederlands-Indië herdacht. De nationale herdenking 15 augustus, zaterdag om 6:15.
1: Alleen op TV.

0: Heerlijke jaren 80 muziek van Kid Creole en de Coconuts met Barry Manilow samen. En Hey Mambo.
1: De plaats. Voor 12.
0: Zeker wel de plaat voor 12. Jealous Guy twee keer. Namelijk John Lennon als keuzemogelijkheid 1. En de versie van Roxy Music als keuzemogelijkheid 2. Stemmen via de Facebookpagina van Radio West bijvoorbeeld. Henny schrijft: Goedemorgen Patrick. Ik kies voor nummer 1. Dat is John Lennon en Jealous Guy. Groetjes uit Walem. Nou, dat moest ik even opzoeken, Henny. Maar dat ligt in Limburg, begrijp ik. Groeten terug vanuit Den Haag. Dankjewel. Willem schrijft: I lost it, Patrick. Doe maar nummer 2 deze keer. Roxy Music. Fijne uitzending gewenst. Dankjewel. En hij is genoteerd natuurlijk voor jou. Henk Beck schrijft nummer 1. Kort en krachtig, maar ook die is genoteerd voor je. John Lennon staat op het lijstje. En Inge van Rijsingen zegt graag nummer 2. Dat is dan weer Roxy Music en die versie van Jealous Guy. En mocht je willen appen naar de studio, dan kan dat natuurlijk ook. Gebruik dan nummer 070-307-8080. 070-307-8080. En sla dat nummer op in je telefoon, want dat is hartstikke handig. Appen met de

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
5: Reis slim met Golden eSIM.
6: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
7: Hij is onderweg.
6: Wie?
7: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
6: Top. Koffietje, ik trakteer. En, hoe was het bij het ING servicepunt?
7: Hij is onderweg.
6: Wie?
7: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
6: Top. Koffietje, ik trakteer.
7: Ja, dat zal wel moeten zonder...

0: zorgeloos op vakantie.
1: ANWB en gaan.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
3: Goedemorgen, Radio West. Het is 11:30 en Reinhard Roemer heeft het regionieuws.
4: Inbraken in brandweerkazernes komen steeds vaker voor. Vannacht was er één in de brandweerkazerne in Roelof Arendsveen, meldt het Leids Dagblad. Volgens de krant werd een ruit ingeslagen, maar of de dieven iets hebben buitgemaakt is niet bekend. Inbrekers zoeken in de kazernes vaak naar dure professionele apparatuur, zoals kniptangen, waarmee auto's na een ongeval worden opengeknipt om inzittenden te bevrijden uit hun benarde positie. 5 dagen geleden werd er ingebroken bij de brandweerkazerne in Aalsmeer. Daarvoor werden 4 mannen aangehouden. In Hillegom is als enige gemeente in onze regio de huizenprijs gedaald met 2,5%, blijkt uit cijfers van het CBS. Volgens het statistiekbureau zijn de huizenprijzen in Nederland in het tweede kwartaal van dit jaar gemiddeld met 4,2% gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De hoogste uitschieter in onze regio, de gemeente Kaag en Brasem, daar geldt een gemiddelde stijging van 11,5%. De daling van de gemiddelde huizenprijs in Hillegom is volgens Heemborg-makelaars uit die plaats te verklaren doordat het woningaanbod is toegenomen en dat minder stedelingen belangstelling hebben voor een kleine plaats in de Bollestreek. En in een tandartspraktijk in Rijnsburg is vanmorgen de waterleiding gesprongen. In de praktijk aan de Kerkstraat staat een laagje water. Met speciale stofzuigers haalt de brandweer het water weg en de kelder wordt leeggepompt met een zogenoemde tankautospuit. Hoe de lekkage in het Rijnsburgse tandcentrum precies is ontstaan, wordt nog uitgezocht. De woningen boven de tandartspraktijk hebben volgens de brandweer geen last van de waterlekkage.
3: En dan naar Jordi Bloem voor het weer.
5: Ook vandaag schijnt de zon uitbundig. En dan wordt het warmer dan gisteren, met overal in de regio vanmiddag uiteindelijk tropische temperaturen. Boven de 30, het kan 33 graden worden, met een zwakke tot matige oost-zuidoostenwind. Vanavond en vannacht is het overwegend helder, onbewolkt weer. En het blijft erg warm. Pas morgen vroeg is het buiten de steden om een graad of 17. In stedelijk gebied zal de minimumtemperatuur wat hoger zijn. Morgen is het ook nog zonnig en heet, met morgenmiddag ongeveer 34 graden voor het maximum. Vanaf zaterdag is het duidelijk minder warm. Het wordt eerst nog wel benauwd weer. Met zaterdag ook weer minder ruimte voor de zon en misschien een regen- of onweersbui. En in de nieuwe week is de kans op buien duidelijk groter.
4: Dank Jordi. Je hoorde het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten, blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Als je kijkt naar de grootste hits van Joe Jackson, kan ik nooit kiezen. Vandaag viel de keuze op The Harder They Come. Het is Radio Westen en straks de verjaardagskalender van 13 augustus.
1: De archiefbak.
0: Maar eerst even naar het jaar
2: 1966.
0: De vierde verjaardag van Edwin Verweijen uit Amersfoort zou hij niet snel vergeten. De kleuter is zo enthousiast over de politie dat hij in augustus 1966 niet alleen zijn vriendjes uitnodigt op de verjaarsvisite, maar ook de plaatselijke agenten. En die zijn daar zo van gecharmeerd dat de Amersfoortse hoofdagent persoonlijk langskomt in zijn politiewagen. En neemt een schaalmodel van de auto als cadeautje mee voor de vierjarige spruit. Een oud-acteur wordt gouverneur van de Amerikaanse staat Californië. De 55-jarige republikein Ronald Reagan verslaat in 1966 zijn democratische tegenstander met overweldigende meerderheid. En dat is vooral opvallend omdat Reagan een nieuweling is in de politiek. En de zomer van 1966 is het razend druk in het Dolfinarium te Harderwijk. Dolfijnen zijn zeer populair door het succes van de tv-serie Flipper. En dus komen duizenden mensen af op de trucjes van de dieren. Kom mee, dan doen we even net alsof het 1966 is en neem ik je mee het Dolfinarium in.
3: Dit is de gekste dag van het hele seizoen. Dat is altijd dinsdag in de tweede week van de bouwvakvakanties. Dat is altijd de drukste dag. Dat is ieder seizoen zo. En nou, u ziet het vandaag zelf wel, het is idioot.
4: Dames en heren, maak u nog even. Is daar achter nog ruimte naar boven? Als u nog even doorschuift naar boven, hier kunnen ook nog wat volwassenen naar boven. Daarachter is nog ruimte.
5: Zo mooi, hè?
6: En dan wil ik beginnen met u voor te stellen de man die al bijna een jaar deze dieren aan het trainen is. Henk van der Zee.
7: Nou, hier bestaat dus geen opleiding voor. Ik bedoel, dit is dus iets dat begint, Jan. En je hebt dus feeling ervoor, ja of nee. Ik bedoel, bezit je dit niet, stop dan maar. Want dit beest is dus zo intelligent en uitgekookt. Ik bedoel, of ik train de beesten, of de beesten trainen mij dus. Je moet ze dus aanvoelen en achter hun karakter kunnen komen. En als dat lukt, dan geloof ik ook wel dat je verder met deze beesten kan werken.
8: Hoeveel mensen komen hier nou zo per dag naartoe?
7: Onze slapste dag is dus 5.000-6.000 mensen. Maar zoals nu in het hoofdseizoen dus 13.000-14.000 per dag.
2: 1966.

0: Laten we even aanschuiven in het Dolfinarium van 1966. En Crispy in St. Peters was op de radio in dat jaar met de Pied Piper.
1: Jaren, er is er een jaren, er is er een jaren, gefeliciteerd.
0: Vandaag 13 augustus en Angelique Kneijnenburg uit Wassenaar laat weten... vandaag is mijn dochter Valerie jarig, ze wordt 30 jaar. Dat zijn wel van die mijlpalen. Zou je haar willen feliciteren? Nou, natuurlijk bij deze Valerie van harte. En mede namens je moeder natuurlijk. En goedemorgen allemaal, schrijft Bianca. Wie is er jarig vandaag? 13 is een geluksgetal van mij. Vandaag is mijn lieve dochter Janine jarig. 35 jaar alweer geworden. Van harte gefeliciteerd en nog een fijne dag. Nou, daar sluiten wij ons natuurlijk zeer bij aan. Janine ook van harte. 35 kaarsjes op de taart. En namens moeder Bianca, mooie dag gewenst. En een plaatje op de radio natuurlijk. In dit geval Nick en Simon. Nah.

0: Broken, are you kidding me? Nee, zeker niet. Het is bloedserieus, want straks na 12 is Bob Brinkman er weer met nieuwe Menno in de Middag. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En wat zit daarin vandaag?
1: Nou, niet alleen bloedserieus, maar het is ook bloedje heet buiten natuurlijk.
0: Nou, kun je
1: dus
0: zeggen.
1: Gwen Oudehand, die gaat op de kaart de hitte opzoeken natuurlijk. Hebben de regiogenoten er nog een beetje zin in die 33 graden? Ja. Of zijn we er wel een beetje klaar mee? Nou, goed, zij gaat de microfoon onder de neuzen duwen daar. Waar ze dat gaat doen, dat hoor je zo meteen. Net zoals Samantha Steenwijk, onze vriendin van de show.
0: Oh ja?
1: In de vakantie-editie van Shownieuws komt zij de showtrap af. En jouw plaat natuurlijk. Thema is nog steeds vakantieland Amerika. Dus heb je een Amerikaans plaatje? Dan mag je me mailen. bob@omroepwest.nl. Draai ik hem tegen het einde van de show. En ja, Patrick, leuk dat je het zegt. Ik ben inderdaad vanochtend naar de kapper geweest.
0: Nou, het ziet er prachtig uit, Bob.
1: Ja, wat spontaan.
0: Je gaat het horen na 12.

0: BNB Vol Liefde, die muziek onder die items. En recentelijk hadden ze deze van Carly Simon te pakken. Dus toen had ik meteen weer zin in het liedje. Why, hoorde je?
1: De plaat. Voor 12.
0: Hartelijk dank voor het stemmen op die jaloerse gast van vandaag. Want de Jealous Guy stond vandaag op het spel. Geen versie van Roxy Music. Het origineel wint met 66%. Hier is John Lennon.

0: zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: De mussen vallen dood van het dak deze donderdagmiddag. We gaan de thermometer in de regio steken in een nieuwe Menno in de Middag. Die gaat beginnen na het laatste nieuws. Hier is Barbara Huigen.
9: De explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag in mei was een protestactie tegen onder meer het asielbeleid. Dat zei verdachte Berry van D. vanochtend in de rechtbank Den Haag. Het Openbaar Ministerie vervolgt de man voor het handelen met een terroristisch oogmerk. Afgelopen nacht is er ingebroken in de brandweerkazerne in Roelof Arendsveen. Volgens de politie hebben getuigen meerdere verdachten gezien, maar is er nog niemand aangehouden. Het is onbekend of de inbrekers iets hebben meegenomen. Bij meerdere inbraken in brandweerkazernes in andere delen van het land zijn kniptangen meegenomen. De Noordzee aan de kust bij Noordwijk, Wassenaar en Monster ter Heide is gevaarlijk. Daarom waarschuwen de lokale reddingsbrigades strandgasten daar om niet met drijfmiddelen de zee in te gaan. Op de stranden van Noordwijk, Wassenaar en Monster ter Heide is de oranje windzak gehesen om strandgasten te waarschuwen. Meer regionieuws om 12:30, nu het overig nieuws.
10: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen halfjaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op €688 miljoen. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2:00 vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm. 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ten
0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
11: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
12: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
13: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
14: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
15: Dus het maken van staal wordt schoner?
16: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
17: Maar moet dat dan in Nederland?
18: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
13: En wat levert dat dan op?
16: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
13: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
19: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.

0: Denise Williams, Let's Hear It For The Boy. Maar als jij het graag voor een girl wil laten horen, heb ik daar helemaal geen problemen mee. Joh, het is al warm genoeg, waarom je zorgen maken? Goedemiddag, het is 9 minuten over 12 precies. De middag is begonnen, de ochtend is vertrokken. Dus ik zeg goedemiddag tegen je. Welkom bij een nieuwe Menno in de Middag. Zonder Menno, maar met Bob Brinkman tot 2 uur hier. En natuurlijk met, het is donderdag, de shownieuws vakantie-editie. We gaan onze grote vriendin van de show, Samantha Steenwijk, bellen over haar vakantieplannen. Dat gaan we volgend uur doen. Jouw plaat komt er natuurlijk ook weer aan. Welke plaat sluit dit 2 uur durende spektakel af? Dat ligt helemaal aan jou. Moet wel in het thema passen. Het thema is vakantieland Amerika. Dus als jij een leuk plaatje hebt over Amerika of uit Amerika, dan mag je me heel eventjes appen, 070-307-8080. Of stuur me een mailtje, bob@omroepwest.nl.
1: Op de kaart.
0: De temperatuurmeter zegt hier bij mij op de website op het scherm voor me dat het 30 graden is. Gelukkig hebben we een wandelende thermometer deze donderdag. Gwen Oudehand, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Bob.
0: Ja, jij moet daadwerkelijk die warmte in vandaag. Hoe ga je daarmee om?
2: Nou, ik heb hier een plastic flesje in mijn hand met daarin wat water. Dus daar ga ik veel gebruik van maken, deze natuurlijk. En ik ga lekker de verkoeling opzoeken op het strand.
0: Ah.
2: Dus ik ben in Katwijk aangekomen, leuk, waar de parkeergarages helemaal vol zitten. Echt met waar? Allemaal vakantiegangers en strandgangers. Ja. Bij. Dus ik heb eventjes heel snel de auto weer omgekeerd en ergens anders geparkeerd. En ik ga eventjes kijken wat mensen hier tijdens deze hit aan het doen zijn.
0: En ben je dan in Katwijk aan Zee of bij de boulevard van Katwijk? Of is dat een beetje hetzelfde? Dus is dat een beetje een ratje toe daar van Katwijk, Katwijk aan Zee en wat het verschil ertussen is?
2: Nee, dat is hetzelfde. Nee, ik loop nu over de boulevard heen.
0: Oh ja.
2: En
0: ja,
2: ik kijk neer over de prachtige, die prachtige kust met daar in de verte ook nog die windmolens natuurlijk. Ja, ik ga me hier weer lekker vermaken hoor.
0: En ik zei net 30 graden, als jij zo de zon op je huid voelt, ben je het dan met me eens? Of heeft het de 30 nog niet aangetikt?
2: Ik heb... roept iemand naar mij. Ik heb me goed ingesmeerd en ik loop in de schaduw op dit moment. Maar als ik in de zon loop, dan is het echt wel heel warm hoor. Dus ik denk dat 30 graden hier ook wel een beetje de gemiddelde temperatuur is.
0: Er riep iemand naar jou, moet je daar niet even op af?
2: Ja, hij staat boven op een balkon. Wat zegt u, meneer? Oh, ik had hier gisteren moeten zijn, zegt hij. Helemaal zwart hier van de mensen, zegt hij gisteren. Ja, het was heel erg druk, hè, meneer? Het was heel erg druk hier gisteren. Enorm druk was het hier. Nou, u bent lekker de balkon aan het schilderen, zie ik. Van Omroep West, Radio West. Ah, we hadden hier gisteren moeten zijn, Bob. We zijn te laat.
0: Ah, wat jammer. Nou, dankjewel, Gwen. Tot morgen dan. Dan gaan we morgen kijken waar we vandaag hadden moeten zijn. Tot 2 uur lang gezelligheid. Ook vanuit Katwijk. Een hele

0: Swing Out Sister, You Are My Mind.
1: Op de kaart.
0: En we zwingen zo weer naar Katwijk aan Zee, waar onze verslaggever Gwen Oudehand vandaag is om de temperatuur op te nemen. Gwen, je werd net aangesproken door een man op een balkonnetje. We konden hem niet heel goed verstaan, maar we kwamen erachter dat we vooral gisteren in Katwijk hadden moeten zijn.
2: Ja.
0: Wat was er gisteren dan?
2: Gisteren was natuurlijk die veelbesproken zonsverduistering.
0: Oh ja.
2: Een bijna totale eclipse, heb ik me laten vertellen door de experts. Ja, dus hier waren dus allemaal mensen op het strand om natuurlijk die zonsverduistering te bekijken.
0: Oh, in Katwijk.
2: En ik was er zelf ook. Ja, in Katwijk ook, zeker. Ja, ik was er zelf ook op het strand en ik had een brilletje gescoord. Gelukkig waren die op tijd binnengekomen, want die hadden we een paar dagen geleden besteld. En ja, ik heb er wel van genoten hoor, Bob. En jij?
0: Ja, ik vond het ook wel mooi. Ik zat zelf op het strand bij de Vuurlaan in Den Haag. Dat is een beetje het zuiderstrand, is dat dan, bij de Vogelwijk. Mm-hmm. Ik vond het wel bijzonder, ja. Ik weet niet wat ik bijzonderder vond eigenlijk. De hoeveelheid mensen die daar heel gemoedelijk met elkaar op het strand zaten. Ja, yeah. Bijna een concertgevoel kreeg ik ervan. Of nou daadwerkelijk dat er een maan voor de zon schoof. Daar ben ik nog niet echt over uit. Wat leuker was om te zien.
2: Ja, daar ben ik het met je, daarover ben ik het met je eens. Want ik vond het ook wel dat ik dacht, ja, aan de ene kant is het natuurlijk ook best wel gewoon een natuurlijk proces. Het is bijzonder omdat het niet zo heel vaak voorkomt en dat we dat zo goed kunnen zien. Maar ja, aan de andere kant was het natuurlijk gewoon heel snel voorbij. Toch?
0: Ja, uiteindelijk. Ja, het ging de tijd best wel snel. Het duurde heel lang voor mijn gevoel voordat hij de maan voor de zon zat. Maar daarna was hij zo weer weg. Ook. Maar had hij het wel gezien?
2: Ja. Ja, inderdaad. Maar jij hebt dus wel kunnen genieten van zo'n brilletje, want dat was nog wel een probleem voor velen.
0: Ik had gewoon een brilletje hoor. Ik ben er gewoon altijd op tijd bij. Ik ben een snelle jongen wat dat betreft. Maar jij hebt hem gelukkig op tijd binnengekregen. Nou, lekker nagenieten
2: ja,
0: dan in ieder geval
2: weten.
0: Van dat mooie plaatje wat we door die eclipsbrillen hebben
2: zeker,
0: gezien.
2: Zeker, ja.
0: Is het strand een beetje opgeruimd? Want als het zo druk is, zijn er natuurlijk ook heel veel mensen geweest. Nou, jij loopt nu langs het strand. Hebben ze wel netjes achtergelaten allemaal?
2: Ja, het is echt heel netjes hier. Wel super druk, maar dat zou ook wel kunnen komen doordat er op de boulevard een grote tent staat. Het is namelijk Noordzee Zomerfestival. En dat is eigenlijk gewoon een soort feestweek van Katwijk aan Zee. Waar dus allemaal evenementen plaatsvinden. Ik ga kijken of ik straks nog eventjes iemand kan spreken daar. Want vanavond komt daar een tributeband van Queen. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Helemaal uit het buitenland vandaan. Ik weet niet precies waar dat nou precies is. Maar verder is het heel erg druk. De horecatenten die de laatste beetje voorraden aangevuld krijgen om toch eventjes die augustusmaand nog even door te komen. En ik vraag me af of deze mensen ook naar de eclipse hebben gekeken.
3: Wij hebben wel naar de eclipse gekeken, maar erg weinig gezien. Wij waren in hotel Baak.
2: Is dat hier in de buurt?
3: Nee, dat is in Noordwijk. En daar hebben we wel op het terras gezeten, maar we konden niet veel zien.
2: Oh nee!
3: Nee, wij hadden geen brillen.
2: ja. Oh, dus jullie mochten sowieso niet kijken eigenlijk?
3: Nee, dat hebben we ook niet gedaan. Nee, dat is veel te link.
2: Waar komen jullie uit Katwijk?
3: Nee, wij komen niet uit Katwijk. Wij komen uit Enschede. En we zijn in Noordwijk op vakantie een weekje. Dus, zodoende.
2: Jullie staan hier nu eventjes voor een vrachtwagen in de schaduw daarvan. Hebben jullie het warm?
3: We hebben het warm. En de taxi komt straks. Die brengt ons weer terug naar Noordwijk.
2: En hoe is Katwijk tot zover?
4: Lekker. Ja.
3: Het is een heel ander strand dan Noordwijk. Ja.
2: Ja.
3: Hier is gewoon leuk, gezellig. En Noordwijk is veel meer... Ja, wat zou ik zeggen?
2: Morgen gewoon weer lekker naar Katwijk toe.
3: Huis naar Noordwijk. Huis ter Duin. Daar moet je omheen lopen. Maar daarom zijn we nou lekker met de taxi. En dan gaan we weer terug.
2: Nou, geniet van jullie verblijf. Tot zover.
3: Zullen we doen? Dank je wel.
2: Nou ja, je hoort het. Hier de Katwijkse boulevard. Hartstikke gezellig en hartstikke mooi. Het valt in de smaak.
0: Nou, laat het de mensen in Noordwijk niet horen. Want blijkbaar zit daar nog wel een verschil tussen, Gwen Oudehand.
2: Ja, dat ben ik wel met ze eens hoor, moet ik zeggen.
0: Ja, omschrijf dat verschil dan eens.
2: Ik denk dat Noordwijk toch wel iets meer volgebouwd is met echt van die appartementen en hotels. En hier op de Katwijkse boulevard wonen ook gewoon nog mensen. Dit is gewoon waar zij hun woning hebben staan. En dat brengt toch een iets meer gemoedelijkere, vind ik, als ik dat mag zeggen. Mag dat zeggen? Ik weet het niet.
0: Ja,
2: denk het wel.
0: Je hebt het nu al gezegd, Gwen.
2: Ja, we kunnen niet meer terug. Gelukkig is het niet live.
0: Gelukkig. Ik knip het er later uit, inderdaad.
2: Ja.
0: Gwen Oudehand, daar op de boulevard van Katwijk voor de Op de Kaart Zomertour. Deze donderdagmiddag. Blijf ze daar nog heel de dag kijken. Want ook die feestweek, daar willen we ook meer over weten. André van Duin.
5: Het stond

0: Ja, wordt het eigenlijk zomerser dan André van Duin? En want het is zomer, zijn versie van Shake en Tu es je t'aime moeilijk, volgens mij. Volgend half uur bij Menno in de Middag gaan we natuurlijk weer terug naar Gwen Oudehand, die 33 graden aan het trotseren is op het strand van Katwijk. En hoe zit het komende dagen met die 33 graden? Zitten we er nog een tijdje aan vast? Of komt de verkoeling onze kant op? Onze grote vriend, weerman Jordi Bloem, die gaat het je zo meteen vertellen. En een nieuwe ronde van de tijdmachine natuurlijk, die ga ik voor je starten. En daarin heb ik een hele mooie prijs voor je klaar liggen. Namelijk 4 kaarten voor Nationaal Monument Oranje Hotel. Als je zometeen bij mij in die tijdmachine maar 1 vraag goed hebt.
1: In de geschiedenis hebben Indische mensen heel veel traumatische ervaringen gehad. Op de een of andere manier is het zo gekomen dat er nooit de ruimte is geweest om daarover te spreken.
2: In Nederland zijn er tussen de 1,5 en 2 miljoen mensen met een Indische achtergrond. Vele van hen zijn bekend met de term Indisch zwijgen.
3: De oorlog is net voorbij. In die herstellingstijd kom ik dus als buitenstaander, als indringer in zekere zin, kom ik dan in Nederland. En zo word je dan ook behandeld.
4: Je leert daar ook mee leven. Van oké, dit is hun overkomen. En daar heb je respect voor. Zo was het in die tijd. Je kan dat niet meer terugdraaien.
2: Je ziet het in de documentaire Indisch zwijgen. Zaterdag vanaf 5 uur... Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
2: Reis slim met Golden eSIM.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
2: Reis slim met Golden eSIM.
3: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water.

0: vanmiddag met het laatste nieuws uit jouw regio. In de studio aangeschoven, Barbara Huygen.
1: Ja, goedemiddag, Bob.
0: Goedemiddag, Barbara.
1: Ja, wat leuk.
0: Hallo.
1: Dat jij weer hier bij de microfoon staat.
0: Wat leuk dat jij hier bent. Wat leuk dat wij hier zijn.
1: Nou, geweldig, toch?
0: Jordi, wat leuk dat je er ook al bent.
2: Hallo allemaal.
0: Wat fijn, luisteraar, wat fijn dat jij er ook bent.
1: Precies.
0: En wat zijn we blij met elkaar.
1: Goed, de verdachte die in mei vuurwerk liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft langer vastzitten. Tijdens een proforma-zitting zei hij geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht.
3: Het is nooit mijn intentie geweest om mensen in gevaar te brengen. Voor ik mijn daad pleegde, ben ik nog langs het pand gelopen om te kijken of geen mensen in het pand aanwezig waren. Via de zijramen van het pand, van de voordeur, zag ik dat het donker binnen was. Als het wel mijn intentie was geweest om mensen in gevaar te brengen, dan was ik wel op ambtenarentijden gekomen. Tegen de mensen die helaas toch in het pand aanwezig waren, wil ik mijn oprechte excuses aanbieden.
1: Het OM verdenkt de verdachte van het plegen van een aanslag met terroristisch oogmerk. Barry van D., de 37-jarige verdachte, was een bekende voor de politie. Hij is eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. De Noordwijkse reddingsbrigade en KNRM Noordwijk hebben de zoekactie die ze gisteravond hebben ingezet in de Noordzee bij de Langerveldse slag gestopt. Er is niemand als vermist opgegeven. Gisteravond waren ze er druk mee. Ze hebben namelijk twee keer gezocht naar een mogelijke drenkeling. In eerste instantie werd een opblaasbare roze flamingo gesignaleerd waar mogelijk nog iemand op lag, schrijft mediapartner Bollestreek Omroep. Later meldde iemand bij de reddingsbrigade dat een aangeschoten persoon met de flamingo de zee in was gegaan. Toen werd opnieuw gezocht en werd ook de kustwacht ingeschakeld om vanuit de lucht mee te zoeken. En de Noordzee aan de kust bij Noordwijk, Wassenaar en Monster ter Heide is gevaarlijk. Daarom waarschuwen de lokale reddingsbrigades strandgasten daar om niet met drijfmiddelen, zoals dus een flamingo, de zee in te gaan. Op de stranden van Noordwijk, Wassenaar en Monster ter Heide is de oranje windzak gehesen om strandgasten te alerteren.
4: Boom, boom, boom, boom. Het is weer van Jordi Bloem. Hey Jor, wat wordt het weer nou? Warm of juist ijskoud?
0: Nou, warm eigenlijk is het antwoord, Jordi.
2: Ja, en die aflandige wind, zuidoost, hè, ook op de stranden. Daarom ook.
0: Ja, die komt dus vanuit het land dan.
2: Ja. Zuidoost tot oost.
0: Ja, dat merkte ik gisteravond 3. Al een beetje, toen ik naar die eclips zat te kijken. Mm-hmm. Dat de wind uit de duinen kwam.
2: Ja, zo is het. En dat is wel de warme hoek. Want op dit moment is het al op grote schaal in onze regio rond de 30 graden. Hoek van Holland alweer 32 graden. Waar daar wel een relatieve luchtvochtigheid van 20%. Dus ja, eigenlijk is het woestijnlucht. Want het is natuurlijk erg warm. Maar het had ook bijvoorbeeld een luchtvochtigheid van 60-70% kunnen zijn. Dan was de hitte veel minder prettig. Ja. De lucht is ook helder blauw, dat kun je het ook een beetje aanzien. Als de lucht wat fletser wordt en er komen ook wolken, ja, dan is het meestal toch het teken dat er wat vocht aanwezig is. Maar de rest van de dag is het eigenlijk prachtig. Ja, strandweer. Maar kijk dus uit met die aflandige wind. En in de loop van de middag en vanavond zal de temperatuur denk ik 33, 32 graden zijn. Begin van de avond ook nog wel, denk ik. Daarna gaat het geleidelijk afkoelen. Maar pas morgen vroeg bereiken we het minimum van zo'n, 14, 15 graden in het buitengebied, maar in de steden 18 of 19 graden. Dan blijft het al wat warmer.
0: Ja, die stenen warmen op natuurlijk.
2: Zo is het, met al die zon. Ja, morgen nog zo'n topzomerdag. De temperatuur piekt dan tot 34, heel misschien 35 graden. Dan is er maar een beetje wind uit het zuidwesten, windkracht 2 tot 3. Dus toch een andere hoek. Het gaat een beetje veranderen al. Maar nog zonnig. En aan het einde van de middag dan kan het als eerste op de stranden iets minder heet gaan worden met dat windje van zee uit het noordwesten. En vervolgens hebben we in het weekend een noord-noordwestelijke wind. Ook niet sterk, maar er komen wolken. De zon die schijnt echt veel minder vaak. Het wordt echt anders. En vooral zaterdag kan er al een eerste regen- of onweersbui passeren. Nog veel te weinig natuurlijk voor de droge natuur. Maar het is een heel klein beginnetje.
0: Nou, en ook lekker om even doorheen te lopen, denk ik. Dan weten we weer hoe dat voelt.
2: Zo is het, ja. Ga ik doen. Jij ook, denk ik, hè?
0: Naast jou, denk ik dan.
2: Gezellig.
0: Gezellig. Zie ik je zaterdag, Jordi.
2: En in ieder geval nog over een uur de langere termijn verwachten.
0: Natuurlijk. Ja, tot over een uur.
1: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: van mij.
1: Eros Ramazzotti.
2: Op de kaart.
1: Marcia Bello, Questo Amore, hier op Radio West. We hoorden net Jordi Bloem zeggen, Gwen. 33 graden kan het vandaag worden. Oeh. Morgen zelfs ben je ook verslaggever. 35 graden.
3: Oh, oh, oh. Ja, het is wel te merken.
1: Is het nog leuk als verslaggever buiten?
3: Ja, nou ja, ik moet zeggen, je moet je wel echt insmeren. Dat is wel heel erg belangrijk. Ik had het de afgelopen dagen al een beetje dat ik dacht, oeh, ik ben het vergeten. En dat ik dan toch wel een klein beetje zonschade heb opgelopen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus ik heb me vandaag eventjes wat beter ingesmeerd. En nu ben ik echt volle bak aan het genieten van alle mensen die hier rondlopen. Ik ben een beetje buiten adem, want ik heb net eventjes een stukje gerend.
1: Waarom? Waarom moest je rennen?
3: Nou, omdat ik eigenlijk heel graag eventjes de luisteraar mee wil nemen naar een van mijn favoriete plekjes van Katwijk. En dat is daar. Ja, ik zie allemaal duimpjes in de lucht komen. Dat is een kroegje, daar heb ik zelf een tijdje gewerkt. En ik ga eventjes kijken of daar een beetje, ja, zongenieters zijn, zonaanbidders. En of er uiteraard iemand mij eventjes meer kan vertellen over wat er allemaal te doen is met deze hitte.
1: En of iemand een glaasje water voor je heeft, ja.
3: Ja, dat ook. Ja, ik heb ooit een keertje de grap gehoord op deze radiozender. En dat was Buiten Adempost. Dat ben jij geweest, Bob. Jij bent ook nogal eens buiten adem, hè?
1: Ja, die bijnaam heb ik ooit een keer gekregen van Tjeerd en Jorinda van West wordt wakker. Dat klopt.
3: Nou kijk, ik ben aangekomen inmiddels. Hallo. Het is een oud collega van mij. Hoe gaat het met je?
4: Goed, met jou?
3: Is het een beetje te doen in deze hitte?
4: Gewoon rustig blijven.
3: Hoe hou je het hoofd koel?
4: Niet te veel nadenken. Genoeg drinken. Af en toe even naar de ventilator lopen. En rustig blijven.
3: Ik vraag me dan wel af, wat is nou het meest verkochte drankje tijdens deze hitte?
4: Cola Zero en bier. Toch wel bier, ja. En rosé. Gaat ook altijd heel goed met deze warmte.
3: Rosé?
4: Ja, rosé, ja.
3: En gaan mensen dan niet helemaal wankelend de deur uit hier?
4: Nee, want vaak nemen ze er maar één.
3: Ja. Nou ja, dan heb je wel klanten die tenminste goed zijn opgevoed. Die kennen hun grenzen goed. Ja, het is toch wel echt een plaatje om hier te zijn, Bob. Ik sprak net wat toeristen ook. Ik werd aangesproken door een man uit Zwitserland. Die was aan het fietsen over de boulevard heen. En die vroeg aan mij, ben je mensen aan het interviewen? Dus ik zeg ja. Maar ja, mijn Engels is niet zo heel erg goed. Maar hij begon te vertellen. En hij zegt dat hij hier al voor de 10e keer op rij over de boulevard heen aan het fietsen is. En hij vindt Katwijk eigenlijk nog mooier dan dat Zwitserland is, zegt hij.
1: Ja.
3: Kan je je dat voorstellen?
1: Nee. Nee, ik vind Katwijk heel leuk hoor. Maar Zwitserland is toch veel mooier met al die bergen en die dallen. Ja, nou ja. En voor de 10e keer op en neer aan het fietsen in zijn leven of op deze dag?
3: Nee, in zijn leven. Voor de 10e jaar op rij is hij hier, dat zegt al.
1: Wauw.
3: Ja, ik vond het wel spectaculair. En nou ja, druk dus. Ook Duitsers. Ik had net ook eventjes een gesprekje met een Duitser. Die kwam er niet helemaal uit hoe dat dan werkt met betaald parkeren en zo hier. Dus ja, daar snap ik wel dat daar het een en ander vragen over zijn. Maar ja, goed. Ik ga dus eventjes een glaasje water drinken hier op dit terras.
1: Ja.
3: Dus ik zou voorstellen, voor zometeen heb ik iets heel leuks. Dus blijf vooral luisteren.
1: Oh, dan ben ik heel erg benieuwd. Gwen, tot zometeen.
3: Tot zometeen.
1: En hou het bij water en niet bij rosé.
3: Oeh. Ga ik proberen.
5: Hey Menno,
1: Bob is het.
5: Even een lekker plaatje.
1: Nee, Bob heet ik. Menno is op vakantie. Nou goed, dat maakt niet uit. Ik heb nog wel even tijd voor ik de tijdmachine ga starten. Dus een lekker plaatje heb ik wel voor je. Wat dacht je van deze? Ja, die vind je leuk. De nieuwe zomerhit. Of nou ja, nieuw. Natuurlijk ook al een paar maanden oud. Maar er komt weer zo'n zwoele zomernacht aan. Dus het is misschien wel leuk om de EOS'en te draaien. Rutger van Barneveld hier op Radio West.

0: Radio West Tijdmachine.
1: Het is 12:15 geweest. En hoe ik dat weet, ja, dat komt omdat ik op mijn pols een horloge heb. En dan kan ik de tijd heel handig opzien. Maar ja, jij hebt dat horloge misschien niet. Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Dat horloge zou zomaar eens van jou kunnen zijn. Want de weekprijs deze week in de Radio West Tijdmachine is een horloge van het Haagse merk Kibu. Wel een dameshorloge, maar goed, hij is nog steeds hartstikke mooi voor misschien voor je moeder of je buurvrouw. Of gewoon lekker voor jezelf. Die zou zomaar van jou kunnen zijn. 070-390-5454. En bij 3 vragen goed maak je kans op een plekje in de finale van de tijdmachine. Die morgen wordt gespeeld. En heb je dan weer 3 vragen goed, dan is dat Haagse horloge voor jou. 070-390-5454. Heb je maar 1 vraag of 2 vragen goed bij mij, dan heb ik ook een prachtige prijs voor je, namelijk 4 kaarten voor het Nationaal Monument Oranje Hotel. Dat zeer bijzondere en indrukwekkende monument daar op Scheveningen. 070-390-5454.

0: I go.
1: Guy Sebastian, Before I Go.
2: De Radio West tijdmachine.
1: Lia met Bob spreek je, Radio West.
3: Hallo, met Lia Mette uit Waddinxveen.
1: Dag Lia Mette uit Waddinxveen. Is het ook warm in Waddinxveen?
3: Ja, warm. We zijn maar gewoon thuis gebleven. Deur dicht en de ventilator aan. En een dagje thuis is ook wel eens goed.
1: Ja, dat hoor ik meer mensen zeggen, ook hier op de redactie van West natuurlijk. Dat op een gegeven moment ben je gewoon klaar met die hitte. En wil je ook gewoon eventjes een keer een dagje bank hangen?
3: Ja, dat is
1: ja,
3: zo.
1: Toch? Ja, toch?
3: Netflix aan of zo. En of een serietje kijken die we nog moeten kijken. Want je bent altijd maar buiten. En lekker gewoon een dagje thuis.
1: Daarom. En wat kijk je dan?
3: Wat kijk ik dan? Ja, ik vind altijd krimis altijd leuk, die Engelse en ook wel Noorse. Dus ik vind het wel leuk. En ook gewoon woeste hoogte, woeste grond of zo, weet je wel. En B&B vol liefde.
1: Ach,
3: dus gewoon
1: ja,
3: even simpel kijken.
1: Wie vind je het leukst van B&B vol liefde?
3: Die Carolina. wat een mummie.
1: Die heeft 10 airfryers thuis en is er zelf in gaan liggen, die.
3: Ja. En dan zelfs nog een roze. Roze-effra.
1: Ja, daar was ik jaloers op. Die had ik ook wel graag gewild, als ik heel eerlijk ben.
3: Ja,
1: met van die diamantjes erop. Ja, ja, het verbindt toch altijd, hè, dat B&B vol liefde. Ja, of je hebt er niks mee, hoor. Dat kan ook, ja. Maar jij kijkt het dus ook, Lia. En, over kijken gesproken, heb je gisteren wel gekeken, buiten, naar de zons...
3: Nee, die moet ik nog even kijken.
1: Nee, ik heb het niet over B&B vol liefde nu. Ik heb het over de zonsverduistering.
3: Oh ja, maar ja, ik had niet zo'n eclipsbrilletje. Dus ik heb het maar gewoon maar even op de televisie gevolgd. En achter de bomen zat het dus. Maar goed, dat heb ik dus niet gedaan. Maar we hebben het 1 keer meegemaakt in Kroatië. Nou, dat was heel bijzonder.
1: Oh.
3: Dat de natuur dan verandert midden op de dag. De vogeltjes waren stil, het werd koud, de zee die werd woest. En het was echt heel raar.
1: Ja, en als je zoiets zo'n keer in Kroatië hebt meegemaakt, kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, nou goed, ja, Waddinxveen is ook leuk, maar die herinnering die verplaats je toch niet, of die wijzig je toch niet.
3: Nee, totaal niet. Dus die herinnering blijft. En ik snap het, dat een heleboel mensen dat ook hebben gekeken. Ik ken mensen die zijn gewoon speciaal naar Spanje gegaan.
1: Ja, die ken ik ook. Ja.
3: Ja.
1: Ik ga de tijdmachine starten, want we lopen wel lekker te kletsen, Lia. Maar daar bel je natuurlijk voor. Misschien wel dat horloge wat je graag wil hebben. Daarvoor moet je wel 3 vragen goed hebben. Anders heb ik ook een hele mooie prijs voor je.
2: 1.
3: Ja, ik wacht dan.
2: 9. 6. 6.
1: 1966, Lia.
2: Deuren gaan open.
3: Het was ook een warme zomer.
1: Oh, dat weet je nog?
3: Ja.
1: Wat deed je in die warme zomer dan?
3: Nou, ik logeerde bij een nicht in Alkmaar. En dan gingen we iedere keer lekker naar het strand.
1: Oh, dat is ook...
3: dat weet ik
1: ja,
3: wel.
1: Nou, gezellig. Nou, heb je ook opgelet? Ik ga jou 3 vragen stellen, namelijk over het jaar, over de actualiteit van het jaar 1966. 3 vragen goed is kans op een plekje in de finale morgen namiddag. 1 of 2 vragen goed heb ik een paar prachtige kaarten voor je klaar liggen voor het Nationaal Monument Oranje Hotel op Scheveningen.
3: Ja.
1: Welk lid van het Koninklijk Huis geeft in maart 1966 het jaarwoord aan Klaus von Amsberg?
3: Beatrix.
1: Een van de populairste dagtripjes in de zomervakantie van 1966 is het Dolfinarium. Duizenden mensen vergapen zich aan de acrobatische toeren van de dolfijnen. In welke plaats in Gelderland is dit dolfinarium?
3: Harderwijk.
1: Welke Engelse Dusty heeft in 1966 een hit met You Don't Have to Say You Love Me?
3: Springfield. Dusty Springfield.
2: Je hebt 3 vragen goed.
1: Ja, nou, je bent er zelf verbaasd over, volgens mij.
3: Ja, nou ja, die springtoer kon een beetje twijfelen, maar de rest, dat wist ik allemaal.
1: Je zei het ook enigszins vertwijfelend, maar je hebt het gewoon alle 3 hartstikke goed. Beatrix, Harderwijk en dus die Springfield. Met dat mooie nummer dat ik ook gelijk ga draaien hier op de radio.
3: Nou, we gaan luisteren en we wachten het af, hè, voor morgenmiddag.
1: Ja, ik vind het spannend voor jullie. Ja, je wil graag dat horloge, begrijp ik.
3: Ja, een horloge heeft net een geest gegeven.
1: Ach, dat zou goed uitkomen. Nou, misschien morgen in die finale is dat Kibo horloge voor jou. Maar je krijgt sowieso 4 kaarten voor het Oranje Hotel. When

0: Ja, Smit in de 16. Smit voortrekken 2-0. 2-0 AZ. Fantastische Alkmaarse aanval.
1: Afgelopen zondag begon ADO aan het seizoen in de Eredivisie. AZ bleek met 2-0 te sterk. Zondagmiddag speelt ADO thuis tegen Groningen. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Hij zit erin!
1: ADO Den Haag FC Groningen, zondagmiddag om 12:15.
3: Op 89.3 Radio West.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
5: Zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
6: Samantha Steenwijk in de vakantieeditie van Shownieuws en Gwen Oudehand op het strand van Katwijk. Dat allemaal in de tweede uur, Menno in de middag. Gaat beginnen na het nieuws uit jouw regio, Barbara Huigen.
7: De Noordzee aan de kust bij Noordwijk, Wassenaar en Monster ter Heide is gevaarlijk. Daarom waarschuwen de lokale reddingsbrigades strandgasten daar om niet met drijfmiddelen de zee in te gaan. Op de stranden van Noordwijk, Wassenaar en Monster ter Heide is de oranje windzak gehesen om strandgasten te alerteren. Het nationale hitteplan geldt voor vandaag en morgen, omdat het warmer is dan 30 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor vandaag en morgen. Het laatste nieuws over de hitte in onze regio vind je in het zomerblog op omroepwest.nl. Barry van D., de man die in mei dit jaar een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag, blijft langer vastzitten. In de rechtbank Den Haag zei hij spijt te hebben de mensen in het gebouw in gevaar te hebben gebracht. Van D. wilde protesteren tegen de afbraak van Nederland en zei dat vreedzaam protesteren geen zin heeft. Meer regionieuws om 14:30, nu het overige nieuws.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
10: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
11: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
13: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.

0: Simply Red, aan het begin van het tweede uur, Menno in de middag. Het uur dat wordt afgesloten met...
1: jouw plaat.
0: Het thema is vakantieland Amerika. Dus heb je een leuk plaatje over Amerika of uit Amerika? Dan mag je me mailen bob@omroepwest.nl of even appen 070-307-8080. 070, dat is ons WhatsApp-nummer, 307-8080. En wie weet draai ik dan jouw plaat tegen het einde van deze show.
1: Op de kaart.
0: Een show die natuurlijk ook gevuld is met zomerse geluiden. Die komen vandaag van het strand van Katwijk, waar onze verslaggever Gwen Oudehand rondjes aan het lopen is. En je was net bij je oude kroeg, waar je vroeger in de bediening hebt gewerkt, neem ik dan aan.
2: Klopt.
0: Ja. En toen heb je gezegd, en je hebt echt mij en heel de regio in verwachting achtergelaten, want je ging wat leuks doen of iets speciaals doen.
2: Ja, zomers is het hier zeker, dat kun je wel zeggen. En over hier gesproken, dat is op het... Ik ben daar eventjes rond gaan lopen en toen ben ik beland op plek. En dat ziet er heel gek uit, want een gedeelte van het strand met rood-wit lint afgezet. En dat heeft een hele specifieke reden. Ik vertelde het aan het begin van de uitzending al een beetje. Er is een festivalplaats, het hele week. Een soort festival, feestweek-achtig iets van Katwijk aan Zee. Maar er worden dus ook allemaal activiteiten georganiseerd voor jong en oud. En vandaag is dat schatgraven. Ik zie allemaal kinderen hier rondlopen met zo'n metaaldetector. En die mogen dus binnen die linten een schat gaan zoeken. En hier twee heren die dat net hebben gedaan. Wat hebben jullie gevonden?
3: Ik heb een muntje gevonden en een kogel. Maar ik heb ook heel veel van mijn vader en... Doet dit.
2: Ja, jouw vader die doet het wel vaker, hè?
3: Ja, die organiseert dit en is ook van, die zoekt het ook als mensen dingen kwijt zijn.
2: Ja, dus als mensen dan dingen zijn verloren op het strand, dan mogen ze eventjes je vader bellen en dan gaat hij het voor ze zoeken.
3: Ja, door heel Nederland en België doet papa gevonden verloren.
2: Zo heet het, gevonden verloren.
3: Nee, dit heet Young Explorers, maar dit is een zoektocht. Dus dat doen ze 3 keer. Een keer in, volgens mij, maart. Een keer eind van het jaar en 1 keer in augustus.
2: Ja, en dan gaat eigenlijk, roept hij alle kinderen op om dingen te gaan zoeken hier.
3: Ja, hij verstopt ze dan en dan kunnen kinderen dingen zoeken met een metaaldetector.
2: Ja. En dat heb je samen gedaan met een vriend, toch? Wat heb jij allemaal gevonden?
4: Ik heb een sleutel gevonden. Een sleutelhanger, een oorbel en een muntje. En heb ook hetzelfde, want mijn vader doet dit ook.
2: Kijk.
4: Ze hebben dit georganiseerd, ze hebben het ook gevonden en verloren.
0: Dan weten ze wel waar het ligt allemaal.
4: Zelf een beetje.
2: En dan wisten de presentator van het programma, zeg maar, dan weten jullie toch waar alles verstopt zit?
4: We hebben een paar dingen neergelegd, maar we weten nog niet echt alles.
2: Okay. Dus jullie hebben nog wel wat te zoeken?
4: Ja, we hebben nog wel iets te zoeken.
2: En is het dan ook jullie droom om uiteindelijk het werk van jullie ouders op te volgen, ook te gaan doen?
3: Ik wil het wel overnemen, ja. Want ze hebben echt, denk ik, 60 metaaldetectors. Ze rijden helemaal naar Duitsland om allemaal nieuwe metaaldetectors en pinpointers te krijgen. Dat wil ik ook willen.
2: Ja, dan kunnen jullie wel echt de allergrootste schatten die hier verstopt zijn op het strand vinden, hè?
4: Ja, je kan echt heel veel dingen vinden. Dus we gaan het wel vaker hierheen. Dus zien we allemaal geld, sleutels, allemaal dingen dat ze verloren zijn. En dan proberen we dat terug te brengen.
2: Ja.
4: Maar soms lukt dat niet, dan houden we het.
2: Ja, soms is het dus niet mogelijk om de eigenaar van die producten te vinden, bedoel je?
4: Ja, dat is zo.
2: Ja. Ja, dat lijkt me ook lastig, maar het lijkt me ook wel heel mooi dat als iemand een ring kwijt is, dat je die dan terug kan vinden voor iemand.
3: Ja, mijn vader krijgt dan een berichtje, dan zoekt de juiste persoon op en dan...
2: Zoekt hij ze zo op die manier terug?
3: Nee, dan zoekt diegene, die gaat er dan heen, spreekt met diegene een tijd en dan gaan ze zoeken. En soms vind je hem, soms vind je hem niet.
2: Ja, zo is het leven ook, hè?
3: Ja.
2: Ik vind dat deze mannen heel erg wijs zijn. Ik zou het wel aan ze toevertrouwen als ik later ooit mijn trouwring mag verliezen hier op het strand. Dan hoop ik dat deze heren ze terugvinden.
0: Ja, nou schrijf de nummers op van ze. Misschien kun je ze tegen die tijd, als dat ooit een keer gebeurt, kan je ze bellen. Ik ben Oudehand daar, schatzoekend in Katwijk.

0: Het is zomer, dus we bellen in het shownieuws met vrienden van de show. Hoe is hun vakantie? Is die actief of juist lekker go with the flow? Relaxend, wandelend of gaan ze sportief op reis? Wat is hun favoriete land? Waar slapen ze en voor welke prijs? Deze week gaat ze liever naar Lapland of het zuiden van Frankrijk. Het is onze grote vriendin van de show. Geef haar een applaus, Samantha Steven!
1: Dankjewel.
0: Hoi Samantha.
1: Ik ga niet naar Lapland hoor.
0: Nee, niet naar Lapland. Nee, streep ik niet door. Ja, maar waar ga je dan naartoe?
1: Nou, we zijn op vakantie geweest. We zijn er weer terug. We waren naar Sardinië.
0: Naar Sardinië?
1: Superlekker.
0: Ja.
1: Ja, hartstikke leuk. En je moet alleen wel even goed je spaarpot leegkiepen, want dat is onbetaalbaar. Dat is niet normaal.
0: Wat kost een biertje dan in Sardinië?
1: Nou ja, een wijntje weet ik dan wel. 15 euro een glas.
0: Nee, rot op.
1: Ik drink geen bier. Ja, 15 euro een glas.
0: Nee.
1: Ja, niet normaal. En toen, we zaten op een gegeven moment in een tent en heb ik 65 euro voor een pizza betaald. En toen dacht ik wel, jeetje Mina, wat word ik in de maling genomen.
0: 65 euro voor een pizza? Was die pizza wel een beetje te eten?
1: Aangebrand.
0: Nee, nou, je liegt.
1: Nee.
0: Oké.
1: Okay. Nee, het was wel een lekkere pizza, dat wel. Maar nee, het was superleuk. En het is echt prachtig mooi. Het is gewoon een stukje Caribbean in Europa. Dus het is zeker de moeite waard om erheen te gaan. Maar het was wel heel prijzig. Dus voor dat geld ga ik dan liever lekker naar de Bahama's of zo.
0: Ja, nou ja, ik vraag me af hoe duur. Ik weet niet hoe duur een wijntje is bij de Bahama's.
1: Ja, daar hebben ze niet eens wijn, denk ik.
0: Nee, die moet helemaal geïmporteerd worden natuurlijk. Is nog duurder. Ja. Hey, Samantha, zangeres, hoe is het verder met je? Wat ben je aan het doen deze hete donderdag?
1: Nou, wij zijn nog lekker een beetje aan het vakantie, want het is zo prachtig mooi weer. Dus wij zijn met het bootje weg gegaan gisteren. En we zijn lekker in Vinkeveen in een haven en een hotelletje en lekker uit eten geweest. De eclipse gekeken natuurlijk. En we zijn nu weer terug aan het varen richting Rijswijk.
0: Oh, wat leuk. En waar vaar je nu dan ongeveer?
1: We zijn nu bij Wilnis.
0: Oh, Wilnis.
1: En we liggen voor een bruggetje. Maar de brugwachter die is heel even met pauze. Dus we liggen al een uurtje te verknetteren in de zon. Maar verder is het heel gezellig.
0: En hoe duur is de wijn aan boord? Van
1: die is goedkoper, ja.
0: Ja. Met de Steenwijk-crew.
1: Dat is wel genoeg, dat scheelt. Ja. Nee, er is drank en eten genoeg aan boord.
0: Oh,
1: dus we
0: gelukkig.
1: Kunnen ze wel even uithouden.
0: Ja, dus die brugwachter kan nog wel een uurtje met pauze.
1: Ja, inderdaad. Ja, die heeft het zwaar.
0: Hey, je was toevallig, heel toevallig is dat eigenlijk, maar je was deze week groots in het nieuws. Met de bladen ook. Want jij hebt in de Linda een boekje open gedaan over jouw tijd bij jouw over jouw tijd na jouw deelname aan The Voice.
1: Ja, dat is eigenlijk ineens een beetje groot opgepakt.
0: Ja.
1: Ze vroegen me, er werd een vraag gesteld over, was dat niet zwaar die tijd? Ik zei ja. Maar dat ging een beetje zo tussen neus en lippen door. Van ja, dat was onwijs zwaar. En af en toe wist ik niet meer waar ik was. En dan lag ik letterlijk inderdaad te kotsen in de auto. Van de druk en de spanning en allemaal dat soort dingen. En, maar goed, ja, ik heb dat helemaal niet als rot ervaren. Dat heb ik er ook wel bij genoemd. Maar het was gewoon hartstikke druk. Maar je weet dat je ijzer moet smeden wanneer het heet is. Dus dat heb ik uiteraard ook gedaan. Ik zong al 15 jaar voordat ik meedeed aan The Voice. Dus ik weet ook hoe hard je moet knokken om een paar optredens binnen te krijgen. En ik was hartstikke blij dat dat op dat moment lukte. Dus ik heb natuurlijk wel gewoon alles gedaan. Maar dat eiste wel een beetje stol. Ja, ik had het wel onwijs zwaar.
0: Nee, maar goed, wat vind je er dan van? Dat
1: Stratenmaker heeft het ook zwaar. Hè?
0: Ja, absoluut.
1: Dus, ik wil niet zeggen dat ik het zwaarder had dan een ander. Helemaal
0: en wat denk
1: niet,
0: je van brugwachters? Dat is pas zwaar werk.
1: Dat is pas zwaar werk.
0: Die moeten gewoon een uur met pauze per dag als Samantha Steenwijk met haar bootje ervoor ligt. Ja.
1: Maar ongelooflijk.
0: Hoe is dat dan voor jou dat zo'n opmerking in zo'n interview dan ineens overal weer terugkomt in de media?
1: Ja, ik lap het een beetje aan mijn laarzen tegenwoordig. Voorheen trok ik me dat heel erg aan, weet je. Maar het is nou eenmaal iets wat erbij hoort. En ik weet wat mijn verhaal is. En ik vind het prima. Het was ook gewoon zo, dus ik heb het niet geklaagd, zeker niet. Maar het was wel pittige tijden.
0: Ja, tot corona eigenlijk, toen stortte alles een beetje in, natuurlijk, logischerwijs ook.
1: Ja.
0: Ik kan me ook voorstellen dat toen een beetje als een zegen kwam in plaats van een vloek, een beetje rust.
1: Ja, misschien ook wel, En we hebben ook, het klinkt even heel gek, maar in de coronatijd ook alweer een leuke tijd gehad. Want ik had ineens weer tijd voor iedereen en... We bleven bij elkaar slapen en het was allemaal supergezellig natuurlijk ook, in die tijd.
0: Ja, dat zeker.
1: Dus, Maar dus dat had ook wel iets, voor mij in ieder geval, omdat ik natuurlijk zoveel vrij was. Ik heb heel veel televisiewerk wel in die tijd kunnen doen. En gedaan daarvoor, omdat ik natuurlijk geen... ik wil wel mijn gezicht herkenbaar houden. En dat is natuurlijk heel erg lastig als je niet kan zingen. Dus ik heb heel veel televisie gedaan. Ik kreeg daar gelukkig kansen voor. Dus ja, al met al was het ook geen hele verkeerde tijd. Maar het was wel ineens de handrem, ja.
0: En nu focus je lekker op de muziek. Ik ga zo meteen een leuk plaatje voor je draaien. Maar eerst wil ik ook heel even weten, want ik ben laatst bij je langs geweest in Den Hoorn, bij die manege. Hoe is het met de paarden? Hoe is het met Mozart?
1: Heel goed. Heel goed.
0: Ja, want ik weet nog wel dat Mozart heel blij was mij te zien op een bepaalde manier.
1: Ja, die was heel blij. Ik ook. Ik was ook heel blij jou te zien. Nee, gaat hartstikke goed met hem. Over volgende maand hebben we weer 2 shows. En het gaat hartstikke goed met die beesten. Ja, die hebben we nu ook lekker vrij, hè, want het is veel te warm.
0: Ja, even voor de luisteraar die dat niet heeft meegekregen. Jij gaat met je paarden, heb jij optredens?
1: Ja, ik doe live zingen op mijn paarden inderdaad. En daar gaan we het hele land mee door. Sommige buitenfestijnen, wedstrijden, indoor evenementen natuurlijk, paardenshows, van alles en nog wat.
0: En hoe
1: is hartstikke leuk.
0: Hoe houdt Mozart dan een beetje het hoofd koel deze 33 graden dagen? Want jij kan op een bootje gaan zitten, maar ik weet niet of het paard mee mag het water op.
1: Mij niet, nee inderdaad. Nee, we hebben wel echt maatregelen genomen hoor. Dus er hangt een hele grote ventilator in de stal. Dus daar kunnen ze de hele dag in. Daar staan ze ook heel vaak in met een snuffertje lekker. Ze krijgen elektrolyten. Dat is om, als een paard natuurlijk wat meer transpireert, dat ze wat meer vocht vasthouden. En ze hoeven gewoon echt absoluut niks te doen op die dagen. Dus ze staan wel in de stal en ze stappen even een beetje in de molen. Maar dat was het toch wel een beetje.
0: Ja.
1: 's Ochtends even het land op, als het nog niet te heet is.
0: Ja.
1: Maar verder moet je ze lekker sparen, die beesten. Met dit weer vinden wij het ook niet leuk om hard te gaan lopen, toch?
0: Nee, absoluut niet. Met slecht weer vind ik het ook niet leuk om hard te gaan lopen, trouwens. Maar dat is een ander verhaal.
1: Dat klopt.
0: Hey, we bellen de vrienden van de show ook voor een zomerse tip. Vakantietip eigenlijk. Is dat in jouw geval Sardinië? Of stuur je de luisteraar van West toch liever een andere kant op?
1: Nee, die is natuurlijk wel liever een andere kant op. Ja, nee, mijn vakantieland is toch wel Mexico.
0: Oh, wat grappig.
1: Dat is wel, maar goed, die boek je niet even les min. Dat zijn verre reizen. Maar dat is dan voor volgend jaar zomaar eventueel voor de mensen. Mexico is fantastisch. De cultuur is leuk, het eten is lekker, het klimaat is top. Je hebt zoveel mooie dieren en flora en fauna. Het is heerlijk. Alles is leuk.
0: Ja, ik hoor altijd over Mexico dat het zo crimineel is en dat je daarom na 10 uur niet je resort af mag. Maar misschien kan jij dat onderuit schoppen, die stellingen.
1: Dat heb ik in Den Haag ook tegenwoordig.
0: Moet je ook na 10 uur binnen blijven?
1: Ja, dan moet ik na 10 uur niet meer komen. Nee, dat is helemaal niet waar. Ze hebben daar tegenwoordig, zeker in de toeristische gebieden, en die zijn heel groot geworden. Daar kan je gewoon heel veilig op de straat. En een uur verderop, daar gebeurt dus een keertje wat. Maar dat is allemaal zo streng beveiligd. Er zitten ook hele mooie winkels. Alles is goed, letterlijk beveiligd. Er staan ook overal beveiligers, politieagenten om dat gebied heen. Dus daar gebeurt daar echt helemaal niks.
0: Samantha,
1: daar kan je echt met een gerust hart naartoe.
0: Dankjewel voor de tip en gezellig je heel even te kletsen. Nou, is de brugwachter er al inmiddels of trek je nog een flesje
1: niet.
0: Open? Nou, nog een flesje dan maar.
1: Ja. Ik kan nog even smeren hier.
0: Ja, groot gelijk heb je. En ik ga je draaien. Je weet niet wat je mist. Samantha, bedankt.
1: Dankjewel. Hoi, hoi.

0: laatste half uur van Menno in de Middag komt eraan van deze donderdag. Gaan we natuurlijk nog één keer terug naar Gwen Oudehand. Op het strand in Katwijk was ze schat aan het zoeken. Ze was in haar oude kroeg terechtgekomen. De avonturen van Gwen hoor je zo meteen over een kwartiertje weer. En jouw plaat natuurlijk. Je mag nog mailen. Een plaatje over of uit Amerika. bob@omroepwest.nl of even appen. 070 307 8080. En het weer volgende week. Daar zit je denk ik ook wel op te wachten. Jordi Bloem gaat je zo meteen het verlossende en misschien ook wel verkoelende antwoord geven.
1: Zaterdag 15 augustus staan we stil bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Bij het Indisch Monument in Den Haag worden alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan in voormalig Nederlands-Indië herdacht. De nationale herdenking 15 augustus, zaterdag om 18:45.
2: Alleen op TV West.
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
0: Het is 2:03. Hier is het laatste nieuws uit jouw regio. Barbara Huijgen in de studio.
11: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Barbara.
11: Goed, Bob, daar gaan we. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Voetbalclubs en hockeyclubs bijvoorbeeld kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De bonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt, zegt NOC-NSF.
12: We weten wel dat er nu ook gemeenten zijn die ook een speelverbod uitvaardigen om verdere schade te voorkomen. En dan is natuurlijk de vraag, ja, kun je er nu nog wat aan doen? He, kun je sproeien? Mag je grondwater gebruiken? En daarom hebben we deze kaart ontwikkeld.
11: De kaart wordt dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de sportkoepel. De 37-jarige man die een bom liet afgaan bij het D66-kantoor in Den Haag in mei dit jaar heeft volgens het OM een terroristisch motief gehad. De man vertelde vandaag tegen de rechter dat hij de bom liet afgaan bij het gebouw omdat hij geen licht zag branden en dacht dat er niemand binnen was. Maar in het pand was een bijeenkomst bezig van de D66-jongerenbeweging. Hij wilde niemand in het gebouw in gevaar brengen en wilde alleen protesteren tegen wat hij noemt de afbraak van Nederland. Hij koos voor zwaar vuurwerk omdat vreedzaam protesteren geen zin heeft. De man is overigens een bekende van de politie. Hij kreeg eerder 2,5 jaar cel voor brandstichting in Stadsbus in Tilburg. Door werkzaamheden rijden er van dinsdag 25 augustus tot en met vrijdag 28 augustus geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Dat zegt de NS. En als gevolg daarvan rijden er diezelfde dagen geen directe treinen tussen Rotterdam en Den Haag. Passagiers kunnen via Gouda reizen. Ook rijden er minder treinen tussen Den Haag en Leiden en tussen Den Haag en Delft.
0: Jordi Bloem, de paraplu kan klaargelegd worden voor volgende week. Hè? Regenlaarzen, regenjas misschien ook wel. Leuk, ja. Gaan we naar het bos kastanjes zoeken. En kunnen we die pof, of kun je daar van die leuke knutselwerkjes van maken?
13: Dit zit al helemaal in de herfstmodus, ik hoor het al.
0: Warme chocolademelk erbij, een warme trui op de bank. Nou, lekker filmpje kijken.

0: keer tegen elkaar.
1: Ja, nee, je loopt iets te hard van stapel. Dat wordt iets wisselvallig. Oh. Maar voor de droogte nog te weinig regen, hoor. Dus af en toe is een stevige bui. Daar mogen we dan wel blij mee zijn als die een keer komt. Maar ja, de nieuwste berekeningen geven aan dat het wel wisselvallig wordt. Maar niet te. Dus niet dagenlang regen en veel wind. Maar het gaat wel de andere kant op dan wat we nu hebben. Daar heb je wel een beetje een punt. Want op dit moment is er nog geen wolk aan de lucht. Letterlijk en figuurlijk. De lucht is erg blauw. De lucht is heel erg droog. Ik zag zojuist bij Hoek van Holland nog een lagere luchtvochtigheid dan het vorige uur, 16%. Dus heel erg droog, die lucht lijkt wel de woestijn, met boven de 30 graden, 33 graden vanmiddag. En dat met een beetje wind uit oost tot zuidoost, windkracht 3, dus aflandig. Nou, vanavond en vannacht ook hoogzomersweer, het blijft onbewolkt. Pas morgen vroeg is het dan op de koelste plekken 16 graden, in de steden 18 of 19. En dan morgen de voorlopig laatste hittepieken, Bob, met middagtemperaturen van 34 graden, nog een tikkie heter dan vanmiddag. Ook morgen uitbundige zonneschijn. Pas morgenavond al de eerste wolken. Maar nog geen buien morgen. Weinig wind dan uit een west-zuidwestelijke richting. Dus daar merk je al aan dat er iets gaat veranderen. En dan zaterdag. Ja, dan is de middagtemperatuur minder hoog. 6, 27 graden. Maar wel met een hogere luchtvochtigheid. Dan krijg je een beetje dat klamme gedoe. Met wolkenvelden. Nog wel af en toe zon. Maar niet meer dat zonnige. En misschien al een paar regen- en onweersbuien. Zondag lijkt dan weer droog met een hoge drukgebied. 23 graden. En volgende week 23 graden iedere dag. Grotere kans op af en toe eens een bui. Maar niet meer dan dat. Ook minder zon. De echte herfst, die komt nog.
2: Ja, maar we gaan wel afkoelen volgende week.
1: We gaan afkoelen. Het hoogzomers is er een beetje vanaf. We gaan normaliseren.
2: Nou, dat is mooi. Een beetje matiger. Dat is
1: ja,
2: een goeie.
1: Dat is het.
2: Ja. Ja. Nee, ik hoop dat het matiger dan aanblijft. Dat het niet een week later weer 33 graden wordt.
1: Ja, dat is een goeie van jou. Maar heb ik gekeken. Het lijkt wat langer aan te houden.
2: Oké, okay, dus we kunnen de boel weer tegen elkaar openzetten. Kunnen die stenen, bakstenen ook weer afkoelen.
1: Ja, Jordi, dat is het.
2: Bedankt.
1: Yo.
3: Hoi. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Mr. Mr. Broken Wings.
1: Op de kaart.
0: En van Mr. Mr. nog één keer naar Mrs. Mrs. Gwen Oudehand voor de Op de Kaart zomertour op het strand van Katwijk. De zomer daar aan het proeven, de 33 graden aan het ervaren. En met een flesje water aan het knijpen, spelen.
2: Ja, ik dacht ik neem nog eventjes snel een slokje water, maar ik gooi altijd water over mij heen. Dus ben blij dat het radio is en geen tv, want anders zagen jullie mijn natte gezicht, inderdaad.
0: Oh, ik vind het maar nu goed. Al gênant hoor, dus ze hebben er geen tv voor nodig. Oh.
2: Oké, nou dankjewel dat je het nog eventjes een stukje erger maakt.
0: Oh, wat je dan.
2: Maar goed, ik ben nog steeds op het strand bij dat Noordzee Zomerfestival, de feestweek van Katwijk aan Zee. En ik vraag me toch wel heel erg af, naast dat schatgraven, wat heel veel kinderen nu met metaaldetectors aan het doen zijn, wat is er nog meer te doen tijdens deze week? En iemand die mij daar wat meer over kan vertellen is Marco. Marco, goedemiddag.
3: Hallo.
2: Hoe gaat het?
3: Nou, het gaat hartstikke goed.
2: Beetje uithouden in de warmte?
3: Ja, we zetten voor en achter open en we hebben ventilatoren. We proberen het zo koel mogelijk te houden. Ja, het is gewoon warm. De kinderen staan uit de schatgraven in het hete zand. Dus maar ja, het blijft eigen keus. Dus,
2: dat is waar, ze doen het volgens mij wel.
3: De gelegenheid.
2: Ze doen het wel geheel vrijwillig, want er kunnen nog gouden ringen naar boven komen en zo.
3: Ja. Ja.
2: En verder, wat is er nog meer allemaal te doen? Want we staan op dit moment in een hele grote partytent die midden op de boulevard in Katwijk staat. Ja. Wat voor activiteiten zijn er deze dagen, aankomende dagen nog meer te doen?
3: We zijn nu op de helft van het festival.
2: En, de telefoon gaat, maakt niet uit. En we gaan gewoon door.
3: Ja. We zijn nu op de helft van het festival en we hebben al hele mooie momenten gehad. Gisteren hadden we hier bijvoorbeeld de Passamalam hier binnen. Echt binnen en buiten, voor de tent, achter de tent. Heel veel te doen. En ja, dat speelt mooi weer ook mee. Maar vanavond hebben we een hele bijzondere band. Een Italiaanse Queen tribute band. Dat is Queen Vision. Die treedt Europees op. Die maakt een tour. En ja, er is maar één moment dat je hem kan zien in Nederland. En dat is deze festivaltent. Jij noemt het partytent, maar ik vind het prima. Maar de partytent is wat kleiner. Hier kunnen 1500 man naar binnen.
2: Zo.
3: En het, ja, alles wat wij doen is gratis.
2: Het is ook vanavond als mensen willen genieten van de muziek van Queen, dan kunnen ze hier gewoon gratis naar binnen.
3: Ja, een beetje op tijd komen, dan sta je misschien in de rij. Maar dat is wel het nadeel van gratis, dat mensen die niet... ja, op een gegeven moment vol is vol. Maar ik verwacht wel dat de meeste mensen er wel in kunnen, hoor. En,
2: ik vind het altijd mooi met bands, tribute bands zoals Queen, dat iedereen kent dat, jong en oud, en iedereen gaat ook helemaal los.
3: Ja, dat klopt, want het is echt een feest van de herkenning. Die nummers, die kent iedereen. En dat verbaast me ook eerlijk gezegd dat mensen die Queen niet hebben meegemaakt, dat die ook die nummers kennen. Maar hoe dat werkt, dat weet jij beter dan ik, denk ik. Hoe werkt dat?
2: Ja, goede vraag. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Dus we blijven met een groot vraagteken zitten hier.
3: Ja, wij zien echt ook een hoop jonge mensen gewoon komen. En dat zie je met ABBA bijvoorbeeld ook. Dat is ook zo'n raar fenomeen. Dat met Queen en ABBA eigenlijk die twee gebeurt dat. En dat verwacht ik hier ook wel. Ja, het bijzondere van deze Queen Tribute Band is dat de zanger is een volkomen lookalike. En hij is Italiaan.
2: Dus mensen gaan ook gewoon nog in de war zijn vanavond dat de echte Freddie Mercury hier staat.
3: Hier staat de echte Freddie Mercury. En deze man kan ook piano spelen als geen ander. Wat Freddie Mercury natuurlijk ook kon. Hij is het echt. Maar kom je de man tegen buiten het podium, dan is het moeilijk Engels met hem praten. Want dat...
2: Okay.
3: Hij zingt perfect Engels, je hoort het niet. Hij is Freddie Mercury. Maar in een gesprek is dat een stuk moeilijker. Zijn Italiaans is beter, laten we zeggen.
2: Dus backstage wordt het niet echt gezellig met de lookalike.
3: Ze zijn echt heel leuk, ja, die gasten. Ja, prima.
2: Dus jullie kijken er naar uit?
3: Wij kijken er sowieso naar uit, ja.
2: En dit weekend? Zijn er nog dit weekend allemaal leuke dingen?
3: Ja, dingen. Want we hebben dan vandaag Queen. Morgen hebben we Vrienden van Katwijk. En dat is een Katwijkse band die Katwijkse muzikanten uitnodigt voor gastoptredens. Een beetje Vrienden van Amstel Live, maar dit is Vrienden van Katwijk Live. Nou, dat is ook altijd een groot spektakel. Dan gaan we vervolgens door naar de zaterdag. En dan is het een partyband Reload met een aantal DJ's ervoor. Dan is het gewoon feest. Echt feest.
2: Ik vind het toch wel bijzonder, want als ik dit zo allemaal hoor, dan voelt het eigenlijk alsof dit gewoon een heel groot festival is. Maar het is gewoon hier op de boulevard in Katwijk.
3: Ja, maar het is wel 9 dagen lang. En het is groot en het is duur, laat maar zeggen. En ja, nee, meer kan hier niet staan op de strand. Ik bedoel,
2: Hey, en na dit weekend, ga je dan lekker met beentjes omhoog eventjes genieten van een welverdiende vakantie?
3: Nou, dan moet het eerst leeg. Ja. Dan zijn we nog wel even bezig met afbreken.
4: Hele grote
3: Want het Zomerfestival wordt alleen gerund door vrijwilligers. Dus wij hebben zo'n 150 vrijwilligers die bardiensten draaien, hand- en spandiensten verrichten, maar ook in de op- of afbouwploeg zitten. En dan gaan we dat nog even gaan we de boel leegruimen. En dan, ja, Dan hebben we dat weer gehad. Dan gaan we nadenken over volgend jaar.
2: Dan kan de winter aankomen.
3: Ja, maar we zijn altijd al gelijk al bezig met het op zoek naar, naar leuke bands die optreden. Of mooie dagactiviteiten. Nou, mocht er een luisteraar zijn die zegt van nou, ik heb nou een briljant idee. Bel gewoon.
2: We hebben hele betrokken luisteraars. Dus het zou zomaar kunnen dat hier echt grandioze ideeën uit voortkomen.
3: Laat de bezoekers maar met de ideeën komen. Ik vind het prima.
2: Marco, heel erg bedankt.
1: Graag gedaan. Gwen Ouwehand, nou, daar Bob, op het strand van Katwijk. Ja, dankjewel voor de op de kaart zomertour. Wat ga je morgen doen, je laatste zomertour voor het weekend?
2: Morgen heb ik iets heel leuks op de planning staan. Dan ga ik lekker op de boot met een luisteraar van West mee. Dus nou, ik heb daar heel veel zin in.
1: Gezellig. Tot morgen, Gwen.
2: Tot morgen.

0: Neil Diamond, I Am I Said, aan het einde van Menno in de middag van deze donderdag. Straks natuurlijk jouw plaat. Eerst een onwijs leuke mededeling. Want morgen tussen 12 en 2 ga jij op Radio West dit alarm horen. En dan is het tijd om te gaan bellen als jij graag naar de wedstrijd van aanstaande zondag van ADO Den Haag wil. Tegen FC Groningen thuis in het ADO-stadion. Ik heb daar de laatste twee kaarten voor liggen. Morgen tussen 12 en 2 ga ik die weggeven. Dus als je die wil, of ken je een buurman, een neefje, een nichtje, een buurvrouw of een oom of tante die dat graag wil, maak de buurt wakker, leg je telefoon klaar. Morgen kunnen die kaarten voor jou zijn.
1: Jouw plaat.
0: Het thema is vakantieland Amerika en Wim en Trudy hebben gemaild. Wij dachten aan een oudje, maar wat was hij geweldig. Mississippi van de Pussycats. Van die leuke meiden uit Limburg schrijven ze erbij. Goed idee, Wim en Trudy. Maak er nog een

0: Pasweergenoten, dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Hij is onderweg.
6: Wie?
7: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
6: Top. Koffietje, ik trakteer.
7: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
10: Zometeen hier de man met de mooie donkerbruine stem. Barry White komt eraan met een fijne plaat als opener. Eerst het nieuws van 2 uur. Ook een mooie stem, Barbara Huigen.
11: Een voormalig bewoner van wooncomplex De Hunselaar in Honselersdijk moet 3 jaar de cel in voor brandstichting eerder dit jaar. De 60-jarige man stak op 15 april zijn spullen in zijn huurhuis in brand, omdat de woning later die dag zou worden ontruimd. 11 omliggende huizen moesten worden ontruimd vanwege explosiegevaar. Barry van D., de man die in mei dit jaar een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag, heeft volgens het OM gehandeld met een terroristisch motief. In de rechtbank Den Haag zei van D. vandaag dat hij wilde protesteren tegen de afbraak van Nederland en zei dat vreedzaam protesteren geen zin heeft. De beëdiging van Rob Jette als premier in februari noemde hij op sociale media een zwarte dag voor het land. Een automobilist is eerder vanmiddag bij het kanaalpad Noordwest in Rijnsburg het water ingereden. De auto verdween bijna helemaal onder water. Omstanders slaagden erin een touw aan de auto vast te maken en konden zo voorkomen dat de wagen afdreef. Hoe het met de bestuurder gaat, is niet bekend. Meer regionieuws zo om 2:30. Nu het overige nieuws.
12: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Pardon. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
15: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
16: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
17: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
18: Dus het maken van staal wordt schoner.
19: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
20: Maar moet dat dan in Nederland?
21: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
16: En wat levert dat dan op?
19: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
16: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
22: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
23: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Het duurt te lang.
1: Davina Michel hoorde je uit 2018 alweer. Duurt te lang. En ik begon Muziek aan Zee op de donderdagmiddag met Barry White. You see the trouble with me. Fijn dat je weer luistert. Ja, waarschijnlijk ben je ook een beetje rustig aan het doen. Dat is het beste advies toch op zo'n dag als het zo lekker warm is. Beetje de koelte opzoeken, genieten van een koel drankje en luisteren naar de lekkerste muziek. Blije berichten gaan straks over sappige tomaten uit eigen tuin. Ik krijg nou wat gaat over een oude chocoladereep. En muziek gepland, onder meer van Sommieu. Dark Before the Dawn komt eraan. Madonna weer eens gepland. Into the Groove uit de jaren 80 natuurlijk. Maar ook Fiction Factory uit de jaren 80. Feels Like Heaven. En zometeen hier de Rolling Stones. Dus fijn dat je er weer bij bent.
0: Muziek aan Zee.
1: Dit is Radio West. En dit is AHA.

0: Terug naar 1965 met de Rolling Stones, Little Red Rooster in Muziek aan Zee.
1: Blije berichten.
0: Onder meer van Lisa, die werkt op de tram. Ze zegt, wanneer je vandaag onverwacht je jaarlijks functioneringsgesprek hebt gehad en blijkt dat je een fantastisch dossier hebt en je letterlijk te horen krijgt hoe blij ze met je zijn als medewerker op de lijn. Ja, daar krijg je dan een glimlach van. En fijn ook die waardering van je baas sowieso. Dat vindt iedereen wel fijn als dat gebeurt. En Doak zegt, sappige en bijzondere exemplaren bij de tomaten in onze moestuin. Cirkelvormige tomaten zijn het. Ze houden wel van lekker zonnig weer. Ja, wij zijn het misschien allemaal wel een beetje zat, die warmte. Maar de sappige tomaten, die worden daardoor des te sappiger. Zo is dat. Ja, ja.

Fiction Factory feels like heaven. Zometeen natuurlijk het nieuws uit de regio. Barbara komt eraan. En wat doet het weer? Dat hoor je van Jordi. Maar eerst deze prachtige plaat van Brian May uit 1992. Too much love will kill you.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Na een lange zomer wachten gaat het topamateurvoetbal weer van start. En Radio West Sport is er natuurlijk bij. De regerend kampioen in de tweede divisie Quick Boys speelt thuis tegen RKAV Volendam. Een kraker in Spakenburg, waar Spakenburg speelt tegen Katwijk. En in de derde divisie zijn we bij de eerste thuiswedstrijd van het seizoen van FC Rijnvogels. Gemert is de tegenstander.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
11: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
12: Regionale nieuws krijg je vandaag van Barbara Huigen. Barbara, goedemiddag.
13: Hi Marjolein. Een 60-jarige voormalig bewoner van wooncomplex De Hunselaar in Honselersdijk moet 3 jaar de cel in voor brandstichting en hij moet €47.000 schadevergoeding betalen aan woningcorporatie De Wassenaarse Bouws De Hunselaar in Honselersdijk moet 3 jaar de cel in voor brandstichting en hij moet €47.000 schadevergoeding betalen aan woningcorporatie De Wassenaarse Bouwstichting.

0: sproeienverbod dat vaak al geldt, zegt NOC-NSF.
1: We weten wel dat er nu ook gemeenten zijn die ook een speelverbod uitvaardigen om verdere schade te voorkomen. En dan is natuurlijk de vraag, ja, kun je er nu nog wat aan doen? He, kun je sproeien? Mag je grondwater gebruiken? En daarom hebben we deze kaart ontwikkeld.
0: Die kaart wordt dagelijks bijgehouden en geeft aan dat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de sportkoepel. Door werkzaamheden rijden er van dinsdag 25 augustus tot met vrijdag 28 augustus geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus, meldt de NS. Als gevolg hiervan rijden er die vier dagen geen directe treinen tussen Rotterdam en Den Haag. Passagiers kunnen via Gouda reizen. Ook rijden er minder treinen tussen Den Haag en Leiden en tussen Den Haag en Delft. Een automobilist is eerder vanmiddag bij het kanaalpad Noordwest in Rijnsburg het water ingereden. De auto verdween bijna helemaal onder water. Omstanders slaagden er gelukkig in een touw aan de auto vast te maken en konden zo voorkomen dat de wagen afdreef. Hoe het met de bestuurder gaat, is niet bekend.
2: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Jordi Bloem.
3: Het blijft zonovergoten de rest van vanmiddag en ook aan het begin van de avond. En warm, tropisch warm, 33 graden ongeveer, met een zwakke of matige oost-zuidoostenwind rond kracht 3. Komende nacht is er weinig wind en nog steeds weinig bewolking. En uiteindelijk wordt het morgen vroeg een graad of 17. In de steden zal de temperatuur wat hoger blijven. Ook morgen is nog een zonnige, hoogzomerse dag en heet. Het kan 34 graden worden bij ons morgenmiddag. Misschien later aan de kust een beetje verkoeling met windje van zee uit zuidwest of west, windkracht 2 of 3. En in het weekend hebben we een noordelijke bries. Het wordt geleidelijk minder warm, meer bewolking, niet meer zoveel zonneschijn. En vooral zaterdag is er een enkele regen of onweersbaar mogelijk.
0: Dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
4: Muziek aan Zee.

Zo'n mooie plaat van Chicago, Luke Ray. Chicago is opgericht in 1967. En ze heette eerst Chicago Transit Authority. En later hebben ze het dus afgekort. Toen werden ze ook meer balladachtig, zeg maar. En vooral het nummer If You Leave Me Now is een enorme hit. Dat was in 1976. En de zanger Peter Cetera die verliet in 1985 de groep voor een ook succesvolle solo-carrière. Je hoorde het prachtige Look Away in Muziek aan Zee na de Corrs en met Old Town. En nu muziek uit de jaren 80 van een zangeres waar we niet omheen kunnen. Nog steeds niet, toch? Dit is Madonna, Into the Groove.

0: Muziek en herinneringen uit de jaren 80.
1: De titel is voor ons. Nederland wordt Europees kampioen voetbal. In dit toernooi in West-Duitsland. En het is Gullit die Michelsoep. En die hem vol waardering wil optillen. En hij heeft het te pakken. Hij heeft hem op de schouders.
2: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.

0: Quinn, Clark en Hillman, don't you write her off like that. Soms als je in een dipje zit, ben je eraan toe. Een lekkere chocoladereep. Bijvoorbeeld een Mars. Nou, heeft een schoonmaakster iets bijzonders gevonden in Engeland. Ze moest daar een huis opruimen. Kwam daar een oude reep tegen, zo'n Marsreep. Maar die blijkt veel groter te zijn dan de huidige trouwens. Maar deze chocoladereep was al 35 jaar oud en dus niet meer eetbaar. Nee, dat niet.
1: Zeg nou wat!
0: Maar wat wel opvallend is, dat deze reep 62,5 gram weegt. Terwijl tegenwoordig de meeste chocoladerepen maar 40 gram zijn. Dus je krijgt eigenlijk veel minder voor meer geld. Dat is het verhaal. Maar wel beter voor je gezondheid, denk ik.

Sommieux, Dark Before the Dawn. Straks een lekkere disco-klassieke als Nederlands plaat. Verder onderweg Clouseau, Cher en ook Irma Franklin. Zometeen hier.

0: te horen op Radio West.
1: Voorzitter Michel Verbeek was dat, van de Stichting Luilaak Voetbal Boskoop.
2: Ja, in Delft dus ook.
1: In Delft ook.
2: Word je er dan ook wakker van? Is het echt veel lawaai?
1: Het is een beetje bij mij ergens in de buurt. En er zijn buren van mij die al hebben gezegd in de groepsapps, de buurtapp, van we pakken een hotelletje.
2: Ja. Die gaan er vandoor.
1: Nou, als je het niet weet, dan denk je, nu vergaat dus de wereld. Dit is waar we altijd bang voor waren. Als je het wel weet, dan, ja, weet je, slippende motoren en zo. En echt een, ik zeg nooit teringherrie, maar het is echt een teringherrie.
2: Ja, maar ja. Dat Lisette dan zo uit de bol gaat, jouw vrouw, in zo'n nacht.
1: Dat... Nou, dat is wel fijn, want door die luilak hoor je dat dan niet. Je hoort haar dan één nacht niet.
2: Ja, Jordi Bloem. Oh, ik hoor dat trouwens Bob hier ook heel erg om moet lachen. Hoor je dat? Op locatie Bob.
3: Sorry. Ja, je ziet dat ik al open stond.
4: Ja, oké. Tot gaat het, Bob?
3: Jezus, zijn we dicht, jongens.
2: Ik zet ze eigenlijk voor ongeluk de verkeerde schuim open.
1: Dat is geen grap. Dit gaat van mijn tijd af, voor ik Jordi zeg.
2: Nou, Jordi, wordt het lekker weer.
5: Ja, het kunnen ook kort zijn, hoor. Prachtig weer voorlopig. Ja. Nou, tot ziens. Ja.
0: Radio West, altijd dichterbij. Dit is Radio
6: West. Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
9: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van down under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis? Kijk op travelessence.nl.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: De meedansplaat is straks een echte disco-klassieker. Maar ik begin met klanken uit eigen landje. De dijk komt eraan zometeen hier. Eerst het nieuws van 3 uur, Barbara Huigen.
13: Een 60-jarige man uit Honselersdijk krijgt 3 jaar cel voor brandstichting in zijn huurwoning in april dit jaar. Omdat hij de woning moest verlaten en niet wilde dat iemand anders van zijn spullen ging genieten, stak hij zijn spullen in brand. De rechter noemt het een wonder dat de brand niet is overgeslagen naar de andere woningen of andere bewoners letsel heeft bezorgd. De 37-jarige man, die in mei dit jaar een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag, deed dat naar eigen zeggen omdat hij wilde protesteren tegen de afbraak van Nederland. Vreedzaam protesteren had volgens de man geen zin. Hij vertelde dat vanochtend in de eerste rechtbankzitting. Eerder was de man actief op social media. Zo noemde hij de beëdiging van Rob Jetten als premier in februari een zwarte dag voor Nederland. Een automobilist is eerder vanmiddag bij het kanaalpad Noordwest in Rijnsburg het water ingereden. De auto verdween bijna helemaal onder water. Omstanders slaagden erin een touw aan de auto vast te binden en konden zo voorkomen dat de wagen afdreef. Hoe het met de bestuurder gaat, is niet bekend. Meer regionieuws om 3:30, nu het overige nieuws.
14: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakten ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was, dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was er eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woning omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van twee jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
15: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
16: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
18: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
19: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Ilse de Lange met Confetti Shotgun hoorde je. Lekker hoor, lekker uptempo. En daarvoor de dijk. Het eind jaren 80 alweer. Hè. Ik kan het niet alleen. Nou, ik kan het wel alleen. Kijk maar, hoor maar. Niemand bij me toch? Alhoewel, straks natuurlijk wel Barbara hier voor het nieuws. En Jordi met het weer. Hè. Maar voor de rest moet je het met mij doen. Nog een klein uurtje te gaan op deze fijne donderdagmiddag. Waarbij we een meedansplaat hebben. We gaan toch proberen, ook al is het warm. Want je moet toch je stappen zetten ook vandaag. Hè. Patrick Hernandez komt eraan. Born to be alive. Verder heb ik nieuws over mozaïeken en muziek onderweg van Clouseau. Anne komt eraan. Paul McCartney met My Love uit de jaren 70. En zometeen hier ook nog Coldplay, Viva La Vida. Allemaal onderweg.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

Irma Franklin, Peace of My Heart. Er komt iets leuks aan in de Bollestreek op 29 en 30 augustus. Dahlia-mozaïeken, van die prachtige mozaïeken gemaakt van dahlia's. In de Bollestreek zijn dan ruim 120 kleurrijke dahlia-mozaïeken te zien, maar ook verschillende 3D-sculpturen van dahlia's. In straten, op pleinen, maar ook in dorpen. En bezoekers kunnen dan zelf een fiets- of wandelroute langs die kunstwerken samenstellen. En vanaf morgen zijn ook gratis papieren plattegronden verkrijgbaar bij lokale VVV-kantoor. Of vanaf overmorgen, moet ik zeggen, bij horecazaken, maar ook bij winkels. Wil je er meer over weten? Deze dahlia-mozaïeken, prachtig natuurlijk, kunstwerken gemaakt van dahlia's. Kijk dan even op de website dahliamozaïeken.nl of op de website van onze mediapartner bollestreekomroep.nl. Daar is ook alle informatie terug te vinden.

0: een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
7: geeft ruimte.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op AllSafe.nl.
9: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Muziek aan Zee, het regionale nieuws krijg je van Barbara Huigen. Barbara, goedemiddag.
11: Hi Marjolein. In een appartement in Den Haag is brand uitgebroken. Zwarte rookwolken komen naar buiten en op het balkon zijn vlammen te zien. Het gaat om een appartement in de Laan van Wateringse Veld. Over het appartement in Den Haag is brand uitgebroken. Zwarte rookwolken komen naar buiten en op het balkon zijn vlammen te zien. Het gaat om een appartement in de Laan van Wateringse Veld. Over de oorzaak van de brand en de omvang van de

0: Forma-zitting zei hij geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht.
1: Het is nooit mijn intentie geweest om mensen in gevaar te brengen. Voor ik mijn daad pleegde, ben ik nog langs het pand gelopen om te kijken of geen mensen in het pand aanwezig waren. Via de zijramen van het pand, van de voordeur, zag ik dat het donker binnen was. Als het wel mijn intentie was geweest om mensen in gevaar te brengen, dan was ik wel op ambtenarentijden gekomen. Tegen de mensen die helaas toch in het pand aanwezig waren, wil ik mijn oprechte excuses aanbieden.
0: Het OM verdenkt de verdachte van het plegen van een aanslag met terroristisch oogmerk. Barry van D., de 37-jarige verdachte, was een bekende voor de politie. Hij is eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Een 60-jarige voormalig bewoner van wooncomplex De Hunselaar in Honselersdijk moet 3 jaar de cel in voor brandstichting. En hij moet €47.000 schadevergoeding betalen aan woningcorporatie De Wassenaarse Bouwstichting. Omdat hij op 15 april zijn woning moest verlaten, ontstak hij in woede en stapelde hij zijn spullen op in huis en stak die vervolgens in brand. Naar eigen zeggen om te voorkomen dat anderen daarvan zouden profiteren. Door het ontstaande explosiegevaar moesten 11 omliggende woningen worden ontruimd. Volgens de rechter nam hij bewust grote risico's en is de kans op herhaling groot.
2: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Jordi Bloem.
3: Het blijft zonovergoten de rest van vanmiddag en ook aan het begin van de avond. En warm, tropisch warm, 33 graden ongeveer, met een zwakke of matige oost-zuidoostenwind rond kracht 3. Komende nacht is er weinig wind en nog steeds weinig bewolking. En uiteindelijk wordt het morgen vroeg een graad of 17. In de steden zal de temperatuur wat hoger blijven. Ook morgen is nog een zonnige, hoogzomerse dag en heet. Het kan 34 graden worden bij ons morgenmiddag. Misschien later aan de kust een beetje verkoeling met windje van zee uit zuidwest of west, windkracht 2 of 3. En in het weekend hebben we een noordelijke bries. Het wordt geleidelijk minder warm, meer bewolking, niet meer zoveel zonneschijn. En vooral zaterdag is er een enkele regen of onweersbaar mogelijk.
0: En er is verkeersinformatie van de ANWB, Annemieke Bosgaard.
4: 1 vertraging in de regio op de A20 richting Gouda. Tussen Vlaardingen-West en Schiedam staat de berm in brand. Daardoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
5: Muziek aan Zee.

0: Foreigner, I Wanna Know What Love Is. En Cher kwam ook voorbij met die vrolijke De Shoop Shoop Song. En nu tijd voor een dansje of even lekker meebewegen of meezingen waar je zin in hebt. Het is misschien te warm, maar ja, zo zet je wel wat stappen vandaag. Een lekkere disco-klassiek heb ik uitgekozen. Patrick Hernandez uit Guadeloupe komt hij. In 1979 had hij een wereldwijde disco-hit met Born to be Alive. Het werd al eerder geschreven door hem trouwens in 1976. Maar nadat een producer het tempo wat had opgeschroefd, toen werd het een grote hit.
1: Marlijn, ga je mee dansen?
0: Ik doe zeker mee, want je start deze plaat en gaat weer terug in de tijd, toch? Zie je jezelf weer op die discovloer staan. Met je beenwarmers aan en je permanentje in je haar. Dit is Patrick Hernandez, Born to be Alive.

0: Ja, Smit in de 16. Smit voortrekken 2-0. 2-0 AZ. Fantastische Alkmaarse aanval.
1: Afgelopen zondag begon ADO aan het seizoen in de Eredivisie. AZ bleek met 2-0 te sterk. Zondagmiddag speelt ADO thuis tegen Groningen. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Hij zit erin!
1: ADO Den Haag FC Groningen, zondagmiddag om 12:15.
3: Op 89.3 Radio West.

Partridge Family was natuurlijk een televisieserie en dit was de muziek daaruit. Een beetje als de Monkees destijds, hè, die deden dat ook. Zometeen de heer West komt thuis met Bas Martinius. Ik ga lekker naar buiten, kijken of ik ergens een ijsje kan scoren. Daar ben ik wel aan toe. En ik wens jullie allemaal nog een hele fijne donderdag. Doe rustig aan en morgen om 2 uur spreken we weer af. Tot dan!

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
8: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
9: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
10: In West komt thuis zometeen natuurlijk alle vaste onderdelen zoals je dat van ons gewend bent. Met onder andere het spelletje De Tijdmachine natuurlijk. Het is 4 uur, het nieuws natuurlijk met Barbara Huigen.
11: De formerende partijen in Leiden, Pro-VVD, CDA, Studenten voor Leiden en ChristenUnie, gaan donderdag 27 augustus op de fiets de Leidse wijken in. Ze willen bij meerdere locaties in de stad in gesprek met de inwoners en ondernemers. De 5 partijen onderhandelen sinds 10 juli over een beleidsakkoord en de vorming van een nieuw college voor Leiden. De 32-jarige Boris S. moet in hoge beroep 13,5 jaar de cel in en krijgt tbs met dwangverpleging voor het wurgen van zijn ex-vriendin in 2020. Dat is 1,5 jaar meer dan de rechter eerder gaf. Het slachtoffer, de 35-jarige Gita Reijers, werd op 24 oktober 2020 in haar huis gevonden. Haar stoffelijk overschot verkeerde in staat van ontbinding. De waarschuwing om niet met opblaasbare drijfmiddelen de zee in te gaan geldt nu ook voor Schravenzande en Noordwijk Langevelderslag. Eerder kwam dezelfde waarschuwing voor het strand bij Noordwijk, Wassenaar en Monster ter Heijden. Voor de strandgangers in Katwijk, Den Haag, Kijkduin en Scheveningen geldt geen waarschuwing. Meer regionieuws om 16:30, nu het overige nieuws.
12: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doet denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden, toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio West files en vertragingen. Bij de ANWB zit Annemieke Bosgaard.
13: Vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen staat 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Het komt door een bermbrand en 2 rijstroken zijn dicht. En op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Vlaardingen en Schiedam, 10 minuten extra reistijd. Ook hier een bermbrand en 2 rijstroken zijn dicht.
14: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
16: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
17: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
18: Dus het maken van staal wordt schoner.
19: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
20: Maar moet dat dan in Nederland?
21: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
16: En wat levert dat dan op?
19: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
16: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
22: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
23: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
24: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: van onze bandje Laid Back. Wat destijds best een grote hit hoor met deze plaat. Sunshine Reggae. En het opvallende was dat op de achterkant van deze single, maxi-single, daar stond een nummer dat kun je dan eerder betitelen als nou misschien wel House Avant La Lettre. Electro, hoe je het ook noemen wil. Een heel, heel, heel ander type plaat. En toen ik dat hoorde, dacht ik van, wat is dit nou voor een rariteit? Maar ja, wijsheid komt met de jaren. En erg cool was die achterkant wel degelijk. White Horse, dus de achterkant van dat leuke Sunshine Reggae. Lekker laid back. En zo heet de band trouwens ook. Een heel goede middag. 10 minuten over 4 op Radio West. West komt thuis tot 7 uur vanavond. Mijn naam is Bas Pertinius. Houd het hoofd koel. Dan zal ik dat hier ook proberen te doen. En dan gaan we gewoon lekker de boel afwerken zoals je dat van ons gewend bent. Met zometeen hier in de studio Monica Overdijkink. We gaan het hebben over de 24-jarige Tyrone H. uit Den Haag. Die is veroordeeld tot 9 jaar cel voor het doodrijden van de 18-jarige Nabil uit De Lier. Dat verhaal zometeen uitgebreid hier uit de doeken. Vanavond tussen 6 en 7.
1: Made in Holland at 6.
0: Precies. En Jan Smit is al 2 keer aangevraagd voor Made in Holland at 6. Louter muziek gemaakt op Nederlandse bodem draai ik dan tussen 6 en 7. En als je daarvoor een verzoekje hebt, van harte welkom. En natuurlijk kun je gewoon bij me aanvragen. Bas Apenstaart, omroepwest.nl. En over Jan Smit gesproken. Die had inmiddels alweer 4 jaar geleden, wat gaat de tijd snel, een leuke samenwerking met Waylon. Het liedje heet Tussen jou en mij op Radio West. Een heel goede middag. Blijf er lekker bij.

0: Ik kom er wel tegen in mijn slaap.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Ik beleef dus gewoon de vakanties.
1: Is hij daarbij?
0: Ja. Maar als je dan weer wakker wordt, is het niet zo.
1: Nee.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Vanaf september, mag ik best weten, heb ik een 6 weggebracht.
1: Nee.
3: Ja. Dat hoort bij het leven, maar ik krijg er nu nog kippen.
1: Ik zie het aan je, je gaat ridden ervan.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West. West komt.

0: De Beach Boys op Radio West, 13 minuten voor 16:30. God Only Knows. West komt thuis. 24-jarige Tyrone H. uit Den Haag is veroordeeld tot 9 jaar cel voor het doodrijden van de 18-jarige Nabil uit De Lier. Poging tot doodslag op diens beste vriend en mishandeling van een vrouw door met openstaande autodeur tegen haar aan te rijden. Het Openbaar Ministerie had vorige maand in deze zaak 10 jaar cel geëist. Monica Overdijking, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Bas.
0: Zoals gebruikelijk was jij erbij bij deze zaak. Ja. Bij de behandeling van deze zaak kan ik beter zeggen natuurlijk. Want toen het allemaal gebeurde, toen was je er godzijdank niet bij.
1: Nee, precies.
0: Een maand geleden. Vandaag dus de uitspraak. Ze hebben er een kennelijke maand tijd voor genomen. Ja, misschien ook vanwege de vakantie en zo.
1: Ja, en ook omdat ik toch een ingewikkelde zaak toch wel was. Ook voor de rechtbank om te bepalen van ja, is deze jongen nou schuldig of niet. Dus daar wilden ze graag heel zorgvuldig en lang over nadenken. Dat speelde ook mee.
0: Ja. Precies. Nou, laten we het geheugen even opfrissen, want waar ging dit ook weer over?
1: Ja, dit ging over een ruzie, uiteindelijk om niks eerlijk gezegd. Het begon ermee dat het latere slachtoffer, deze Nabil uit De Lier, die werd gevraagd door een stel vrienden van hem, die waren wezen stappen in Rotterdam. Joh, kom jij ons even ophalen, want jij bent altijd nuchter. Dus hij stapt in de auto midden in de nacht, rijdt naar Rotterdam, haalt die vrienden op. En op de achterbank krijgt een meisje, dat hij verder eigenlijk nauwelijks kent, krijgt via Snapchat ruzie met iemand in Den Haag. En dat loopt zo uit de hand. Op een gegeven moment roept iemand vanaf die achterbank iets over je moeder.
0: Nou, dan weet je hoe laat het is natuurlijk. Hè?
1: Ja, ja. Dus dan stapt dat clubje in Den Haag allemaal in de auto bij Tyrone H. Die is de chauffeur. Via Snapchat, via de locatiebepaling, weten ze uiteindelijk de auto van Nabil te vinden in Maassluis. En daar wordt het knokken. Mm-hmm. Nou, de groep rond Tyrone H, dus dat clubje uit Den Haag, verliest die knokpartij. Stelde het Openbaar Ministerie bij de behandeling van de zaak in elk geval vast. Dan moesten de jongens zelf erg om lachen, want dat vonden ze niet.
0: Ja, ja.
1: Ik zat toen op de publieke tribune bij de familie van de verdachte. En vervolgens willen ze wegrijden met die auto. Dat was het verhaal in elk geval van Tyrone H. Hij zegt, ik wilde daar weg, want ik voelde mij bedreigd. Ze stonden met ijzeren staven op de auto te slaan. Nou, dat bleek alleen maar een paraplu te zijn geweest. Mm-hmm. En hij zegt dus, ik wilde daar wegkomen. Maar de clue is, om daar weg te komen uit dat buurtje, ik ben er vandaag nog even wezen kijken, had hij naar rechts moeten sturen om een straat in te komen en dat buurtje uit. En in plaats daarvan is hij naar links gegaan, de stoep op, een tuin in, richting een blinde muur.
0: Zo.
1: Ja, dan kom je niet weg natuurlijk.
0: Nee, niet echt.
1: En daar stonden wel Nabil en zijn beste vriend. Die renden daar net ook die kant op, want die dachten, hier zijn we veilig. Nou, ja. Die beste vriend die kon nog op tijd wegspringen. Nabil niet, die viel. Tyrone H. reed over hem heen. Misschien wel onbedoeld, hè, maar ja, hij reed toch wel. Hij heeft ook niet geremd.
0: Het was wel het resultaat van zijn actie natuurlijk.
1: Ja, precies. En vervolgens moest hij alsnog terug en alsnog dat straatje in om die buurt uit te komen. Dus dan is hij achteruit gereden, nog een keer over Nabil heen. En daarvan zegt de rechtbank, ja, je bent dus 2 keer over hem heen gereden. Daarmee heb je echt wel het risico genomen dat hij heel zwaar lichamelijk en dodelijk letsel zou oplopen. En daarvan zegt de rechtbank, ja, dat is voorwaardelijke opzet op de dood. En vandaar dus dat dat Tyrone niet wegkomt met dat verhaal van dat hij probeerde te ontsnappen en dat het allemaal maar een ongelukje was.
0: Ja, precies. Nou ja, 9 jaar cel dus de veroordeling. Wat waren de overwegingen van de rechtbank om tot dat oordeel te komen?
1: Nou ja, het feit dat er dat hij dus bewust of onbewust misschien wel, maar in elk geval over Nabil heen is gereden. Het feit ook dat hij, wat wel ook wel meespeelde, zei de rechtbank op het eind, hij heeft niet heel veel verantwoordelijkheid ervoor genomen, vonden ze eigenlijk. Dat speelt toch ook altijd wel mee met de strafmaat. Als je niet, hij heeft wel gezegd dat het hem spijt, hè, meerdere keren, ook bij een pro forma al. Maar de rechtbank leek dat dan ook niet helemaal te geloven. En verder natuurlijk het feit dat het niet alleen maar om Nabil gaat, hè, maar ook die beste vriend die dan net gemist is.
0: Ja.
1: Dat speelt allemaal ook mee.
0: 10 jaar was er geëist, 9 jaar is er gegeven. Waarom is dat dat jaar minder?
1: Ja, dat zit hem in het verschil tussen dat de rechtbank zegt dat het was voorwaardelijke opzet op de dood van Nabil, terwijl het Openbaar Ministerie eiste de straf voor vol opzet. Hè. Dus dit OM ging ervan uit dat Tyrone echt gas heeft gegeven met het idee van die jongen moet dood. En daarvan zegt de rechtbank, ja, dat kunnen we nou ook weer niet vaststellen.
0: Mm-hmm.
1: Dus van dat verschil tussen vol opzet en voorwaardelijke opzet maakt dat jaartje verschil in de straf.
0: Precies. Nou ging het niet alleen om Nabil. Er waren ook andere slachtoffers. Hoe zit dat ook alweer?
1: Nou ja, die vriend die dus op tijd weg wist te springen. Hè, maar ook daarvoor werd de verdachte vervolgd voor poging tot doodslag. Omdat dat scheelde ook maar millimeters. Die vrouw die ook slachtoffer was. Dat gebeurde net daarvoor. Toen waren de deuren van de auto nog niet dicht. Dus haar heeft die vrouw met een openstaand autodeur, met een openstaand autoportier aangereden, waardoor zij ook gewond raakte.
0: Ja.
1: En hij werd daarvoor ook vervolgd voor poging tot doodslag. En daarvan zegt de rechtbank, dat is te zwaar, dat vinden we een mishandeling.
0: Hoe reageerde de verdachte?
1: Ja, een beetje gelaten. Hij zat erbij als hij keek erbij alsof hij het eigenlijk wel verwacht had.
0: Ja,
1: de rechter vroeg op het eind aan de voorzitter: ja, heb je de straf begrepen? En toen zei hij: yes. En toen zei de rechter nog: van ja, je hebt 14 dagen om in hoger beroep te gaan. En toen zei hij weer: yes. En ja, vervolgens stond hij op en ging hij met de pakketpolitie mee richting het arrestantenverblijf. Dus hij, ja, ik denk wel dat hij.
0: Dat hij door heeft.
1: Dat hij het zal aankomen, ja.
0: Precies. De nabestaanden van het slachtoffer zullen ook bij de uitspraak aanwezig zijn geweest, neem ik aan?
1: Ja, nou, ze waren niet in de zaal. Dus ik denk dat ze in een andere zaal hebben gezeten om het mee te kijken. Want hun vertegenwoordigers waren er wel bij. Ik weet nog niet. Ik heb nog niet gehoord hoe zij erop hebben gereageerd. Maar ik kan me wel voorstellen. Kijk, ze krijgen hun kind natuurlijk nooit meer terug. Maar ik denk dat ze blij zijn dat de verdachte in elk geval gestraft is.
0: Ja, snap ik. Enig idee of de verdachte in hoger beroep zal gaan? Dat is natuurlijk nog wat vroeg om te zeggen.
1: Ja,
0: denk ik.
1: Het is vroeg om te zeggen. Kijk, zijn advocaat zal het vonnis gaan bestuderen. En zal gaan bekijken van ja, wat gaan we hiermee doen? En dan hebben ze er 2 weken de tijd voor. En dan merken we het wel.
0: Hele trieste zaak dit.
1: Zeker.
0: Allemaal haantjesgedrag en uiteindelijk zijn er alleen maar slachtoffers.
1: Ja.
0: Monica, dankjewel.
2: Tot 7 uur. Rest komt thuis.

Amy McDonald op Radio West. Mr. Rock and Roll. We gaan alweer richting het nieuws van 4:30. Barbara Huygen neemt zometeen de nieuwsfeiten mee. En dan ben je weer op de hoogte. Dit zijn de Bee Gees. You Win Again.

0: wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterrenslot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Het is inmiddels 4:58. Je luistert naar Radio West. Voor het nieuws is hier in de studio Barbara Huygen. Bar, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Bas. Meerdere mensen zijn vandaag bevangen geraakt door de hitte.
8: Het is inmiddels 4:58. Je luistert naar Radio West. Voor het nieuws is hier in de studio Barbara Huygen. Bar, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Bas. Meerdere mensen zijn vandaag bevangen geraakt door de hitte en onwel geworden. Zoals

0: heeft ingezet, blijft gelden. Dat betekent dat het voor onder meer inwoners, bedrijven, natuurorganisaties en gemeenten verboden blijft om in Delfland water uit sloten, rivieren en kanalen, en dat wordt aangeduid als het oppervlaktewater, te halen. Ook de sluizen langs de Nieuwe Maas blijven gestremd voor de beroeps- en recreatievaart. Het Hoogheemraadschap gaat samen met Glastuinbouw Nederland kijken naar een oplossing, omdat tuinders hun oogsten zien mislukken. Mogelijk lijkt aanvoer van zoetwater uit Hollands Diep de meest haalbare optie. En de 32-jarige Boris S. moet in hoger beroep 13,5 jaar de cel in en krijgt tbs met dwangverpleging voor het wurgen van zijn ex-vriendin in 2020. Die straf is 1,5 jaar hoger dan de rechtbank eerder gaf. Het slachtoffer, de 35-jarige Gita Reijers, werd op 24 oktober 2020 in haar huis gevonden. Ze verkeerde in staat van ontbinding, lag waarschijnlijk al een maand dood in huis. Op de bank, onder een stapel dekens en kussens. De nabestaanden noemen de hogere straf een belangrijke mate van gerechtigheid, alhoewel geen enkele straf natuurlijk recht kan doen aan het immense en onherstelbare leed. En dan ook nog een waarschuwing: als je met een drijfmiddel, opblaasbaar drijfmiddel, de zee in wil gaan, doe dat niet bij Schravenzande en Noordwijk Langevelderslag, en dus ook niet bij Noordwijk Wassenaar en Monster te Heide. Die waarschuwing geldt al sinds vanochtend. Want de zee is gevaarlijk en je kan afdrijven. Voor de strandgangers in Katwijk, Den Haag, Kijkduin en Scheveningen geldt geen waarschuwing. Dus daar is alles oké.
1: Oké, nou. Dankjewel, Bar. Dan gaan we naar het weer met Jordi Bloem. Jordi!
2: Ha, Bas.
1: Hoi.
2: Ja, dit hete, zonnige, hoogzomerse weer hebben we ook morgen nog. En daarna komt er toch duidelijk een weersverandering. We hebben het al vaker gezegd. Vanavond en komende nacht is er nog geen of weinig bewolking. Het blijft erg warm. Pas tegen zonsopkomst is het ongeveer 16 graden. Maar dat is dan in het buitengebied. In de steden zoals in Den Haag en Leiden zal de temperatuur wat hoger blijven. Er is weinig wind. En ook morgen niet veel wind en nog volop zonneschijn. Pas morgenavond verschijnt er al wat bewolking vanaf zee. Dan heb je al die verandering. En morgen wordt het nog wat heter dan vandaag. Morgenmiddag kan het vooral landinwaarts 34 graden worden. Vlak aan zee 32. En in de loop van de middag op de stranden een beetje verkoeling met windje van zee. In het weekend hebben we een noordelijke wind, zwak tot matig. Het wordt minder warm, maar zaterdag nog wel benauwd. 26 graden, hogere luchtvochtigheid, meer bewolking en misschien een regen- of onweersbui. Zondag lijkt droog te zijn en wordt het 23 graden. En komende week, dan is het wat wisselvalliger en wordt het ongeveer 22 graden 's middags.
1: Jordi, dankjewel. Dan gaan we naar Annemieke Bosgaard bij de ANWB voor de files. Ja, weliswaar is het vakantie, maar er is toch wat gevonden.
3: Ja, zeker. En dat komt door een bermbrand op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp, Zuid en Nieuw-Vennep staat dus de berm in brand, en heb je 10 minuten op onthoud. En daardoor loopt het ook vast op de A44 richting Den Haag. Tussen Warmond en de Corbulo-tunnel doe je er een kwartier langer over.
1: Annemieke, dankjewel. Tot straks weer.
3: Tot straks.
0: Het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
1: Dankjewel.
4: West komt thuis. Dit is Radio West.

0: Tina Turner, David Bowie, Tonight op Radio West. Zometeen is het weer tijd voor...
1: De Radio West tijdmachine.
0: Natuurlijk, weer of geen weer, warm of koud, maakt niks uit. Die tijdmachine van ons, die vliegt gewoon. En ik zou het leuk vinden als je met me meegaat de tijdmachine in. We reizen af naar een jaar. Over dat jaartal worden drie vragen gesteld. Bij één vraag goed is het al prijs. Bij drie vragen goed. Ik heb je maar kans op het spelen van de finale morgenmiddag. En daar geven wij bij drie goede antwoorden wederom natuurlijk een kleurrijk Haags dameshorloge van het merk Kibo weg. Dus dat is een heel aardige prijs voor aan de pols natuurlijk. 070-390-5454, dat is het telefoonnummer. 070-390-5454, de tijdmachine. Hij gaat zometeen vliegen. Ga lekker met me mee. Billie Joe Spears.

0: En daar verdwijnt ze weer. Billy Joe Spears, Blanket on the Ground. Het is bijna kwart voor vijf.
1: De Radio West tijdmachine.
0: De hoogste tijd voor ons spel, de tijdmachine. Aan de telefoon heb ik uit Den Haag, vanuit de Theresiastraat, Koos Pannekoek. Dag Koos.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Hoi, goedemiddag. Geniet jij nog een beetje van de warmte of zeg je van nou, ik heb wel een hele goede manier gevonden om ermee om te gaan?
2: Moet zeggen dat ik aardig mee om kan gaan.
0: Oké. Jij wordt er niet direct nerveus van die warmte.
2: Dus je zal mij niet horen klagen.
0: Nee, heel mooi. Ja, morgen nog een warme dag, hè? Misschien zelfs nog een tikje warmer dan vandaag. Zo vertelde Jordi Bloem ons net. Het weekend krijgen we dan een omslag. En volgende week is het dan gewoon 22, 23, 24 graden. Met een wolk en een zon en misschien een druppel. Vind je dat fijn of zeg je van nee, maar voor mij mag het nog wel 2 maanden zo warm blijven?
2: Ja, voor mij wel. Tot de kerst.
0: Ja.
2: En dan met nieuwjaar weer terug.
0: En dan met de kerst wel schaatsen, zeg maar, gewoon min 15 ijspegels aan je neus?
2: Ja, dat mag.
0: Dat wel natuurlijk. Nou, helemaal goed. Mooi, Koos. Ja, laten we eens kijken, als we in onze tijdmachine stappen, waar we dan terechtkomen. Loop je met me mee? Hij staat hier buiten voor de deur.
2: Ik loop gezellig mee.
0: Helemaal goed. Voorzichtig met dat trapje naar boven natuurlijk. Het linkerstoeltje is voor jou, de rechterstoel is voor mij. Ga lekker zitten, doe de gordel om en geef maar een klap op de groen-gele knop.
2: Oké, doe ik. Ja.
0: Ja hoor. Hoppakee. Nou, daar gaan we. We doen de deur dicht en dan gaan we eens kijken waar we uitkomen als de raderen draaien. Waar zou je terecht willen komen, Koos? Wat zou je een mooi jaartal vinden?
2: Jaren 70, 80. Nee. Maakt me niet zoveel uit.
0: Maakt jou niet uit. Nou, let op.
1: 6.
0: 1996, dat is het geworden.
2: Ook goed.
0: Ja, daarom.
1: Deuren gaan open.
0: Daar staan we dan op de rand van 1996. Als jij je ogen dicht doet en nog even terugdenkt aan 1996, is er nog iets concreets dat jij je kan herinneren?
2: Ja, dat is 4 jaar voor het millennium. Ja, ja. Druk in de business, mijn eigen bedrijf bezig en noem maar op.
0: Ja, ben je nog steeds met je eigen bedrijf bezig of ben je inmiddels gepensioneerd?
2: Pensionada.
0: Wat heb je gedaan, als ik dat mag vragen, voor eigen bedrijf?
2: In de autobranche.
0: Oh, de autobranche. Oké.
2: Ik heb autobedrijven.
0: Oké. Mooi joh. Ja. Dan kun je mensen een hoop plezier doen, hè? Een goed advies geven. Fijne auto verkopen. Ja, toch?
2: Ja.
0: Oké, Koos. Wat wou je zeggen?
2: Ja, het meeste was altijd reparaties. Werk ook was maar een dingetje erbij.
0: Een dingetje erbij. Ja, precies. Wat waren toen de werkplaatstarieven in 1996? Weet je dat nog? Hoeveel gulden?
2: Ja, 60 gulden.
0: 60 gulden per uur, ja. Tegenwoordig is dat geloof ik een eurotje of 80, hè, voor een monteur, toch?
2: Ja, ik zal maar niet vertellen wat de dealers rekenen, hè.
0: Nee, die zitten volgens mij al boven de 100, hè?
2: Nee, die zitten tegen de 200 dan.
0: Nee, joh, hou op, joh. Niet normaal.
2: Ja, dat is niet normaal.
0: Nee. Jeetje, Koos. Nou, vind je het gek dat de mensen na een jaar of 4 hun auto niet meer naar de dealer brengen? Ik vind dat niet gek.
2: Nee, natuurlijk. Het is logisch. Maar ja, heel veel mensen allemaal leasen.
0: Ja,
2: niet met nieuwe auto's rijden.
0: Precies, ja, logisch natuurlijk. Hè. En dan wordt de rekening gewoon betaald door de leasemaatschappij. En de bazen van de bedrijven die betalen gewoon die hoge leasekosten. Omdat natuurlijk die tarieven allemaal behoorlijk... Er is één voordeeltje. Wellicht weten we natuurlijk nog niet helemaal zeker. Met al die elektrische auto's heb je misschien toch ook wel minder onderhoud aan de auto. Hè. Maar dat weten we nog niet zeker.
2: Nee, ik wou het net zeggen, want ik sta daar nog niet helemaal achter. Ik geloof het nog niet zo.
0: Nee, jij bent voornamelijk toch wel bezorgd over bijvoorbeeld de levensduur van zo'n batterij?
2: Ja, en ik hoor ook mensen van zo'n elektrische auto of hybride, eerste beurt, 2000, 3000, dat soort bedragen.
0: Jeetje, dat is toch niet normaal? Nee.
2: Ja.
0: Nee, daarom. Nou. Zullen we eens kijken, Koos, naar die vragen van de tijdmachine?
2: Zullen we het gaan proberen?
0: Wel ja. Ik vind ze wel moeilijk om heel eerlijk te zijn. Ik ga kijken of ik je af en toe een duw in de goede richting kan geven. Maar ik ben benieuwd hoe we hieruit gaan komen. Nou, Koos, laat je de pis niet lauw maken. Daar komt de eerste vraag. Hoe heet het abonneekanaal dat producent John de Mol in de zomer van 96 lanceert? En waarop al het Nederlandse betaalde voetbal korte tijd te zien was? Hoe heet die zender van hem? Ja, dat is toen, daar gingen toen al die bekende sportpresentatoren naartoe. Want dat was het helemaal, hè? Ja. De Heilige Graal, weet je nog? Dus het was
2: ik weet het helemaal, maar ik kan daar niet op komen.
0: Ja, het was een sportzender en volgens mij begon de naam ook met het woord sport. Koos, maak me gek.
2: Sport.
0: Ja, sport 1 of 2 of ja, wat was het ook alweer? Sport. Laat maar naar de tweede vraag, man. Dan kun je er misschien nog even over nadenken. Ja?
2: Ja, oké.
0: Wel, wat denk jij over die sportzender?
2: Sport 7.
0: We gaan naar vraag 2. Deze Disney-animatiefilm bracht in 1996 wereldwijd meer dan 300 miljoen op. Het verhaal speelt zich af in Parijs. Het draait om de liefde van de misvormde Quasimodo voor de mooie zigeunerin Esmeralda. Ja, hoe heet die tekenfilm? Je mag de Engelse titel geven of de Nederlandse titel. Quasimodo, weet je nog?
2: Klokkenluider van de Notre Dame.
0: Ja, Koos. Lekker op weg. We gaan naar vraag 3. Welke Brabantse zanger, die weet je, gaat in 1996 per spoor, kdenkdenk, door de Nederlandse hitparades? Wie is dat?
2: Guus Meeuwis, hè?
0: Ja. Koos, hou je goed vast in je stuur. Hier is de uitslag.
1: Je hebt 3 vragen goed.
0: Tja. Ja. Die sport 7 die kwam van ver, hè, Koos?
2: Ja. De grijze massa van de 72-jarige.
0: Ja. Maar toch precies net op tijd goed gedaan, hoor. 3 vragen goed, Koos. Je krijgt van mij de ADO Den Haag sjaal. De ADO Den Haag fansjaal. Omroep West, ADO Den Haag staat er allebei op. En je maakt kans op het spelen van de finale. Morgen op deze zender, zo rond 4:50 ook. En dan is een prachtig mooi dameshorloge te winnen. Dus ja, ik weet niet of jij nog een dame daarmee een plezier zou kunnen doen.
2: Ik zal je even kort vertellen. Ja? Zo'n Kiboe-horloge heb ik nu om.
0: Meen je niet? Nou, dat zou toch mooi zijn, Koos, als er nog een damesvariant naast komt, hè?
2: Er zit een dame naast me, dus die mag het horloge dan hebben. Maar ja, we gaan eerst kijken of we hem gaan winnen.
0: Ja, precies, want de dobbelsteen die gaat bepalen met wie ik het ga spelen. En dat doe ik altijd al eerlijk. Ik laat het ook altijd aan Menno zien als ik het doe. Dus we gaan het meemaken. Misschien spreken we elkaar morgen. Dat zou wel grappig zijn, natuurlijk.
2: Oké,
0: dag, Koos.
2: Mijn gegevens.
0: Die tover ik zo wel even. Komt wel goed. Blijf maar even hangen. Komt helemaal goed. Guus Meeuwis even gehand. Per spoor. Kedeng. 1996. Kedeng.

Kreng-kreng per spoor, Guus Meeuwis en zijn bandje toen ter tijd Vagant. Dat is alweer 30 jaar geleden. Wat een hit was dit voor hem. Hè? En hij brak hier volgens mij ook behoorlijk mee door. Het nieuws van 5 uur, het komt eraan. De muziek heb ik hier nog klaarstaan van Ed Sheeran, A Little More. Dus

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Na een lange zomer wachten gaat het topamateurvoetbal weer van start. En Radio West Sport is er natuurlijk bij. De regerend kampioen in de tweede divisie Quick Boys speelt thuis tegen RKAV Volendam. Een kraker in Spakenburg, waar Spakenburg speelt tegen Katwijk. En in de derde divisie zijn we bij de eerste thuiswedstrijd van het seizoen van FC Rijnvogels. Gemert is de tegenstander.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
11: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
12: Straks in dit programma tussen 6 en 7.
13: Made in Holland at 6.
12: Muziek van Nederlandse bodem. Heb jij nog een ideetje voor een leuke plaat? Stuur dan een mailtje. bas@omroepwest.nl. Het is bijna 1 minuut over 5. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt krijg je van Barbara Huigen.
14: De 32-jarige Boris S. moet van het gerechtshof 13,5 jaar de cel in en krijgt TBS met dwangverpleging voor het wurgen van zijn ex-vriendin. Dat is 1,5 jaar meer dan de rechtbank eerder gaf. Het slachtoffer, de 35-jarige Gita Reijers, werd op 24 oktober 2020 in haar woning gevonden. Haar stoffelijk overschot verkeerde in staat van ontbinding. Vermoedelijk was zij al een maand dood. Ook voor de stranden van Schavenzanden en Noordwijk-Langevelderslag kunnen mensen beter niet het water ingaan met een opblaasbaar drijfmiddel. Eerder kwam dezelfde waarschuwing voor het strand bij Noordwijk, Wassenaar en Monster ter Heiden. Voor de strandgangers in Katwijk, Den Haag, Kijkduin en Scheveningen geldt geen waarschuwing. Vanwege de aanhoudende droogte handhaaft het Hoogheemraadschap van Delfland het sproeiverbod van vorige week woensdag. Dat betekent dat het verboden is om te sproeien met water uit sloten, rivieren en kanalen uit het kustgebied van Rotterdam tot Den Haag. Het Hoogheemraadschap gaat met Glastuinbouw Nederland onderzoeken of tuinders geholpen kunnen worden hun oogsten met zoetwater uit Hollands Diep te besproeien. Meer regionieuws om 17:30, nu het overige nieuws.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De 4 terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De 4 zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de 4 is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen, van of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in West-Dorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm. Naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet. 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
12: Files en vertragingen bij de ANWB. Annemieke Bosgaard.
13: Vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen staat de berm in brand. Daardoor heb je 10 minuten vertraging. En op onthoud op de A12 richting Den Haag tussen Woerden en Bodegraven doe je er 5 minuten langer over.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
17: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
18: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
19: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
18: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
22: Tot 7 uur, West komt thuis. Dit is Radio West.

0: Coming Home van Shepherd. Het eerste plaatje in tweede uur van West Komt Thuis. Dat bracht de tijd op 10 minuutjes over 5. Radio West, West Komt Thuis tot 7 uur vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. Straks in het volgende uurtje dan kun jij meehelpen de muziek te bepalen. Want dan is het namelijk Made in Holland at Six. Dan draai ik alleen maar muziek gemaakt hier op Nederlandse bodem. Zover is het nog niet. We hebben eerst nog natuurlijk dit uur af te werken. En met heel veel plezier, absoluut. Zometeen ga ik even bellen met een Haagse muzikant die wel wat extra liefde en aandacht kan verdienen. Verdient dus feitelijk. Dat dus zometeen. Andere dienstmededelingen. Nou, we hebben natuurlijk nog de kopstaartplaat, vergis je niet. Gisteren Level 42, Children Say. En daarom vandaag op zoek naar een plaat die begint met, met een vervoeging van het werkwoord to say, hè, zeggen. Het mag ook in een andere taal. En dat hebben jullie dan ook gedaan. Ik heb een hoop reacties gekregen, waarvan een hoop dezelfde reacties. Dat is ook alweer aardig. Nou, wat het allemaal is geworden, je hoort dat natuurlijk zometeen.
1: Je luistert naar West Komt Thuis met Bas Martinius.
0: Muziek van Prince, zo aan het begin van het tweede uur. Dit is natuurlijk het overbekende Kiss.

0: kiss.
1: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
2: Oh, it's long.
1: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
3: Ja, wij zijn klaar.
1: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
4: Hallo, waar is iedereen dan?
1: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: Elvis Presley natuurlijk. Return to Sender op Radio West.
1: West komt thuis. Dit is Radio
0: West. Pineapple Kid, dat is een Haagse muzikant. En aangevuld tot een volledige band als die live gaat. Hij is hoofdpersoon in deze samenstelling. Dat is Roy Victor Cerise. Timmert al een aantal jaren aan de weg. Maar een miljoenen publiek, zoals Elvis Presley dus, ja, dat heeft hij nog niet. Terwijl de muziek absoluut een groot publiek aan kan spreken. En ik ga hem gewoon even opbellen. Roy, een heel goede middag.
2: Hele goede middag.
0: Ja, wij kunnen jou kennen als gitarist van Piñata, onder andere John Tarifa. Benny Beenham, prachtige bandnaam trouwens. maar met dit project, jouw eigen project, hoe lang ben je daarmee bezig? Ruim 3 jaar, denk ik?
2: Ja, zoiets. 3 jaar ongeveer.
0: Ja. Wat was het moment waarop je dacht, ik ga solo? Wat was het natuurlijke moment waarop dat gebeurde?
2: Ik heb eigenlijk altijd wel nummers geschreven en ik denk een beetje, ik denk 6-7 jaar geleden toen we een beetje mijn Piñata, dat een beetje begon uit te doven. Toen begon ik echt liedjes te schrijven die begonnen echt vorm te krijgen. En op een gegeven moment had ik zoveel liggen dat ik dacht, volgens mij kan ik hier wel iets mee doen en hoef ik het niet per se. Ja, kan ik dat gewoon zelf uitbrengen.
0: Ja. Je liedjes, waar gaan ze over? Is daar een lijn in te ontdekken?
2: Het is een beetje. Het is redelijk autobiografisch. Dus Ik haal het vooral uit mijn eigen ervaringen en uit mijn eigen. Ja, hoe ik de wereld een beetje bekijk.
0: Autobiografisch en daarmee ook therapeutisch voor jou?
2: Ja, zeker. Ja. De eerste EP, This is for the Ones, die. Dit zijn eigenlijk allemaal nummers die mij door een lastige periode heen hebben geholpen.
0: Ja.
2: Zo hou ik eigenlijk. Het is meestal mijn eigen kijk op de wereld.
0: Ja. Als je het over lastige periodes hebt en zielepijn wellicht en zo. Dan kom ik ook even op de naam van jouw band. Dat wil zeggen van jouw muzikale wezen, Pineapple Kid. Hoe kom je aan die naam? Want het is natuurlijk wel goed bedacht, hè?
2: Ja, het is, voor mij heeft mijn beschermingsmechanisme eigenlijk altijd aangevoeld als een ananas. Wat voor sommige mensen als een grote muur voelt of prikkeldraad. Ja. Was dat bij mij, in mijn hoofd leek dat op een ananas. En dat beschermde eigenlijk dat innerlijke kind. En daar gaat de muziek eigenlijk ook over. Gewoon dat al het kinderlijke erin. Dat je dat helemaal in jezelf los mag laten.
0: Oké, ja, dat zal een hoop mensen toch aanspreken. Hè? Want van buiten zijn we allemaal volwassen. Maar van binnen zijn we toch ook nog wel zacht en kneedbaar. En willen we natuurlijk af en toe ook nog wel kind zijn. En zijn we natuurlijk ook vaak zelf angstig of onzeker. Dat is natuurlijk heel menselijk.
2: Ja zeker.
0: Hey, en waar,
2: ja, en ik denk dat we ook vaak.
0: Ja, ga door.
2: Dat we ook wel vaak een masker op moeten zetten. Als je aan het werk bent of in bepaalde situaties. Dat je dan je toch anders voor gaat doen.
0: Ja. Ja, is ook zo. Hey, en hoe gaat het nu met je? Met andere woorden, gaat het nu zo goed met je dat je geen inspiratie meer hebt om nieuw werk te schrijven?
2: Nee, het gaat altijd met vallen en opstaan.
0: Oké.
2: Okay. Nee, ik ben momenteel bezig met. Ik ben nu weer de studio ingedoken. En echt met nieuw materiaal bezig. Ik verwacht binnen een paar maanden dat daar de eerste single weer. Eruit gaat vloeien.
0: Oké, leuk.
2: En ik heb zelfs in de planning om in het voorjaar van volgend jaar een nieuwe EP uit te brengen.
0: Oké, ja.
2: Dus er zit redelijk wat in de pijpleiding.
0: Ja, dat is dan 4 jaar na je vorige EP, heb ik toch goed uitgerekend?
2: Dat is heel lang geleden.
0: Ja, volgens mij was het in 23 of zo dat je met bijvoorbeeld This Is For The Ones kwam.
2: Ja,
0: nou, daarover gesproken, die ga ik lekker van je draaien, Roy. Pineapple Kid, lieve mensen, daar heb ik het dus over. Haagse artiest. Raar dat je nog niet overal gedraaid wordt. Ik snap er geen bal van, want dit liedje is echt prachtig mooi. Ik heb het wel eens vaker gedraaid in dit programma. Hey, leuk dat je even aan de telefoon was. Als je nieuw werk hebt, stuur me dan even een mailtje of iets dergelijks.
2: Ja, zeker.
0: Helemaal goed.
2: Super, dankjewel.
0: Alsjeblieft. Pineapple Kid uit Den Haag. Het mooie This Is For The Ones.

Roy Victor Cerise, zijn alias Pineapple Kid. Dit is het prachtige This Is For The Ones. Absoluut de moeite waard. Ik heb het toch gezegd, zeker weten. 5 minuten voor 5:30, zometeen het nieuws. Natuurlijk, eerst even deze uit de jaren 80. A Flock of Seagulls. The more you live, the more you love. En straks natuurlijk ook de kopstaartplaat. Dan hadden we gisteren Children Say van Level 42 als kopstaartplaat. Zoeken we dus vandaag een plaatje dat begint met een vervoeging van het werkwoord to say. Het mag natuurlijk ook in het Nederlands of een andere taal. Ik heb een hoop reacties gekregen wat het is geworden. Je hoort het zometeen.

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
9: ANWB en gaan!
10: 1 minuut over 17:30. Je luistert naar Radio West. Voor het nieuws in de studio, Barbara Huygen. Bar, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Bas. Vanwege de aanhoudende droogte handhaaft het Hoogheemraadschap van Delfland het sproeiverbod van vorige week woensdag. Dat betekent dat het verboden is om te sproeien met water uit sloten, rivieren en kanalen uit het kustgebied van Rotterdam tot Den Haag. Het Hoogheemraadschap gaat met Glastuinbouw Nederland onderzoeken of tuinders geholpen kunnen worden hun oogsten met zoet water uit Hollands Diep te besproeien. Tuinders denken ook aan gezuiverd rioolwater, maar daar kunnen medicijnresten in zitten. Wat gevolgen heeft voor de voedselveiligheid.
10: Oh ja.
11: Het Hoogheemraadschap benadrukt dat het watersysteem gezond en veilig moet blijven. Een 60-jarige voormalige bewoner van wooncomplex De Hunselaar in Honselersdijk moet 3 jaar de cel in voor brandstichting en €47.000 schadevergoeding betalen aan woningcorporatie De Wassenaars Gebouwstichting. Omdat hij op 15 april zijn woning moest verlaten, ontstak hij in woede en stapelde zijn spullen op in huis en stak die in brand.
10: Zo.
11: Naar eigen zeggen, om te voorkomen dat anderen daarvan zouden profiteren.
10: Ja, voor hetzelfde geld gebeurt er een enorm ongeluk met doden en gewonden, noem het op.
11: Door het ontstaande explosiegevaar moesten 11 omliggende woningen worden ontruimd. Volgens de rechter nam hij bewust grote risico's en is de kans op herhaling groot.
10: Ja. Okay, ja.
11: In Den Haag begint vanavond om 19:00 een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een huis aan de New York Single. De dader was de vader van haar kinderen die op dat moment aanwezig waren in het huis. De tocht staat naast herdenken ook in het teken van femicide. Ook op de stranden van Schavenzanden en Noordwijk Langewelderslag kunnen mensen beter niet het water ingaan met een drijfmiddel opblaasbaar of niet. Eerder kwam dezelfde waarschuwing voor het strand bij Noordwijk Wassenaar en Monster ter Heijden. Voor de strandgangers in Katwijk, Den Haag, Kijkduin en Scheveningen geldt geen waarschuwing.
10: Het weer met Jordi Bloem.
12: Vanavond en komende nacht is nog geen of weinig bewolking. Het blijft erg warm. Pas tegen zonsopkomst is het ongeveer 16 graden. Maar dat is dan in het buitengebied. In de steden zoals in Den Haag en Leiden zal het en komende nacht is er nog geen of weinig bewolking. Het blijft erg warm. Pas tegen zonsopkomst is het ongeveer 16 graden. Maar dat is dan in het buitengebied. In de steden zoals in Den Haag en Leiden zal de temperatuur wat hoger blijven. Er is weinig

0: wordt het ongeveer 22 graden 's middags.
1: Nou, dat zal door een hoop mensen van harte verwelkomd worden, weet ik zeker. De verkeersinformatie van de ANWB krijg je van Annemieke Bosgaard. Annemieke, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Er zijn nu twee vertragingen. Te beginnen op de A4 richting Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Hoogmade is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de oprit dicht en heb je 5 minuten vertraging. En op de A12 richting Den Haag, tussen de Meern en Nieuwerburg, ook een ongeluk. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en heb je 10 minuten extra reistijd.
1: Dankjewel, tot straks weer.
2: Tot zo.
3: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten. Wat staat er nou?
1: Nou, meer weten.
3: Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
1: Nou, dat bedoel ik gewoon doen. Niks aan de hand. Dankjewel.

Cliff Richard op Radio West uit 1980. Het liedje heet Dreaming. 6:12. West komt thuis. Bij de brandweerkazerne in Roelof-Arendsveen is afgelopen nacht ingebroken. Een ruit in een deur van de kazerne is daarbij gesneuveld. Buurtbewoners die belden al snel de politie, maar ja, de inbrekers die wisten te ontkomen. Het is niet de eerste keer dat een brandweerkazerne in de regio doelwit is van een inbraak. In juli werden er levensreddende apparatuur gestolen bij een brandweerkazerne in Leiden. Dezelfde week was het ook raak bij de brandweer in Rijpwetering. En daar werd ook veel redgereedschap gestolen. En redgereedschap, dan moet je denken aan spullen die de brandweer nodig heeft om mensen te redden. Bijvoorbeeld om auto's open te knippen van bestuurders die dus natuurlijk bij een ongeluk bekneld zijn geraakt. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes in Nederland is het afgelopen jaar explosief toegenomen. 2024 en 2025 zijn 17 en 18 inbraken of pogingen tot inbraak in kazernes geteld. En het zijn er dit jaar al meer dan 50. De politie, de brandweer en het Openbaar Ministerie werken landelijk samen om er een eind aan te maken. Linksom of rechtsom gaan we dit stoppen, zei Jos van der Stap van de Nationale Politie eerder deze week. We zetten daar als politie prioriteit op, ja. En dan zou je denken van waarom stelen ze die spullen? Vroeger had je van dat redgereedschap, dat was hydraulisch. Dan had je een hele brandweerauto nodig om dat gereedschap te kunnen bedienen. Dan kun je dus heel makkelijk een deur mee openknippen, een voordeur mee ontzetten, noem het maar op. Maar tegenwoordig zijn die spullen elektrisch. Met andere woorden, je hoeft alleen maar zo'n stuk gereedschap te hebben en je kan zo naar de deur van een juwelier lopen om daar die boel open te duwen met dat enorme gemak. Want je hebt die hydrauliek er niet meer bij nodig. Ja, en vandaar dat die brandweerkazernes met dat moderne gereedschap zo de sjaak zijn, om het maar zo te zeggen. De Kopstaarplaat, hij komt eraan na Albert Hammond met de Free Electric Band op Radio West.

0: Albert Hammond, grote hit. Free Electric Band op Radio West, 13 minuten voor 6. We gaan naar...
1: De kopstaartplaat.
0: Precies, de kopstaartplaat. Gisteren hadden we als kopstaartplaat Level 42 met het liedje Children Say. En daarom zoeken we vandaag een plaatje dat begint met een vervoeging van het werkwoord to say, hè, zeggen. Maar het mag ook in een andere taal. Nou, ik heb een hoop reacties gehad en daar gaan we dan. Sam van der Meulen die schrijft, hey Bas, fijn je weer te horen allereerst. Het was met je collega's Ronald en Olivier ook erg gezellig. Nou, hartstikke goed om te horen, Sam, dank je wel. Voor de kopstaartplaat van vandaag, zo schrijft hij, vind ik het lastig kiezen. Er komt namelijk zowel Say What You Want van Texas als Say My Name van Destiny's Child in me op. En toch stem ik echter voor Texas, omdat ik dat dan net het vrolijkste nummer van de twee vind. Ja, dat kan natuurlijk, Sam, dank je wel, hè. Roy Lodders, hij schrijft, Habas, mijn kopstaartplaat is CCC van Paul McCartney en Michael Jackson. Fijne laatste twee uren van je programma met de hartelijke groeten van Roy. Roy, dankjewel. Alex Stenis, die schrijft, zeg maar niets meer van André Hazes als kopstaartplaat, alsjeblieft. En hij was er gisteravond als de kippen bij, was de eerste die me e-mailde. Dankjewel Alex. Grace Lindhorst uit Zoetermeer, zij was er ook vlot bij. Ze schrijft, hi Bas, zeg maar niets meer van André Hazes is mijn suggestie voor de kopstaartplaat. Een hartelijke groet uit Zoetermeer van Grace. Grace, dankjewel. Martin Mulder, hij schrijft, hey Bas, ik heb hem naar het Hollands vertaald zoals het de donderdag betaamt. En jawel, daar is hij weer. Zeg maar niets meer van André Hazes. Goed van Martin. Dank Martin. Carla Slootweg, zij zegt, hoi Bas, welkom terug van je vakantie. Ik kies als kopstaartplaat Lionel Richie met Say You, Say Me. Fijne uitzending. Dank je wel, Carla. Dan gaan we naar Koos Enthoven, die schrijft, hoi Bas, vandaag is mijn suggestie, daar is hij weer. Say You, Say Me van Lionel Richie. Dat komt van zijn album Dancing on the Ceiling. Hij won er met dit nummer een Academy Award. Groeten van Koos. Koos, dank. Tilly Vertuin uit Lisse. Zij is, ja, dat is altijd geweldig. Ha, lieve Bas. Nou, daar zijn de pluspunten alweer. Hoeveel wensen heb je gedaan met al die vallende sterren, vraagt ze. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik lag op één oor. Ik geloofde het wel. Verder schrijft ze, wat leuk dat gisteren Leo van Vliet het had over PVV in Lisse. Dat is lang geleden. Dat pand is helaas gesloopt. Maar het waren mooie tijden. Sentiment, zo schrijft ze. Genoeg gepraat, schrijft ze. Mijn suggestie voor de kopstaartplaat. Say You Will van Foreigner. De keuze was weer reuze. Fleetwood Mac heeft zelfs twee nummers die beginnen met C. Een leuke uitzending gewenst en geniet van de avond. Tilly, dankjewel. Kees Pronk, hij schrijft, dag Bas, voor de kopstaartplaat nomineer ik Say You Will van Foreigner. Het komt van het album Inside Information uit 1987 van deze Brits-Amerikaanse band. Met de groeten van Kees. Kees, dank. Jan Keizer, hij schrijft, hey Bas, voor vandaag stel ik wat Nederlands voor om zo de link naar het uur tussen 6 en 7 te leggen. Frank Boeien, zeg me dat het niet zo is. Weer een heel fijne uitzending gewenst. En dinsdag deed je trouwens ook een comedy stukje. Misschien is het een idee, zo schrijft hij, om er dagelijks eentje te doen zo even na 5:30. Ik denk dat ik niet de enige zal zijn die er altijd van geniet. Nou, leuk om te horen, Jan. Ik zal er eens over denken. Sylvia van S schrijft, hallo Bas, ik dacht aan de plaat van Frank Boeien. Zeg me dat het niet zo is. Een erg mooi nummer. Groetjes van Sylvia. Sylvia, dankjewel, hè. Piet van der Poel, hij schrijft, hey Bas, zeg me dat het niet zo is. Van Frank Boeien, dat is mijn voorstel voor de volgende kopstaartplaat. Een van de meest indringende nummers van Frank Boeien. Het nummer gaat over een naderend verlies en de ontkenning van de dood. Frank Boeien schreef het eind jaren 80 naar aanleiding van de aangekondigde dood van een zeer dierbaar persoon. En wat ik vooral zo mooi vind aan het nummer is dat het niet zozeer over de dood zelf gaat, maar over het moment waarop je verstand de werkelijkheid al begrijpt, terwijl je gevoel nog zegt dat dat niet waar kan zijn, kan niet waar zijn. Je wil dat simpelweg niet geloven. Een ongelooflijk prachtige tekst, maar dat was Frank Boeien natuurlijk wel toevertrouwd, zo schrijft Piet uit Zoetermeer. Piet, ik ben het helemaal met jou eens. De kopstaartplaat van vandaag is daarmee niet de meest genoemde, maar wel een plaat inderdaad met die prachtige tekst. Zeg me dat het niet zo is van Frank Boeien. En omdat hij er echt wel bij kan vandaag, André Hazes gaat als verzoekje gewoon mee naar het volgende uur. Zeg me.

Dat was hem, de kopstaartplaat van vandaag. Frank Boeien, zeg me dat het niet zo is. Dan zitten we met het woord is als volgende koppelwoord voor de kopstaartplaat van morgen. Is natuurlijk een vervoeging van het werkwoord zijn. Nou, wat mij betreft mag je dat ook vervoegen in een andere taal. Dus is, dat kan ook in het Engels, is hetzelfde. Dat is wel zo makkelijk. Ist in het Duits, ja, kan natuurlijk ook. Nou, bedenk maar een vervoeging van het werkwoord zijn. Mag in alle talen, dus een vervoeging van het werkwoord zijn. Dat is een beetje een vrije opdracht voor de kopstaartplaat van morgen. Bas@omroepwest.nl. In het volgende uur draai ik alleen maar muziek van eigen bodem. En daar sluiten we dit uur ook mee af. Danny Vera, Morning Dawns Again. Een verzoekje voor het volgende uur, gewoon even e-mailen. Bas@omroepwest.nl. Tot zo.

0: Zaterdag 15 augustus staan we stil bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Bij het Indisch Monument in Den Haag worden alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan in voormalig Nederlands-Indië herdacht. De nationale herdenking 15 augustus, zaterdag om 6:15.
1: Alleen op TV West.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?
8: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
9: Zometeen muziek van eigen bodem hier in Westkom thuis. Nu het nieuws van 6:00, want het is 6:01. Barbara Huigen met de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt.
10: Op korte termijn lijkt de aanvoer van zoet water vanuit het Hollands Diep de meest haalbare optie voor de tuinders in Delfland die dringend behoefte hebben aan water. Andere mogelijke oplossingen, zoals de inzet van gezuiverd rioolwater of de tijdelijke ontzilting bij de nieuwe waterweg, blijven wel in beeld en worden verder uitgezocht. Familiepark Drievliet in Den Haag heeft maatregelen moeten nemen vanwege de aanhoudende droogte. Een waterspeelplaats, onderdeel van de speeltuin Zeebonk Honk, is voorlopig gesloten. Ook zijn sproeiers en vernevelaars uitgeschakeld. De reguliere waterattracties blijven wel open. De 32-jarige Boris S. moet van het Hof 13,5 jaar de cel in en krijgt tbs met dwangverpleging voor het wurgen van zijn ex-vriendin. Dat is 1,5 jaar meer dan de rechtbank eerder gaf. Het slachtoffer, de 35-jarige Gita Reijers, werd op 24 oktober 2020 in haar woning gevonden. Haar stoffelijk overschot verkeerde in staat van ontbinding. Vermoedelijk was Gita al een maand dood. Het dagoverzicht straks om 6:30. Nu het overige nieuws.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallage is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond toch lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio Westfielen en vertragingen bij de ANWB. Annemieke Bosgaard. Nou, dat was kort.
7: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
12: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
13: Dus het maken van staal wordt schoner?
14: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
15: Maar moet dat dan in Nederland?
16: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
14: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
17: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
18: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
20: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
22: Tot 7 uur, West komt thuis. Dit is Radio.

0: het niet voor mij.
1: Ja, is dat lekker dan? De Reigers samen met Ziggy en samen met Chico. Nou, haagser dan dit wordt het natuurlijk niet. Deze lekkere dansbare slow uitvoering van Jij bent het voor mij van de Reigers dus. Bijna, nou ja, het is niet waar. Het is gewoon 6:09. Houd het hoofd koel, want het is warm buiten. En morgen krijgen we er nog een schepje bovenop. Maar daarna, dan wordt het allemaal wat relaxter voor als je er niet zo van gediend bent. Goed, een heel goede avond. West komt thuis, derde en laatste uurtje. Het is donderdag en dat betekent dat ik platen draai die op Nederlandse bodem gemaakt zijn. Made in Holland at Six noemen we dat dan in goed Nederlands. En jouw verzoekjes zijn van harte welkom. Mail me dan even bas@omroepwest.nl. Ik heb een aantal verzoeken al liggen van jullie met heel veel plezier. En ik heb vorige uur ook nog iets beloofd, want Zeg maar niets meer van André Hazes werd natuurlijk als kopstaartplaat ook een aantal malen genoemd. Namelijk door Alex, door Grace en door Martin. Ja, een belofte maakt wat dat betreft gewoon schuld. Dan ga ik die fijne plaat gewoon lekker draaien van André, want dat is natuurlijk ook een wereldding. Zeg maar niets meer, jongens.

Ja, dat is een tranentrekker, jongens. Deze André Hazes, zeg maar niets meer op Radio West. Bijna 13 minuten over 6. Een mail binnengekregen die via bij tot mij is gekomen. Daarin wordt geschreven: kun je voor mij draaien, Jan Smit, omdat hij 30 jaar in het vak zit. Ik wil dan graag horen het live nummer van Als de Nacht Verdwijnt. Want, zo schrijft Christine van der Pol, ik was bij het concert op zondagmiddag en daar heeft ze dus ontzettend van genoten. Als de Nacht Verdwijnt, ik heb hem hier. Ik durf niet te zweren of de live versie is. We gaan het samen horen, want ik heb hem uit de computer gevist. Klinkt als studio, maar denk het publiek er dan maar bij in dat geval, Christine. Het is niet anders. Maar als je geluk hebt, dan hoor je vandaag nog een keer Jan Smit. Hoe dat zit, hoor je zo.

0: verzoek van Kees de Jong uit Den Haag. Kalverliefde van Robert Long. Een mail binnengekregen van Sam. Hij schrijft: hey Bas, voor het uur Made in Holland zou ik graag het nummer Papa aan willen vragen. Alleen dan de cover van Suzanne en Freek. Dat komt omdat ik groot fan van ze ben. En ik wilde mij graag laten weten dat ik nog altijd aan mijn lieve vader terugdenk, die dit jaar alweer 20 jaar niet meer onder ons is. Hier is voor jou Papa, Suzanne en Freek.
1: Ik heb dezelfde ogen

smaakvol gedaan, kan je anders zeggen. Papa, Suzanne en Freek kregen een mail binnen van Martin. En die schrijft, hey Bas, even lekker blues. Nou, vooruit maar natuurlijk, hè. QE en zijn Blizzards.

0: and the Blizzards, aangevraagd door Martin. Another day, another road, op Radio West. Het is bijna 6:30.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: Zometeen het dagoverzicht, maar daarvoor nog eventjes een goede plaat. Met een lange mail, dus die ga ik even voordragen. En dat allemaal omlijst door deze prachtig mooie jingle. Mailtje geschreven door Roy Lodders. Hij schrijft: omdat ik een mooie herinnering heb aan Journey Kaagman, zou ik dit willen delen met jou en de luisteraars. 51 jaar geleden kwam ik als 17-jarige jongen per toeval op haar verjaardag. Ik ging naar haar verjaardag omdat de vader van een vriendin bij haar platenmaatschappij, ik dacht Polydor of Bovema, werkte. En hij kreeg een uitnodiging. Maar ja, wat geef je Journey Kaagman voor haar verjaardag? Ik kocht op de markt een amulet met een lederen bandje. En toen ze het kleinood uitpakte, was ze aangenaam verrast en ze deed het spontaan om. Wat een lieve, vrolijke vrouw was ze in mijn herinnering. En daarom zou ik graag willen horen van Earth and Fire, Invitation, als eerbetoon aan deze prachtige, lieve zangeres. Hartelijk dank voor het draaien van mijn Nederlandse trots en het delen van deze mooie herinnering. Natuurlijk Roy, prachtig. Tot aan het dagoverzicht Earth and Fire, Invitation.

0: Ik kom er wel tegen in mijn slaap.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Ik beleef dus gewoon de vakanties.
1: Is hij daarbij?
0: Ja. Maar als je dan weer wakker wordt, is het niet zo.
1: Nee.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Vanaf september, mag ik best weten, heb ik er 6 weggebracht.
1: Nee.
3: Ja. Dat hoort bij het leven, maar ik krijg er nu nog kippen.
1: Ik zie het aan je, het rillen ervan.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfer zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: 6:53 is het inmiddels. We gaan snel naar het dagoverzicht met Barbara Huijgen. Barbara, goedenavond.
12: Hi Bas, hierbij een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Op meerdere stranden in de regio gold vandaag een waarschuwing om niet met een drijfmiddel de zee in te gaan. Vanochtend alerteerden de lokale reddingsbrigades de strandgasten in Noordwijk, Wassenaar en Monster ter Heide. Later vanmiddag gold dat ook voor de stranden van Schravenzanden en Noordwijk Langevelderslag. Op die stranden werd de oranje windzak gehesen om mensen te alerteren. In Katwijk, Den Haag, Kijkduin en Scheveningen konden mensen gewoon het water in. De vuurwerkbom bij het kantoor van D66 in Den Haag in mei dit jaar was een protestactie. Dat Den Haag, Kijkduin en Scheveningen konden mensen gewoon het water in. De vuurwerkbom bij het kantoor van D66 in Den Haag in mei dit jaar was een protestactie. Dat zei de verdachte vandaag in de

0: aanbieden.
1: De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. Hij is eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Vannacht is er ingebroken bij de brandweerkazerne in Roelof Arendsveen. Inbrekers hebben een ruitje ingeslagen en zijn zo de kazerne binnengegaan. Er is nog niemand opgepakt. Getuigen hebben meerdere verdachten gezien. Onbekend is of ze iets hebben meegenomen. Eind juli is er ingebroken in een brandweerkazerne in Leiden en Rijpwetering. Daar zijn toen onder andere dure knipscharen meegenomen. De politie, brandweer en het Openbaar Ministerie werken nu landelijk samen om hier met prioriteit een einde aan te maken. De horecazaak Kantoor aan de Voorstraat in Katwijk moet van de burgemeester een maand lang al om 10 uur 's avonds dicht. In de discotheek zijn feesten voor jongeren vanaf 16 en daar komt veel jeugd op af. Uitbater Jeffrey Schreuder was verrast door het besluit van de burgemeester.
2: Ik vind het wel bijzonder om een club te sluiten na 10 uur. Omdat er gewoon ook heel veel economische belangen bij zijn. Ik persoonlijk de klachten niet anders vind dan voorheen. Dus ik vind ze eigenlijk minder erg. Ik vind eigenlijk de overlast minder erg dan wat ik heb meegemaakt in de jaren na corona bijvoorbeeld.
1: Sinds een luidruchtig examenfeest maken omwonenden volgens de eigenaar van elk dingetje een melding. Buurtbewoners klagen dat jongeren na sluitingstijd blijven hangen en schreeuwen. Met een tijdelijke sluitingstijd van 10 uur hoopt de gemeente de overlast tegen te gaan. Vanwege de aanhoudende droogte handhaaft het Hoogheemraadschap van Delfland het sproeiverbod van vorige week woensdag. Dat betekent dat het verboden is om te sproeien met water uit sloten, rivieren en kanalen uit het kustgebied van Rotterdam tot Den Haag. Het Hoogheemraadschap gaat met Glastuinbouw Nederland onderzoeken of tuinders geholpen kunnen worden hun oogsten met zoet water uit Hollands Diep te besproeien. Een 60-jarige man uit Honselersdijk krijgt 3 jaar cel voor brandstichting in zijn huurwoning in april dit jaar. Omdat hij de woning moest verlaten en niet wilde dat iemand anders van zijn spullen ging genieten, stak hij die in brand. De rechter noemt het een wonder dat de brand niet is overgeslagen naar de andere woningen of andere bewoners letsel heeft bezorgd. Het nationale hitteplan geldt voor vandaag en morgen, omdat het warmer is dan 30 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor vandaag en morgen vanwege de hitte. Het laatste nieuws over de hitte in onze regio vind je in het zomerblog op omroepwest.nl. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
3: Dankjewel, Barbara. Dankjewel. Dan gaan we naar het weer met Jordi Bloem.
4: Vanavond en komende nacht is er nog geen of weinig bewolking. Het blijft erg warm. Pas tegen zonsopkomst is het ongeveer 16 graden. Maar dat is dan in het buitengebied. In de steden zoals in Den Haag en Leiden zal de temperatuur wat hoger blijven. Er is weinig wind. En ook morgen niet veel wind en nog volop zonneschijn. Pas morgenavond verschijnt er al wat bewolking vanaf zee. Dan heb je al die verandering. En morgen wordt het nog wat heter dan vandaag. Morgenmiddag kan het vooral landinwaarts 34 graden worden. Vlak aan zee 32. En in de loop van de middag op de stranden een beetje verkoeling met windje van zee. In het weekend hebben we een noordelijke wind, zwak tot matig. Het wordt minder warm, maar zaterdag nog wel benauwd. 26 graden, hogere luchtvochtigheid, meer bewolking en misschien een regen- of onweersbui. Zondag lijkt droog te zijn en wordt het 23 graden. En komende week dan is het wat wisselvalliger en wordt het ongeveer 22 graden 's middags.
3: Verkeersinformatie van de ANWB, Annemieke Bosgaard. Goedenavond.
5: Goedenavond. Ja, nog één file op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je nog 5 minuten vertraging.

Dolly Dots uit 1984, Love Me Just A Little Bit More. Een mail binnengekregen van Jos van der Toorn met een verzoek. Hij schrijft, hallo Bas, voor vandaag zou ik graag Herman van Keken willen tippen met het nummer Papa loopt toch niet zo snel. Het origineel is van Daniel Boone. Het is vertaald door Peter Koelewijn. Het liedje komt uit 1971, stond 13 weken lang in de Nederlandse top 40. Met als hoogste notering de derde plek. Het liedje brengt mij weer even terug naar de zorgeloze jeugd. Met de lange, warme zomers van toen. Voor Jos van der Toorn deze. Papi, loop toch niet zo snel.

0: aangevraagd door Jos van der Toorn. Herman van Keken, Papi loopt toch niet zo snel. Ja, ik kan me dat liedje ook nog wel herinneren. Als kind vond ik het een leuk liedje. Ik heb het heel lang niet gehoord. Het is 7:15, jongens. We doen het niet eens met een aankeiler. We gaan gewoon gelijk naar het spelletje. In zijn achteruit.
1: In zijn achteruit.
0: En dat komt ook omdat ik denk dat jullie die aankeiler niet nodig hebben. Want de opgave van vandaag is wel verschrikkelijk simpel. 070-390-5454. Dat is het telefoonnummer van de studio. 070-390-5454. En de opgave van vanavond, daar komt hij aan. Titel en artiest wil ik van je weten. Tja, jongens, nou, moeilijker wordt het niet. Dat wil zeggen, makkelijker wordt het ook niet. 070-390-5454. 070-390-5454. Welke plaat is dit in zijn achteruit? Ja, vooral het einde. Dat vind ik ook wel weer aardig. 070-390-5454. Nou, er wordt goed gebeld. Dat betekent dat we het lekker kunnen gaan spelen. Dan begin ik bij Harry. Die hoorden we gisteravond ook. Harry, goedenavond.
2: Hey Bas, goedenavond.
0: Ja, gisteravond kwam je niet aan de beurt, hè? Toen was het al voor je neus geraden, volgens mij.
2: Ja, ze waren er heel snel bij. Ja, klopt.
0: Kon ook niet anders. Nou, Harry, blijf hangen, want jij bent de mazzelaar van de avond. Jij bent ons eerste aan de beurt. En dan ga ik daarna naar Alex. Alex, een goede avond.
3: Goedenavond, Bas.
0: Ja, appeltje eitje, hè? Deze toch wel.
3: Jawel.
0: Ja, daarom. Nou ja, als Harry het niet raadt, ben je nog aan de beurt, ja. Alex. Blijf even hangen. Joe. Ja. Dag Sam, goedenavond.
4: Hey Bas, goedenavond.
0: Ja, dat was wel een mooie uitvoering, hè? Die papa van Suzanne en Freek.
4: Ja, ik wilde er nog achteraan zeggen bij de Ziggo Dome toen ik hem live hoorde. Ik heb echt zitten janken.
0: Ja?
4: Ja, echt waar.
0: Oké, ja, wat vind je van het origineel dan, van Stef Bos?
4: Ja, die vind ik natuurlijk ook net zo mooi. Hij staat in mijn Spotify-playlist van mij en mijn vriendin Jana. Het is helaas wel iets wat we delen. De gemene deler, laten we maar zeggen.
0: Ja, ja, ja. Ik snap hem. Ja, ja, ja. Oké, joh. Nou, Sam, blijf aan de beurt voor het spelletje. Wie weet kom je aan de beurt. Dan een kleine kans natuurlijk, maar je weet hoe het werkt, hè.
4: Nou, meedoen is belangrijker van winnen, zeg ik altijd.
0: Het is net Olympische Spelen, inderdaad. Oké, Sam, tot zometeen. Dan naar Martin in het verre Afferden. Martin, ik heb even blues voor je gedraaid. Was het fijn?
5: Het is Annemarieke nou
0: dag,
5: die belt.
0: Dag Annemarieke, goeie avond. Ja, jullie delen ook die telefoons en zo. Ja, zo weet ik het natuurlijk ook niet, hè.
5: Zo zijn we.
0: Ja, daarom.
5: Nee, dat klopt.
0: Hey, hoe warm is het bij jullie daar zo in het zuiden van Nederland?
5: Ja, het is niet te doen. Het is volgens mij 32 graden, zoals ik net. Dus,
0: 32, oké. Okay.
5: Ik ben stoppen kijken.
0: Nou zeiden ze dat het morgen misschien wel in het zuiden van Nederland 38 graden kan worden. Hoe vind je daarvan?
5: Ja, dat is lekker.
0: Ja. Als je op de barbecue gaat liggen, ben je gelijk klaar natuurlijk.
5: Ja, het is echt niet hard hier.
0: Nee, ik snap het, joh. Goed, in het weekend dan wordt het allemaal wat koeler. En daar zitten we dan met z'n allen ook op te wachten. Goed, de opgave van vanavond. Nee, dat bedoel ik niet. Maar goed, dan gaan we naar... Ja.
2: Ik gok het altijd een beetje een soort van snippen in het was.
0: Ja. Ik wilde eigenlijk de opgave nog één keer laten horen. Dat ging niet helemaal goed. Ach ja, maar het maakt niet uit, want jij wist toch al welke plaat het was. Dus kop hem er maar in.
2: Nou ja, ik denk dat het een artiest is die recentelijk gestopt is met optreden.
0: Ja.
2: Den Haag. Harry Jekkers, Harry Klorkenstein.
0: Ja, Harry Klorkenstein, hè, officieel. Ja.
2: Ja.
0: Helemaal goed natuurlijk. Hè. Nou, dan ga ik even naar Alex. Alex, had jij dat ook?
3: Jawel, bij 33 graden binnen.
0: Ja, 33 graden binnen, dat is wel heel warm. Heb je misschien een ventilatortje aanstaan of niet?
3: Ik heb luchtkoeling, maar er staat alles verdopen.
0: Oké. Nou, hartstikke.
3: Hij zit er hier hoog, dus dan heb je andere warmte als bij de grond.
0: Ja, klopt. En dan zit je waarschijnlijk ook onder het platte dak, ook bloedheet natuurlijk.
3: Nee, die zit nog een verdieping boven.
0: Oh, nou oké. Dan hebben die lui boven je pech. Ja. Oké, Alex, dank voor het meedoen. Ja. De groetjes.
3: Graag gedaan.
0: Joe, hoi. Alex was dat uit Rotterdam. Sam, je hoort het, hè? Oh, Den Haag. Ja, dat verbaast niet, hè?
4: Nee, zeker niet. Nou ja, goed, ik gun het hem.
0: Ja, daarom. Zo is het net. Ik gun het hem ook. Sam, tot horens. Groetjes.
4: Doei, doei.
0: Annemarieke, goeie avond.
6: Ja, dank je. En jij ook. En leuk dat je weer terug bent.
7: Oké, fijn om te horen. Hartstikke lief. Dank je wel. Joehoe.
6: Oké, fijne avond.
7: Joehoe. Harry, ja, helemaal goed natuurlijk. Hè. Oh, Den Haag, ja. En ja, de prijs van vanavond is niet zo bijzonder, maar die gaat wel naar je toe.
2: Voor de draad ermee, zou ik zeggen.
7: De sleutel hangen
2: hebben
7: met,
2: wij gewonnen.
7: De sleutel hangen met een lampje eraan.
2: Nou, daar ben ik altijd blij mee, Bas. Stuur maar op.
7: Heel goed, heel goed. Komt helemaal goed, Harry. Ik ga die plaat lekker voor je draaien. Je mag hem aankondigen als je dat leuk vindt. Je mag ook zeggen, joh, doe normaal, daar ben jij voor.
2: Ja, Bas, daar ben jij veel beter in dan ik. Dus ik zou zeggen, kondig hem aan.
7: De oplossing van het spelletje in zijn achteruit. Hoe kan het ook anders? Moeilijker wordt het niet, makkelijker ook niet. Nou ja, in ieder geval Harry Klorkenstein. Oh, dag.

0: Rick Borkestein. De oplossing van het spelletje in zijn achteruit, ja. En zelfs Coldplay had het destijds in de gaten, hè, hoe belangrijk dit lied in Den Haag is. En zij speelden dat natuurlijk ook op het Malieveld. Hier, hoor maar. Schilderswieken. Ja, ze moeten nog een beetje oefenen op de uitspraak. Hartstikke leuk.
1: Ja, Smit in de 16. Smit voortrekken 2-0. 2-0 AZ. Fantastische Alkmaarse aanval.
2: Afgelopen zondag begon ADO aan het seizoen in de Eredivisie. AZ bleek met 2-0 te sterk. Zondagmiddag speelt ADO thuis tegen Groningen. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
1: Goal! Hij zit erin!
2: ADO Den Haag FC Groningen. Zondagmiddag om 11:45.
3: Op 89.3 Radio West.
0: Ja, dat is dus allemaal in het weekend te horen. Want ADO speelt natuurlijk weer in de Eredivisie. En dat betekent dat we die wedstrijden natuurlijk ook weer extra goed blijven volgen. Zelfs andere programma's wijken ervoor. Het zit erop. We gaan zo afsluiten hier bij West Komt Thuis. Maar ik heb nog één verzoek liggen van trouwe luisteraars Geer en Carla. Die zijn afgelopen zondag ook bij het concert geweest. 30 jaar het bestaan van Jan Smit. Nou ja, zijn carrière dan, hè. Komt die voor jullie. Liedje Parijs.
4: Komt thuis van 4 tot 7. Dit is Radio West.
0: En ze schrijven erbij. Deze is speciaal voor Jan Keizer. Nou, dat is natuurlijk superlief. Een fijne avond allemaal. Houd het hoofd koel. Morgen nog één heel warme dag. En daarna allemaal iets meer verlossing voor als je er niet zo heel blij van wordt. Tot morgen. Fijne avond.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallagen fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallagen veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallagen was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
9: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen. Dus,
10: voor het kabinet?
9: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
8: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
12: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
13: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
12: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
14: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Na een lange zomer wachten gaat het top amateurvoetbal weer van start. En Radio West Sport is er natuurlijk bij. De regerend kampioen in de tweede divisie Quickboys speelt thuis tegen RKAV Volendam. Een kraker in Spakenburg, waar Spakenburg speelt tegen Katwijk. En in de derde divisie zijn we bij de eerste thuiswedstrijd van het seizoen van FC Rijnvogels. Gemert is de tegenstander.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: ik kom er wel tegen in mijn slaap.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Ja. Ja. Ik beleef dus gewoon de vakanties.
1: Is hij erbij?
0: Ja. Maar als je dan weer wakker wordt, is het niet zo.
1: Nee.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Vanaf september, mag ik best weten, heb ik er 6 weggebracht.
1: Nee.
3: Ja. Dat hoort bij het leven, maar ik krijg er nu nog kippen.
1: Ik zie het aan je, het rillen ervan.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
3: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
9: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
8: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
10: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
8: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
12: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
13: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
12: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
6: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Zaterdag 15 augustus staan we stil bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Bij het Indisch Monument in Den Haag worden alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan in voormalig Nederlands-Indië herdacht. De nationale herdenking 15 augustus, zaterdag om 6:15.
1: Alleen op TV West.

0: Ik kom er wel tegen in mijn slaap.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Ja. Ja. Ik beleef dus gewoon de vakanties.
1: Is hij erbij?
0: Ja. Maar als je dan weer wakker wordt, is het niet zo.
1: Nee.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Vanaf september, mag ik best weten, heb ik er 6 weggebracht.
1: Nee.
3: Ja. Dat hoort bij het leven, maar ik krijg er nu nog kippen.
1: Ik zie het aan je, het rillen ervan.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
1: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
2: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
9: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat het bedrijf gewoon niks meer waard is.
8: De Provinciale Staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Kaspar Corbo zilver op de 200 meter schoolslag. En daarbij staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
10: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
11: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
12: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
13: Zwemmes. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmesdenhaag.nl.

0: Smit in de 16. Smit voortrekken 2-0. 2-0 AZ. Fantastische Alkmaarse aanval.
1: Afgelopen zondag begon ADO aan het seizoen in de Eredivisie. AZ bleek met 2-0 te sterk. Zondagmiddag speelt ADO thuis tegen Groningen. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Hij zit erin!
1: ADO Den Haag, FC Groningen, zondagmiddag om 12:15.
3: Op 89.3 Radio West.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
1: Ja, wij zijn klaar.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
2: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: ik kom er wel tegen in mijn slaap.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Ja. Ja. Is ik, gewoon... ik beleef dus gewoon de vakanties.
1: Is hij daarbij?
0: Ja. Maar als je dan weer wakker wordt, is het niet zo.
1: Nee.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Vanaf september, mag ik best weten, heb ik er 6 weggebracht.
1: Nee.
3: Ja. Dat hoort bij het leven, maar ik krijg er nu nog kippen.
1: Ik zie het aan je, het rillen ervan.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
3: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
4: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
5: Omroepwestadverteren.nl.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
9: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
8: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme-aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tuckers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
10: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
11: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
12: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
14: Tot 11 uur, romantiek op

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Na een lange zomer wachten gaat het top amateurvoetbal weer van start. En Radio West Sport is er natuurlijk bij. De regerend kampioen in de tweede divisie Quickboys speelt thuis tegen RKAV Volendam. Een kraker in Spakenburg, waar Spakenburg speelt tegen Katwijk. En in de derde divisie zijn we bij de eerste thuiswedstrijd van het seizoen van FC Rijnvogels. Gemert is de tegenstander.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: ik kom er wel tegen in mijn slaap.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Ja. Ja. Ik beleef dus gewoon de vakanties.
1: Is hij erbij?
0: Ja. Maar als je dan weer wakker wordt, is het niet zo.
1: Nee.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Vanaf september, mag ik best weten, heb ik er 6 weggebracht.
1: Nee.
3: Ja. Dat hoort bij het leven, maar ik krijg er nu nog kippen.
1: Ik zie het aan je, het rillen ervan.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: zuidwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
1: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Elf uur, Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten. Maar volgens de politie is inmiddels iedereen geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend, maar volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. In een Marokkaans dorp bij de grens van de Spaanse exclave Ceuta staan een grote politie- en legermacht. Die moeten voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens overtrekken, zoals vorige maand gebeurde. Volgens Marokkaanse media staan ook traangaswerpers en arrestatieteams paraat. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 22:00 waren de problemen voorbij. Ondanks de storing met de reisinformatie konden de treinen wel rijden. In het onderzoek naar het incident waarbij vorige maand een man bijna door een vliegtuigraampje naar buiten werd gezogen, is meer duidelijk geworden over de oorzaak. Volgens Amerikaanse onderzoekers zijn er vogels in de motor gevlogen. Daarna zijn delen van die motor losgeraakt en tegen het raampje geslagen dat daardoor kapot ging. In Utrecht is een lijnbus op een tram gebotst. 5 mensen zijn gewond geraakt en de schade is groot, meldt RTV Utrecht. De tram ontspoorde en de bus schoot van de weg. Volgens vervoersbedrijf Transdev moesten 2 mensen naar het ziekenhuis, onder wie de chauffeur van de bus. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax treft het Zwitserse Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster.
9: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Creon kozijnen.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 25 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Dat een Catalaan de nieuwe bondscoach is, maakt heel wat los. Zo zou zijn Engels niet goed zijn. Nou, ik heb wat interviews geluisterd. Zijn Engels is echt beter dan dat van veel Nederlandse coaches die in het buitenland werkten. U weet het misschien ook nog wel. It's a question of time. That's another cook. En the death of the gladioles. Nou, zolang dat Nederlands cultureel voetbalerfgoed is, past wel enige bescheidenheid over Xavi. Of zegt u Xavi? Goedenavond, welkom bij het Oog. Morgen wordt een groot boerenprotest in Den Bosch verwacht. Wat daar gaande is, vernemen we straks van Gerben Boom van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact. Wat maakt de Spaanse Costa del Sol nu zo aantrekkelijk voor Nederlandse criminelen? En de vraag is ook hoe lang dat nog zo is, want er zijn er weer een paar gearresteerd. Daar gaan we het eens goed over hebben. En hockeyster Jibby Jansen werd al eens uitgeroepen tot de beste speelster ter wereld. Aan de vooravond van het wereldkampioenschap komt er een korte documentaire over haar uit. En haar carrière kende ook moeilijke momenten, vertelt ze daarin. En dat vertelt ze straks ook bij ons. En tot slot, omdat het Oog 50 jaar bestaat, gaan we naar de muziek van 50 jaar geleden met Bonnie Sinclair en Peter Koelewijn over deze hit. We geven een hint. Maar eerst krijgt u het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Donderdag 13 augustus.
2: De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan waterschappen en kabinet hadden verwacht.
4: Ik moet de eerste dijkgraaf nog spreken. Die zei van ik had dit deze zomer al verwacht.
2: De droogte raakt nu veel bedrijven, aldus minister Karremans.
4: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis.
2: Onder meer voor kwekers.
5: Ja, het is gewoon een ramp en een drama. Het is niet leuk.
2: De minister ging bij enkele kwekers langs.
4: Ik maak me zeker zorgen over bedrijven zoals dit, maar ook over de binnenvaart, over de industrie. Ja, die krijgen enorme klappen en dat is heel slecht voor onze economie.
2: Er zijn tot nu toe vooral regionale maatregelen genomen, zoals sproeiverboden. Landelijke maatregelen komen nog niet.
4: Ik verwacht niet dat we dat volgende week of die week daarna afkondigen. Ook omdat we volgende week een beetje regen verwachten als het goed is. Maar we proberen natuurlijk in allerlei scenario's te denken en zo goed mogelijk met het beschikbare water om te gaan.
2: Het drinkwater is er nog wel genoeg, waardoor mensen met mate hun tuintje kunnen besproeien.
6: Wat we halen voor drinkwater, dat komt uit grote rivieren en dat komt uit hele diepe lagen van de ondergrond. En die zijn veel minder afhankelijk van fluctuaties over het jaar heen.
2: Toch moeten mensen ook met dat water wel zuinig omgaan.
6: Als je je auto gaat wassen, stel dat eventjes uit en ga gewoon één keer per dag onder de douche.
2: En bij een raffinaderij in het Rotterdamse havengebied is een explosie geweest.
7: Daarbij zijn helaas meerdere gewonden gevallen en is er ook één persoon overleden.
2: Daarvoor was er bij een ander bedrijf een grote stroomstoring, maar het is niet duidelijk of er een verband is.
7: Dat kunnen we nog niet bevestigen, maar ja, we leggen natuurlijk wel alles naast elkaar. Dus ja, we houden wel alle scenario's gewoon open en natuurlijk kijken we ook daarnaar.
2: En bekend werd dat oud-PvdA-politicus Jacques Wallagen is overleden op 79-jarige leeftijd. Volgens vriend Job Cohen was Wallagen
8: een politicus die het ook echt vanuit de doelstellingen die hij heeft het beste met het land en met de wereld voor heeft. En dat is iets wat we vandaag de dag nog wel eens missen, vind ik.
2: Als fractievoorzitter van de PvdA stond Wallagen geregeld lijnrecht tegenover zijn VVD-collega Bolkestein. Bijvoorbeeld als het ging over asielzaken.
9: Een paar opmerkingen gemaakt die bij mijn fractie, als ik het in gewoon Nederlands mag zeggen, een beetje vieze smaak hebben achtergelaten.
2: Jacques Wallagen was ook twee keer staatssecretaris en later ook burgemeester van Groningen. Bij zijn installatie werd toen gezegd:
10: wij spreken dan ook de hoop uit dat hij snel de omslag zal weten te maken van gezicht van de Partij van de Arbeid naar gezicht van Groningen.
2: Dat lukte. Jacques Wallagen was uiteindelijk meer dan 10 jaar burgemeester en ging toen met pensioen. Zijn bestuurlijke ervaring deelde hij graag.
11: Het feit dat je bijna 40 jaar in het openbaar bestuur hebt gewerkt en nu af en toe een zaal met de jonge ambtenaar voor je neus hebt en kennis kunt overdragen, dat is wel heel leuk.
2: Volgens de overheid moet iedereen een noodradio hebben. Bij RTV Oost delen ze die uit. Alleen wist niet iedereen hoe die werkt.
12: Dat is Anita, dat is Betsy, dat is Max. En jij was ook alweer? Bernard.
13: En niemand van jullie weet hoe het werkt?
12: We zijn niet zo digitaal vader.
2: De verslaggever kwam het allemaal uitleggen.
13: Aan de rechterkant zit de aanknop. Ingedrukt houden moet u die.
12: Oh.
13: Dit is de FM.
12: Oh, maar ik moet dat 99.9 hebben.
2: Ja. Ja, na het indrukken van de knoppen ontdekte deze luisteraar ook nog een leuke functie op de radio, het alarm.
12: Maar aan het eind van de gang horen ze dat niet, hoor.
14: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
13: Goodbye, zegt hij nou. Dat betekent tot ziens. Dat is niet
12: goed, dat snap ik.
13: Ja.
12: Zoveel eigenlijk kan niet. Ja.
2: Mooi. Dan de krant van morgen, Ismael de Bruin.
15: De politie werkt vaak niet meer mee aan regelingen om winkeldiefstal en interne fraude buiten het strafrecht af te wikkelen, dat schrijft de Telegraaf. Ook pomphouders krijgen niet langer de adressen van klanten die wegrijden zonder te betalen. En daarover staat de stichting Daadalarm. En die houdt zich namens ondernemers bezig met de aansprakelijkheidsstelling van daders. Volgens een medewerker kunnen pomphouders de doorrijders moeilijker achterhalen en kunnen winkeliers niet nagaan of een dief een juist adres opgeeft.
2: De politie geeft niet thuis op een overheidstaak, zegt de stichting. De politie bevestigt dat er nieuwe werkinstructies zijn rond het verstrekken van gegevens. Doordat de overheid zich heeft teruggetrokken rond de aanpak van winkeldiefstal, registreert de politie aanzienlijk minder van die diefstallen. En veel politieteams weigeren de laatste tijd dus om adressen van verdachten door te geven. Dit tot frustratie van de stichting.
15: In Trouw een reportage over de waterkamer in Lelystad. Een centrum van Rijkswaterstaat dat het watersysteem in ons land 24 uur per dag in de gaten houdt. Kaarten, telefoons en veel schermen. De informatie komt van alle kanten op je af. In de tijd waarin de droogte zorgwekkende gevolgen heeft, is de waterkamer tegelijk een oase van rust, schrijft de krant.
2: Ja, want er is bepaald geen paniek in de tent. Ik ben niet zo snel gestrest, zegt een senior adviseur van het centrum. Haar scherm laat onder meer de waterhoogtes zien en de hoeveelheid water die per seconde door een rivier stroomt. Een oranje rivier op het scherm staat voor zorgelijk laag. Dat geldt nu vooral voor de Nederrijn en de Lek.
15: De kans op natuurbranden is extreem hoog, maar de brandweer in Ommen staat er niet alleen voor, dat schrijft het Nederlands Dagblad. Tientallen boeren hebben giertanks klaarstaan met duizenden liter water. En de boeren worden samen wel de bosbrandweer genoemd. Ze hebben die unieke samenwerking met de brandweer al decennia, al is er de laatste 25 jaar nauwelijks gebruik van gemaakt.
2: De tractoren van de boeren hebben de nodige voordelen. Ik hobbel zo over de slootjes heen, terwijl een brandweerwagen al kan vastlopen op een zacht zandpad, zegt een boer. Door de extreme droogte zijn de giertanks dit jaar gevuld met bronwater. Nou, dat is er nog in overvloed, meters diep onder de grond. En de boeren doen alles vrijwillig, nabeurschap, zoals dat heet.
15: Dick van den Heuvel, bekend als schrijver van tv-series, toneelstukken en musicals, publiceert dit jaar maar liefst 5 thrillers over een politiepastoor met een groot hart voor Amsterdam. Cas Wulfers heet hij. Het politiebureau in zijn reeks zit aan de Warmoestraat. Daar werd ooit een politiepastoor aangenomen, vertelt van den Heuvel. Een commissaris vond dat er een klein stapje meer richting menselijkheid moest worden gezet.
2: Niet alleen voor de begeleiding van slachtoffers en nabestaanden, maar ook voor de agenten. De boeken zijn een goede uitlaatklep voor de maatschappelijke betrokkenheid die mij af en toe in de weg zit, zegt van den Heuvel. Ik kan schrijven over vreemdelingenhaat, drugshandel, femicide en jeugdzorg in brede zin.
14: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Save it for a rainy day, Jayhawks. Morgen is er een groot protest bij het provinciehuis van Den Bosch tegen het intrekken van vergunningen van 5 pluimveehouders. Provinciale statenleden van Noord-Brabant komen terug van reces om het over dat besluit te hebben. Gerben Boom is voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact en hij zal daar morgen ook zijn buiten om te spreken. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Zeg, hoeveel boeren verwacht u morgen?
1: Ja, we verwachten ongeveer tussen de 2000 en de 2500 mensen bij het provinciehuis morgen.
0: Zo.
1: Dus dat is een grote opkomst.
0: Ja, en de aanleiding is dat, de context is in juni is er vanuit het kabinet een brief aan de Kamer gestuurd, hè, met de contouren van een nieuw stikstofbeleid. Ondertussen was er een uitspraak van de rechter en besloot het provinciebestuur de vergunningen voor die 5 pluimveehouders in te trekken. En dat is waar jullie zo boos over zijn, hè?
1: Ja, klopt. De provincie heeft vlak voor het reces aangegeven dat ze na de zomer het besluit willen nemen om die vergunningen te gaan intrekken. Omdat ze daarbij zeggen, we kunnen niet anders en we worden erin gedwongen door de rechter. Maar een paar weken daarvoor hebben we juist een stikstofbrief gekregen vanuit het kabinet met als hoofddoel vergunningen verlenen en het weer mogelijk maken om bedrijfsontwikkeling plaats te laten vinden. Ja, en dat is voor ons echt de omgekeerde wereld.
0: De minister van Essen van Landbouw die liet vandaag weten dat hij vindt dat de Brabantse pluimveehouders deze 5 nog een kans moeten krijgen. En hij zegt, ja, Provinciale Staten, kijk of je er nog wat aan kan doen. Wat vindt u daar dan van?
1: Ja, ik vind dat een mooie eerste stap. Tegelijkertijd zie ik ook de zorgen, de woede en ook de wanhoop vanuit mijn achterban. De afgelopen weken is er heel veel gebeurd. Het is aan de ene kant reces geweest voor politici, maar boeren gaan door. En boeren hebben ook gehoord, zowel die 5 ondernemers als iedereen in Brabant, wat er mogelijk staat te gebeuren. Is dit nog niet zomaar ook de stap die zegt, oké, het komt goed voor deze 5 ondernemers en alle andere gevallen waar ook handhavingsverzoeken boven de markt drijven.
0: Want boeren zouden eventueel dan met nieuwe plannen kunnen komen. Bijvoorbeeld meer innovatie of een bepaald soort innovatie of minder pluimvee. Zit daar wat u betreft dan mogelijk die oplossing waar ook de minister op aanstuurt?
1: Ja, de rechter heeft aangegeven dat het nodig is om in gesprek te gaan met die ondernemers, samen met de provincie en met MOB in dit geval, de milieuorganisatie die de rechtszaak had aangespannen. En dat ze gezamenlijk moeten kijken over hoe kunnen we nou emissies gaan reduceren. En dat is heel belangrijk, want als je vanuit die beredenatie gaat kijken, dan ga je eerst kijken wat moet er in het gebied gebeuren om de natuur te versterken. Wat zijn de economische activiteiten die ergens plaatsvinden? En wat zijn ook de mogelijkheden voor die ondernemers om door te kunnen blijven boeren. Misschien op de plek waar ze nu zitten met innovatie of met extensivering, maar misschien ook wel op een andere plek.
0: En staan ze ervoor open om dat met de milieuorganisatie samen uit te zoeken?
1: Deze 5 ondernemers die hebben allemaal op hun beurt een eigen plan gemaakt om stikstof te gaan reduceren. Dus daarmee hebben ze invulling gegeven aan hetgeen de rechter gevraagd heeft. Maar er is onvoldoende naar die ondernemers en naar die ondernemersplannen gekeken. En dat is een serieuze afweging mee te nemen in de afweging die de provincie heeft gemaakt.
0: Ja, en is het ook niet een beetje apart eigenlijk om dit dan ook weer bij een milieuorganisatie te leggen? Van nou gaan jullie maar kijken of jullie daar met de boeren uitkomen.
1: Nou, de boeren die waren aan zet samen met de provincie om daar uit te komen. En de milieuorganisatie was degene die de rechtszaak had aangespannen.
0: Nee, dat snap ik. Maar als de rechter zei, ga samen kijken, is dat dan logisch?
1: Voor mij is het logisch dat de overheid komt met een kader waarbij een ondernemer weet, dit is het kader waarmee ik de komende jaren kan ondernemen en dit is wat ik moet doen op mijn bedrijf. En daarin is de ondernemer dus aan zet om een plan te maken en de overheid aan zet om daarin een heel duidelijk kader te geven, zodat er niet meer op willekeur gehandhaafd wordt. Want dat is wel wat er nu gebeurt.
0: En waar zit de willekeur wat u betreft en wat uw collega's betreft in?
1: Nou, er zit volstrekt geen logica in de handhavingsverzoeken die gedaan worden door verschillende milieuorganisaties. En het zou heel duidelijk van tevoren moeten zijn, er zijn bestaande vergunningen. Er zijn vergunningen in het verleden aangevraagd en toegekend gekregen. Dan moet je er als ondernemer ook vanuit kunnen gaan dat je kan gaan ondernemen. Want op basis van die vergunning vraag je je financiering aan en bouw je ook je investeringen uit op je bedrijf. Ja, dan moet je ook weten wat je positie is ten aanzien van een vergunning.
0: Ja, en tegelijkertijd als de rechter zegt, die is niet helemaal goed verleend. Ja. Is dat dan pech?
1: Nou, de vergunning is wel goed verleend. Alleen de rechter heeft gezegd dat het natuurgebied verbeterd moet worden en dat dit dan het gevolg zou zijn. Ja, en daarin gaan wij niet mee. Wij zeggen namelijk, een ondernemer heeft een vergunning gekregen. Er wordt gevraagd om daarin te reduceren. En dan is het volstrekt onacceptabel dat er gezegd wordt, nou, dan trekken we de vergunning maar in. Want als dat de nieuwe standaard wordt in Nederland, dan weten we ook niet meer wat de status of de van een fabriek is of van een onderneming die ergens op een bedrijventerrein zit. Want je moet er in Nederland gewoon van uit kunnen gaan dat als je een vergunning aanvraagt, dat je die binnen de kaders van de wet ook daadwerkelijk kan behouden.
0: En welke invloed heeft deze situatie in Brabant rond deze 5 vergunningen, zijn het nu, op de steun of het draagvlak voor de plannen van het kabinet voor de stikstofreductie?
1: Nou, dat heeft een hele knauw gegeven aan draagvlak en steun. We hebben vanuit het NAEK, vanuit de jonge boeren, de afgelopen weken heel veel gesprekken gevoerd in ledenavonden, maar ook individuele gesprekken met onze achterban. En daarin hoor je keer op keer terug, ga eerst in gesprek over het terugkrijgen van vertrouwen van vergunningverlening. Dus weten wat de rechtszekerheid van de vergunning is. En daarna kunnen we weer verder gaan praten over stikstofmaatregelen en de stikstofbrief.
0: En tussen die duizenden mensen die morgen komen, in ieder geval naar verwachting, komen ook boeren die tegen het landelijk stikstofbeleid komen demonstreren. Dus niet alleen voor de 5 pluimveehouders. Bent u daar blij mee dat protest waarschijnlijk verbreed wordt?
1: Nou, ik denk dat er zijn morgen heel veel verschillende agrarische organisaties aanwezig. En dat vind ik een ontzettend mooi teken. Ik denk dat het laat zien dat er nu wel een grens getrokken wordt en dat we erin gezamenlijk optrekken over vergunningverlening. Tegelijkertijd zie je ook dat er een aantal organisaties zijn die zeggen, de stikstofbrief moet van tafel. Wij hebben als NAEK, als jonge boeren, gezegd, wij willen na de zomer in gesprek om te kijken, wat moet er nou anders om die brief ook daadwerkelijk op een goede manier invulling te geven, zodat jonge boeren en tuinders ook perspectief krijgen. Daar hebben we heel duidelijk een aantal punten voor op papier gezet en die ook gedeeld met het kabinet. En we gaan na de zomer stuk voor stuk toetsen of daar iets mee gedaan wordt. En op basis daarvan bepalen wij wat ons standpunt is ten aanzien van het stikstofbeleid.
0: Ja, en u spreekt morgen, hè? Dit is uw standpunt. Er spreken ook mensen morgen 2 binnen bij Provinciale Staten. Is het zo dat je dus eigenlijk een groot divers palet aan verschillende meningen van boeren krijgt, hoe het verder moet morgen?
1: Nou, morgen zijn er sowieso de 5 pluimveehouders waar het nu om gaat. Die spreken morgen in. En daarnaast dus een aantal afvaardigingen van agrarische organisaties. En daar zijn wij als NAEK, als jonge boeren, er eentje van.
0: Ja, maar dan is het eigenlijk net een soort Tweede Kamer waar ieder zijn eigen inbreng heeft, als ik het zo hoor, of niet?
1: Waarin iedereen zijn eigen inbreng heeft. Maar ik denk dat er toch een hele grote rode lijn of rode draad door alle inbrengen heen zal zijn. Namelijk, er moet een fatsoenlijk proces komen om de bedrijven die het nu betreft ook daadwerkelijk perspectief te geven, zodat ze ook een keuze hebben en zodat ze ook door kunnen gaan met hun bedrijven.
0: Gerben Boom, voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact. Hartelijk dank voor uw toelichting.
1: Dank je wel.
0: Zaterdag start het WK hockey in Amstelveen. En daar kan het publiek dan ook weer genieten van strafcornerspecialist en Olympisch kampioen Jibby Jansen. Over haar bijzondere carrière is morgen op de televisie de documentaire Jibby Stilte voor de Slag te zien. En daarin vertelt zij ook over de periode dat ze voor de Spelen van Tokio uit het Nederlands elftal stapte, omdat ze mede door de sfeer niet goed in haar vel zat.
2: Het is gewoon een hele drukkende sfeer, wat maakt dat je op een gegeven moment gewoon continu denkt dat je iets fout doet. Ik was ook bang om het verkeerde shirtje aan te doen. Ik was bang om de verkeerde dingen op te scheppen. En de ene dag was het van, waarom eet je niet die frietjes? En de andere dag was het, waarom heb je die frietjes? Ja, dan weet je het op een gegeven moment niet meer.
0: En ik heb nu contact met Jibby Jansen. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, jullie zijn je aan het voorbereiden nu op het WK. Hoe sta je ervoor?
3: Ja, we zijn al een lange tijd aan het voorbereiden. En sinds vandaag zitten we ook in het hotel. We hebben nog een laatste oefenwedstrijd gespeeld. En die hebben we ook gewonnen. Dus ik denk dat we er heel erg klaar voor zijn. En ik heb er heel veel zin in.
0: En aan die vooravond dus die documentaire over jouw carrière. Wat was de reden dat je daaraan wilde meewerken?
3: Ik werd hier inderdaad voor gevraagd. En het leek me wel een supermooi moment om in beeld te brengen hoe tot nu toe mijn carrière geweest is. En daarbij geeft het ook wat extra zichtbaarheid aan het hockey. En nou ja, ik denk dat dat ook wel belangrijk is.
0: En wat mij opviel, want ik heb de documentaire ook al kunnen zien... is ook dat je hebt besloten iets te vertellen over een periode... dat je het lastig had in Oranje toen je jonger was voor de Spelen van Tokio. En je leest ook uit je dagboek voor uit die tijd. Nou, dat doet ook niet iedere sporter. Wat is de reden dat je daar iets over wilde delen met het publiek?
3: Ik heb daar gewoon mijn eerlijke verhaal gedaan. En ja, ik dacht, als we dan mijn carrière in beeld brengen... dan moet ook dat moment, was daar zeker een groot onderdeel van.
0: Want op dat moment had je minder plezier, hè? In het hockey. Waar kwam dat met name door?
3: Ja, ik had op dat moment minder plezier, minder zelfvertrouwen. En ik denk dat ik dat gewoon goed uitleg in de documentaire, wat ik daar ook over kwijt wil.
0: Nou, want een van de dingen, want de mensen hebben hem nu natuurlijk nog niet gezien. Maar een van de dingen die je daar vertelt, is dat ook de leiderschapsstijl van de toenmalige coach wat lastig was voor jou. En, kan je vertellen wat in haar stijl in die tijd niet goed voor jouw ontwikkeling was?
3: Ja, op dat moment vond ik het lastig om te gaan met de ja, een beetje cultuur die daar op dat moment was. En dat bracht mij in onzekerheid en waardoor ik ook minder zelfverzekerd op het veld stond. Ik heb dat een tijdje zeker daar ja, gespeeld, maar op een gegeven moment heb ik besloten van... ik ben nu niet de beste versie van mezelf en ik word ja, minder blij van het hockeyspel. Terwijl ja, dit is eigenlijk waar ik altijd van gedroomd heb. Dus daarom heb ik ervoor gekozen om daar even uit te stappen.
0: En jouw vader, Ronald Jans, is ook tophockeyer geweest. Hè? Hij haalde veel successen met Oranje als keeper. Was dat fijn ook in zo'n periode? Want je hebt heel veel aan hem gehad, zien we... toen je klein was en met hem in de tuin aan het hockeyen was en daarna. Maar was het in zo'n periode ook fijn dat hij tophockeyer is geweest? Om met jou mee te denken of jij jouw gouden droom op dat moment even stop zou zetten?
3: Ja, mijn ouders zijn altijd gewoon heel erg betrokken geweest... en zijn dat nu nog steeds in mijn carrière. Het is wel heel moeilijk navertellen wat je eigenlijk allemaal meemaakt op een trip of... Ja, op een trainingskamp. Dus uiteindelijk heb ik gewoon vooral heel erg naar mijn eigen gevoel geluisterd. Zeker dat ook wel met mijn ouders besproken. Maar ja, uiteindelijk heb ik gewoon echt naar mijn eigen gevoel geluisterd. En was op dat moment voor mij gewoon even het beste om daar uit te stappen.
0: Ja, en de coach van toen, het ging om Allison Annen, die is een half jaar later ook, moest zij direct vertrokken bij de bond. Er werd toen gesproken over een angstcultuur. Nou, jij bent later weer teruggekomen en je zei van tevoren, hè, als ik terugkom, dan kies ik daar zelf voor. Ik word de hockeyer die ik wil zijn. Wat heb je daarvoor gedaan in die tussentijd?
3: Ik denk dat het in eerste instantie voor mij... heel erg goed voelde om zelf die keuze gemaakt te hebben... om er even uit te stappen. Daardoor voelde ik gewoon van... oh ja, ik ben weer echt baas over mijn eigen carrière. Daarnaast heb ik ook hulp gezocht. Ben ik bij een mental coach aan de slag gegaan... om toch gewoon te gaan kijken van... hoe kan ik toch uiteindelijk mijn droom waarmaken. En dat was wel gewoon echt spelen voor het Nederlands team. Maar wel met een gevoel van dat ik... zelfverzekerd en me goed voel, zeg maar. Dus daar heb ik heel hard aan gewerkt. En ik merkte al wel heel snel, doordat ik dus die keuze had gemaakt... dat ik gewoon echt het plezier weer terugvond. Waardoor ik ook weer echt beter ging hockeyen. Dus dat ging heel erg samen. En toen ben ik teruggekeerd bij het Nederlands team.
0: En alsnog die gouden medaille gewonnen, hè, in Parijs. Sinds al die ervaringen van jou en je eigen persoonlijke ontwikkeling ook daarin... bemoei jij je dan ook nu actief met de cultuur of de sfeer in het Nederlands elftal? Of ja, doe je daar ook zelf iets in voor het collectief?
3: Nou, ik denk dat het zeker heel erg belangrijk is dat de ervaringen die ik zelf heb gehad... je kan dat natuurlijk proberen te voorkomen in een nieuwe situatie... Uiteindelijk maakt iedereen maakt eigenlijk zijn eigen verhaal mee. Dus het is natuurlijk wel heel lastig om in je eentje dat helemaal te kunnen controleren. Maar ik denk dat we daar nu met het hele team wel echt sterk achter staan... om te zorgen dat dat niet nog eens gebeurt.
0: En is er ook meer aandacht inmiddels voor mentale coaching... die je bijvoorbeeld ook buiten het team om zelf kan zoeken?
3: Ik denk wel dat het sowieso een... dat het genormaliseerd is. Soort van eerst denk ik dat je misschien nog niet gauw tegen elkaar vertelde dat je misschien naar een mental coach ging. Ik weet niet hoe dat in andere sporten is, maar wij kletsen daar gewoon openlijk over dat, ja, dat meer meiden dat wel eens doen. En ik zie het ook echt als een aanvulling in iets wat juist je beter maakt als speler. Dus ik vind dat heel belangrijk.
0: Ja. En het feit dat je nou wel iets wil zeggen ook over die periode en wat het met jou deed, hè? En ook niet al te veel, dat is ook een beetje wat ik hoor. Hè? Dat is natuurlijk, dat is ook begrijpelijk. Maar dat je dat nu doet, wil je daar ook een doel mee bereiken dat het normaler wordt om het over dit soort dingen te hebben?
3: Ja, ik denk wel dat dat belangrijk is. Dat dat misschien een voorbeeld zou kunnen zijn voor andere sporters. Kijk, op dat moment dacht ik ook van dat ik maar moest leren om daarmee om te gaan. En achteraf kwam ik erachter dat ik blijkbaar dus niet de enige was die er wel last van had. Dus ergens hoop je ook te creëren dat het een eerder gesprek zou kunnen zijn om te voorkomen dat, ja, dat mensen mentaal daar last van hebben van zo'n situatie. In plaats van dat iedereen achteraf durft uit te spreken van, oh ja, ik had er eigenlijk ook wel last van. Dus misschien kan nu zoiets eerder getackeld worden als het iets normaler is om daarover te praten.
0: Ja, is het wel spannend om dat te doen in het openbaar?
3: Ja, tuurlijk is het spannend, maar ik sta heel erg achter het verhaal wat ik vertel in de documentaire. Ik ben daar heel trots op. Dus ja, dat is gewoon mijn verhaal, mijn carrière tot nu toe geweest. En dat wordt daar in beeld gebracht.
0: En je hebt je gouden droom verwezenlijkt, hè? Waar je als jong meisje al echt naartoe wilde gaan werken. Hoe hou jij nu het plezier en de motivatie vast?
3: Ik heb heel erg veel plezier nu in om te spelen voor het Nederlands team. Ik denk dat we een hele mooie groep hebben met zoveel kwaliteit, waardoor we dus wedstrijden gewoon echt mooie dingen kunnen laten zien. En dat brengt ook zoveel plezier met zich mee. En nu, we hebben over 2 dagen begint een WK in eigen land. Ja, hoe mooi is dat dat er weer zoveel enthousiasme en zoveel aandacht naar het hockey gaat. Dus hopelijk kunnen wij daar gewoon echt iets heel moois neerzetten. En daar haal ik superveel plezier uit.
0: Zou je zelf ooit willen gaan coachen?
3: Dat is een goede vraag. Dat is nog niet iets waar ik nu zelf gelijk heel enthousiast van word. Ik vind het wel heel erg leuk om heel kritisch te kijken naar de strafcorner. Dus daar denk ik dat ik zeker wel iets mee wil gaan doen. Het is altijd leuk om met andere mensen daarover te sparren en te kijken van, nou, waar kan het nog beter gaan? Dus het grote coach heb ik nog niet echt over nagedacht. Maar ik denk wel dat ik met veel kennis, dat zou eventueel kunnen.
0: Ja, nou, ik wens je een heel mooi WK toe. En dank voor je tijd, zo vlak voor de eerste wedstrijden. Jibby Jansen.
3: Dankjewel.

0: Never Been Better van Rondé. De Costa del Sol in Zuid-Spanje is in trek bij Nederlandse criminelen als uitvalsbasis. En waarom ze juist daar neerstrijken, dat ga ik vragen aan misdaadsjournalist Jelle Tieleman van het AD. Welkom, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Want jij hebt je hier stevig in verdiept. Gisteren, dat is ook een beetje de aanleiding, werd een drugsbende opgerold in Zuid-Spanje, waarbij twee Nederlanders zijn opgepakt. Dat vond jij waarschijnlijk niet zo verrassend.
1: Nee, dat zie je de laatste tijd eigenlijk wel vaker. Dat er veel Nederlanders in het Spaanse worden aangehouden. En dat heeft er gewoon alles mee te maken. Dat Spanje een enorm

0: Ja, dat gaat toch echt wel om honderden mensen. Misschien nog wel veel meer. Afgelopen jaren zijn er behoorlijk wat aanhoudingen geweest. En de Nederlandse politie en de Spaanse politie werken ook heel intensief samen om dat tegen te gaan. Omdat de analyse ook wel was dat het de Spanjaarden eigenlijk te veel werd. En de Nederlandse politie ook wel inziet dat er, ja, wil je dat goed kunnen oplossen, dat je moet gaan samenwerken.
1: En je zei net, Spanje is een aantrekkelijk land voor de criminelen. Waar zit de aantrekkingskracht in?
0: Ja, dat heeft heel erg met de ligging van het land te maken. Het is er natuurlijk erg warm. Het fijne weer helpt natuurlijk, niet alleen voor de toeristen, maar ook voor criminelen. Ja, en het feit dat het natuurlijk Spaanstalig is, zorgt ervoor dat het een land is waar eigenlijk de internationale criminele wereld samenkomt. Dus je ziet dat daar mensen uit Zuid-Amerika aanwezig zijn. En dat is natuurlijk een bronland van de cocaïneproductie. Nou, dus je ziet eigenlijk dat heel veel verschillende soorten mensen uit die criminele wereld daar samenkomen. Die ontmoeten elkaar op die manier. Ligt natuurlijk dicht bij Marokko. Dat is een belangrijk land als het gaat over de productie van hash. Een traditionele smokkelroute. En sowieso is die hele smokkel ook heel erg op Spanje gericht de afgelopen jaren. En als het dan gaat over cocaïnesmokkel, weten we dat de afgelopen jaren natuurlijk de Rotterdamse haven en de Antwerpse haven heel erg in trek waren bij criminelen. Nou, politie en justitie zijn daar natuurlijk hard mee aan de slag gegaan om dat tegen te gaan. Nou, dat heeft er eigenlijk toe geleid dat die havens veel minder aantrekkelijk zijn geworden en dat er dus uitgeweken wordt naar veel kleinere haventjes in Spanje.
1: En kleinere haventjes, terwijl afgelopen mei was het volgens mij dat de grootste drugsvangst ooit ter wereld werd gedaan op een groot schip voor de Spaanse kust. Volgens mij waren daar ook Nederlanders bij betrokken, maar dat ging toch om een grote vangst.
0: Enorm, ja. Dat was ruim 30.000 kilo cocaïne. Zoveel is er nog nooit in beslag genomen in één vangst. Het was een boot die afkomstig was uit West-Afrika. En van plan was om was onderweg naar Benghazi, Libië. En de Spaanse autoriteiten die hadden dat schip in het vizier gekregen. En wat de bedoeling was van dat schip en wat de afgelopen jaren eigenlijk steeds vaker is gebeurd, is dat cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar West-Afrika gaat. Dan wordt het overgeslagen. Dan gaat het op een, ze noemen dat een moederschip. Nou, dat gaat dan richting Europese wateren. En criminelen, omdat ze die grote havens proberen te vermijden, gaan ze eigenlijk steeds meer zelf de zee op. Dus wat ze doen is dat ze een soort van mobiele havens bouwen. Die worden dan met pontons aan elkaar gemaakt. En met van die Zodiacs, van die hele snelle speedboten, bivakeren ze dan best wel lang, soms wel weken, op zo'n mobiele haven. Nou, als dat moederschip volgeladen met cocaïne dan in de buurt komt, gaan ze daar naartoe. Dan wordt die cocaïne snel op die snelle boten overgeladen. En vervolgens gaan die speedboten, die gaan dan richting de kleinere havens of stranden, waar natuurlijk heel weinig politie of douane aanwezig is, om het dan vervolgens in vrachtwagens of in bussen weer over te slaan. En dat heeft ertoe geleid dat er de afgelopen jaren enorm veel cocaïne richting Europa is gekomen. En dat merk je ook aan de prijzen.
1: En zoals je zei, helpt de Nederlandse politie de Spaanse politie. Er worden ook veel mensen gearresteerd, net nu ook weer. Kan je zeggen dat die acties van de politie dan succesvol zijn, of is het dweilen met de kraan open?
0: Ja, dat als je heel cynisch ernaar kijkt, is dat op een zeker geval zeker zo. Tegelijkertijd is het wel zo dat criminelen vaak dachten dat ze in het buitenland toch minder in trek zouden zijn bij hun eigen nationale politie. Nou, deze acties laten wel zien dat de Nederlandse politie echt niet stopt bij de grenzen. En dat is ook echt precies het doel. Dat willen ze ook heel erg uitstralen. We hebben eerder in het AD een gesprek gepubliceerd met een van de bazen van de Nederlandse recherche. En die zegt ook van de Nederlanders zorgen gewoon voor problemen in Spanje. En wij moeten dat gewoon gaan oplossen. En daar zijn ze heel erg druk mee bezig.
1: En er zit ook nog een Nederlander, tenminste ik weet niet of hij er nu nog zit, maar de meest gezochte crimineel in Sierra Leone, West-Afrika. Is hij hier ook nog bij betrokken?
0: Of
1: Bolle Jos hebben we het dan over?
0: Ja, dat gaat om

0: Om Bolle Jos Leidekkers inderdaad. Nou, hij wordt wel gekoppeld aan die vondst van 30.000 kilo waar we het zo net even over hadden gehad. De Spaanse autoriteiten, ja, die linken hem daaraan. Het bewijs daarvoor hebben we nog niet gezien. Maar dat schip was afkomstig uit Sierra Leone. Is 1-1-3 dan?
1: Zolang dat er geen niet, bewijs zou, is.
0: Ja,
1: maar het is wel toevallig.
0: Is het, ook. Ja. Het is wel toevallig. Ja. Of hij hiermee te maken heeft, dat is veel te vroeg om te zeggen. We weten nog niet zoveel over deze zaak.
1: Dankjewel, Jelle Tieleman van het AD.
0: Graag gedaan.
1: Omdat het Oog in 1976 begon met uitzenden, bespreken we deze zomer muzikale gebeurtenissen van 50 jaar geleden. En vanavond gaat dat over de hit Dr. Bernard van Bonnie Sinclair en Ron Brandsteder, geschreven door Peter Koelewijn.

0: En als het goed is, is Bonnie Sinclair nu aan de telefoon. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Nou, dokter Bernard was in juli 76 de alarmschijf. Het werd een hit op Hilversum 3. Het bereikte de 7e plek in de top 40. Had u van tevoren dit succes verwacht?
1: Nee. Ik deed wel vaker wat achtergrondgehoor voor de nummers die Peter voor zichzelf aan het opnemen was. En eigenlijk wist ik niet wat ik zou gaan doen. Maar dat was, ja, dat, zo ging het altijd bij Peter. Maar het kwam altijd goed. Dus ik liet het lekker op me afkomen. Maar ik was eigenlijk opzangeres. Ik ging er naartoe, ik vond het liedje leuk. En ja, zo is het eigenlijk gekomen. En dat is opgenomen. En nee, ik heb nooit gedacht dat dit... Integendeel, toen het een hit werd, toen zat ik eigenlijk een beetje ermee in mijn maag. Want ik zat in een popgroep. En ik had een heel ander nummer als hit. En dat was een beetje...
0: Verwarrend.
1: Weird.
0: Ja. En Peter is Peter Koelewijn, die is hier. Welkom ook. Ja. We hebben afgesproken, jullie willen graag dat ik Peter en Bonnie zeg.
2: Ja, ja.
0: Van harte welkom dus. Hoe kwam u, of jij, bij Bonnie Sinclair uit voor dit nummer?
2: Eerst even hallo tegen Bonneke zeggen natuurlijk.
1: Ja, hallo Peter. Long time no here.
2: We hebben elkaar vanmiddag nog gesproken.
1: Ja, daarom, ja.
2: Over iets anders. Wat was de vraag? Want ik,
0: hoe kwam je bij Bonnie Sinclair uit voor dit nummer?
2: Nou, Bonnie was mijn artiest, zo heet dat dan. Als je producer bent, dan heb je een x-aantal artiesten waar je platen mee maakt. En Bonnie was al jaren een artiest van mij. En ik begrijp wat Bonnie bedoelde. Want voor Dr. Bernard hebben wij diverse hits gehad in het Engels. I Won't Stand Between Them en Clap Your Hands and Stamp Your Feet. Waikiki Man en dat soort eigenlijk een beetje ruige rock'n'roll nummers. En toen kwam ik ineens met dat liedje aanzetten. En ik begrijp best dat zij redelijk in verwarring was van...
1: Ja.
2: En dan ook nog in het Nederlands. Dus dat zij dacht van, wat moet ik hiermee? En maar dat vind ik wel heel lief van haar, dat ze zegt dat ze zo vertrouwen had in mij. Dat van, nou, we gaan het gewoon doen, want het komt wel weer goed. Dus,
0: en het nummer was oorspronkelijk Sister Mary van Joe Dolan.
1: Ja.
0: En je hebt Peter Sister Mary vervangen door Dr. Bernard.
2: Ja.
0: Wie was dat?
2: Nou, Dr. Bernard is in het liedje eigenlijk helemaal niks, behalve dan de dokter in het liedje. Alleen, ik wilde een aansprekende naam hebben. En jaren daarvoor was er een dokter Bernard in Zuid-Afrika,
1: ja,
2: die wereldberoemd is geworden door, ja, de eerste hartoperaties.
0: Het grote schuurziekenhuis in Kaapstad.
2: Ja, ja. En dat was me bijgebleven. Dus ik dacht van, ik gebruik die naam, dokter Bernard, Bernard. En dan leggen die mensen die link wel. Dus dan wordt het, dan krijgt het een extra lading, die song.
0: En waarom überhaupt deze song?
2: Ik vond het een hit. Ik vond het een hele, hele catchy song. En ik vond, het is een smartlap, maar er is niks tegen smartlappen, wat heet. Maar toen ik Sister Mary hoorde, dus de Engelse versie, toen dacht ik meteen, dat wil ik heel graag in het Nederlands doen. Dus ik heb de tekst gemaakt en met wie ga ik dat doen? Ik dacht, dat moet ik niet met een man doen, dat moet ik met een vrouw doen, als tegenhanger.
1: Ja, dat wilde ik net vragen, want hoe kwam je dan... Want je hebt eigenlijk de rollen helemaal omgedraaid.
2: Ja.
1: Dat,
2: ja,
1: je daar überhaupt op gekomen bent om dat zo te doen.
2: Nou, omdat ik het juist niet... Het lag zo voor de hand om het met een man te doen. En ik hou niet altijd maar van dingen die voor de hand liggen, dus...
0: Bonnie lag misschien ook niet voor de hand, want die was met andere soorten muziek, ja, bezig. En Bonnie Sinclair, je zei net, het was daarom een beetje weird. Wat voor reacties kreeg je op het nummer?
1: Nou ja, dat wil je niet weten. Dat ging echt... Ten eerste, het werd een enorme hit, waar ik al heel erg verbaasd over was. Aan de andere kant vond ik het natuurlijk ook erg leuk. Maar die verwarring dus, een rockgroep en een zwartlap. Maar er kwamen ontzettend veel aanbiedingen binnen voor optredens. En dat was helemaal, toen wist ik het op een gegeven moment helemaal even niet meer. Er kwam dan ook nog bij, dat is helemaal, heel erg raar. Of ik wilde optreden, maar het liedje niet wilde zingen. Want er was net iemand doodgegaan of zo in de familie.
0: Oh ja, ja. Dus wel de stem, maar dan niet dit nummer. Nee, en ja. Op het nummer is ook Ron Brandsteder te horen. Destijds een bekende quizmaster die vorig jaar is overleden. Ja. Peter, hoe kwam Ron Brandsteder hierbij?
2: Dat was een idee van Bonnie en haar toenmalige ex.
1: Mijn eerste man, ja. Wij waren nogal bevriend met Ron in die tijd. En toen Peter eigenlijk in de studio zich af ging vragen... ja, wie moet nou die dokter zijn? Toen kwamen wij eigenlijk ineens op Ron Brandsteder... omdat we hem goed kenden. En we hebben altijd, ja, zijn stem is inmiddels legendarisch geworden. Hij had zo'n prachtige stem. En wij dachten van, nou, we gaan tegen Peter zeggen... premier Ron is, want die zat toen al in het Hilversum scene, zeg maar. Dus die... Nou, vertel jij maar verder, Peter.
2: Ik vond het een geweldig idee. Omdat Ron, ik kende Ron ook, maar jullie kenden hem veel beter dan ik. En ik heb hem altijd gekend als een hele aardige man.
1: Ja,
2: en heel amabel. Maar hij was ook al behoorlijk populair in die tijd. Dus dat hele
1: populair
2: mee.
1: Coming up, ja.
2: Maar hij kon ook behoorlijk goed zingen. Dus,
1: en die
2: stem, hij had toen de tijd al een paar platen gemaakt. En het was ook zo gebeurd in de studio. En die stem van hem, die paste naadloos in die song. Dus ik was heel erg blij met jullie suggestie.
1: Dat heb je vaak met nummers, hè? Dat op een gegeven moment alles klopt op de een of andere manier. Ja. En wat Peter heeft bedacht, want daar kwam ik eigenlijk ook achter... toen ik dat nummer ook in de handen kreeg... ook voor de repetities en dat soort dingen... dat Peter eigenlijk ook bedacht heeft, die telefoon. En dat is eigenlijk toch ook wel een gimmick geworden van die plaat.
0: Ja, dat telefoon met nee-nee.
1: Nee-nee-nee, dat was echt een idee van jou, Peter.
2: Ja, maar ik wilde een extra... Want het liedje, als ik dat niet had gedaan, dan was het gewoon voortgekabbeld. Ja, die man ligt in het ziekenhuis. En nou ja, en wat verder.
1: En ik had wel een hele goede vondst. Op
2: ja, moet een, maar daar had ik nog maar een paar seconden voor in de song. Want het moet vooral niet te lang duren. En dus ik denk, toen kreeg ik ineens de inval om jou dus de telefoon laten gaan. En aan jou, nee, want dan weet je meteen waar het over gaat. Weet je wel, nee. Ja, het eind is daar. Dus we hadden gelijk alles opgelost.
0: En we zijn nu 50 jaar later. Het leuke is dat jullie elkaar nog spreken. In elkaars leven zijn. Vanmiddag hebben jullie gebeld. Over heel iets anders werd ik net even heel nieuwsgierig. Waar zou dat dan over gegaan zijn? Mag ik dat weten?
2: Ik mag er weinig over zeggen. Alleen gaan Bon en ik samen een medley doen. Met Almost and Between Them. En Ik ben gelukkig zonder jou. En Recht op in de wind. Drie songs die ik geschreven heb. En die gaan wij samen doen. In een gebeuren.
0: In een
2: maar daar mag
0: setting.
2: Ik helaas niks over te zeggen.
0: Dat Bonnie, mag jij daar wel iets over zeggen?
2: Zij ook niet.
1: Nee, maar dat had ik zelf wel even
0: ik goed vrienden van Amsterdam Live.
2: Nee,
1: maar dat is wel erg leuk. Maar dat
0: jullie gaan praten hier gewoon overheen. Maakt ook niet uit. Maar wat leuk. Jullie gaan samen aan de slag weer.
2: Ja, ik wou nog één ding aan Bon vragen. Want dat heb ik nooit. Bon, jullie deden Clap Your Hands and Stamp Your Feet, A Waikiki Man met de band. En dan ineens, hoe deden jullie dan Dr. Bernard met de band? Want jullie hadden maar een bezetting van drie instrumenten.
1: Ik weet het eigenlijk niet, Peter.
2: Ah.
1: Als ik solo optrad, was het een beetje een mengelmoesje van rock and roll. Van Clap Your Hands and Stamp Your Feet. En Dr. Bernard. Maar ja, goed, eigenlijk allemaal wel van de hand van Peter.
0: En inderdaad heeft het iets aan je carrière toegevoegd. Ik wil jullie beiden hartelijk danken voor het verhaal van Dr. Bernard. En ik wens jullie heel veel plezier met jullie toekomstige samenwerking.
1: Ja.
0: En dank voor jullie. Dank voor jullie aanwezigheid in het oog.
2: Nee!
0: Bonnie Sinclair en Peter Koelewijn. Straks op deze zender Nooit Meer Slapen met Femke van der Laan. Die praat met schrijver Maddie Stolk. En morgen zit op deze plek Simone Wijnands. Ik wens u een heel goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Met Nilouska Meulens.
2: Later merkte ik hoe anders hij sprak in de buurt van school. Geen plat accent, geen verwisselen van kennen en kunnen. De hoofdpersonen Gala en Sef in de gelijknamige roman spreken niet dezelfde taal, maar begrijpen elkaar wel. Schrijfster Janne Loontjes is de gast. Bandung Bandung van F. Springer is op de dag van de Indië-herdenking onze taalschat. Met Tekst de Wit gaan we talig quizpuzzelen. En René Appel bespreekt de TNA van Eerste Kamervoorzitter Meili Vos.
1: NPO Radio 1.
2: Zaterdag vanaf 11 uur.
3: Wie luistert, weet meer. Ster.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hé, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost. Autotaalglas.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
12: Reis weer met Golden eSIM.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
12: Reis slim met Golden eSIM.
1: NPO Radio 1.
15: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. Twee weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. Twee Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ja, Smit in de 16. Smit voortrekken 2-0. 2-0 AZ. Fantastische Alkmaarse aanval.
1: Afgelopen zondag begon ADO aan het seizoen in de Eredivisie. AZ bleek met 2-0 te sterk. Zondagmiddag speelt ADO thuis tegen Groningen. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Hij zit erin!
1: ADO Den Haag FC Groningen, zondagmiddag om 12:15.
3: Op 89.3 Radio West. We

begin to howl. Hounds begin to howl.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Elke zondagavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VBSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe. Onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden, omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzant Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Zaterdag 15 augustus staan we stil bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Bij het Indisch Monument in Den Haag worden alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan in voormalig Nederlands-Indië herdacht. De nationale herdenking 15 augustus, zaterdag om 6:15.
1: Alleen op TV West. You.

0: veel traumatische ervaringen gehad. Op de een of andere manier is het zo gekomen dat er nooit de ruimte is geweest om daarover te spreken.
1: In Nederland zijn er tussen de 1,5 en 2 miljoen mensen met een Indische achtergrond.

0: Velen van hen zijn bekend met de term Indisch zwijgen.
1: De oorlog is net voorbij. In die herstellingstijd kom ik dus als buitenstaander, als indringer in zekere zin, kom ik dan in Nederland. En zo word je dan ook behandeld.
2: Je leert daar ook mee leven. Van oké, dit is hun overkomen. En daar heb je respect voor. Zo was het in die tijd. Je kan dat niet meer terugdraaien.
0: Je ziet het in de documentaire Indisch zwijgen. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Hey Fonsie.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center...